0: iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

passie. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond. Dat is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook. Rijd naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst. Zoveel drama.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij. Houden van

jij was toch tevreden met je leven en mij. Blijf dan nog heel even, blijf bij mij.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kunnen er vooral vanochtend nog enkele buien vallen, maar gaandeweg de ochtend neemt de neerslagkans af. Bewolkte en zonnige momenten wisselen elkaar af. Vanmiddag worden de opklaringen breder en zijn er flinke zonnige perioden en blijft het verder droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 18, hooguit 19 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten koelt het af tot rond de 12 graden.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeleker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van lokale burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeleker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeleker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeleker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag, toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze vrijdag kunnen er vooral vanochtend nog enkele buien vallen, maar gaandeweg de ochtend neemt de neerslagkans af. Bewolkte en zonnige momenten wisselen elkaar af. Vanmiddag worden de opklaringen breder en zijn er flinke zonnige perioden en blijft het verder droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen wordt het vanmiddag ongeveer 18, hooguit 19 graden. Vanavond is het zonnig, komende nacht vrij helder en bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten koelt het af tot rond de 12 graden.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kees Moeilijker is bij zijn afscheid als directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam geridderd. De bioloog kreeg van loco-burgemeester Tim Versnel een lintje opgespeld waarmee hij is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Moeilijker zwaaide af op Dead Duck Day, een dag die is vernoemd naar zijn eigen onderzoek naar necrofiele homoseksualiteit bij eenden. Hij won er in 2003 de alternatieve Nobelprijs mee. Moeilijker begon zijn carrière als medewerker bij het Natuurhistorisch Museum, klom op tot conservator, hoofdvoorlichting en in 2015 tot directeur. Moeilijker is inmiddels opgevolgd door Meike Moors. Minister Van Wiel werkt aan een test met waterkanonnen vol blauwe verf. Het plan bestaat al een tijdje, maar instanties zien er weinig in. Van Wiel wel, en die wil laten zien dat het handig kan zijn om demonstranten die geweld gebruiken onder te spuiten met verf.
2: Nou ja, ik heb het zelf nu smurfenwater genoemd. De analogie van smurfen voor mij maakte denk ik heel beeldend wat hiermee wordt bedoeld. Namelijk dat mensen die zich niet verwijderen van een plek of die geweld gebruiken of wat dan ook, ook gewoon kenbaar zijn, ook nadat ze weg zijn gegaan van de site, als zijn, jij was erbij, je stond ertussen. En dat maakt uiteindelijk de opsporing dan ook weer makkelijk.
1: Critici zeggen dat je met een verfkanon het risico loopt dat ook vreedzame omstanders blauw kleuren. Zij zijn dan gebrandmerkt zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. Wanneer Van Wiel wil beginnen met zijn proef is niet bekend. Een Brabantse piratenzender heeft naar nu blijkt maandenlang illegaal kunnen uitzenden vanuit een kerk. De zendpiraten hadden eind vorig jaar tegen de Sint-Willibrorduskerk in Mil gezegd dat ze werkzaamheden kwamen verrichten aan een telefoonmast op het dak. Maar in plaats van de mast te controleren, plaatsten ze een eigen zendmast. Al die tijd kon de piratencombinatie Brabant uitzenden via de kerk. Die had niks in de gaten. Tot maandag. Toen kwam de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de zendmast op het spoor en haalde hem meteen weg. De kerk in Mil weet nog niet of er een aangifte komt. Het weer vanavond en vannacht zit helder. 12 graden is het vannacht. Morgen hebben we een dag die begint met zon. Het is dan droog, maar in de loop van de ochtend al neemt de bewolking toe en in de middag gaat het regenen. Morgen wordt het 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Ochtendhumeur. Ronald en Marco.

0: fan van was, maar blijkbaar bewonderde ze haar heel erg.
1: Nou ja, goed, een eerbetoon aan dat ik dat nooit kwaad. En
0: nee, zeker niet.
1: Overigens, we openen met Peebo Bryson. En dat was niet zonder reden, want de Amerikaanse zanger is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. De artiest onder andere bekend van een aantal Disney-klassiekers. Werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Ja, en dan krijgt hij het ultieme eerbetoon. Dan mag hij het ochtendtumeur openen.
0: Ja, inderdaad.
1: Hey, goedemorgen. Zaterdag 6 juni, we zijn er weer. En gelukkig weer compleet.
0: Ja, gelukkig wel, ja. Dat is wel weer fijn om terug te zijn. Het voelt wel als heel lang geleden, maar goed.
1: Alsof we... Je klinkt wel een beetje hees, heb ik het idee.
0: Volgens mij ligt dat aan het signaal op de een of andere manier.
1: Is dat zo?
0: Ja. Nou ja, maakt niet uit.
1: Ik ga kijken of ik het eruit kan draaien. Hey, tot een 10 uur het ochtendtumeur.
0: Ja, met heel veel lekkere muziek en informatie. Natuurlijk rond de klok van 8:30 krijgen we de nieuwsfeitjes en het weekend weerbericht. En het ziet er best aardig uit.
1: Nu wel?
0: Ja.
1: Ik heb hem al gezien zelfs vanochtend een beetje.
0: Oké, en jij hebt er geen vertrouwen in?
1: Nee, de zon bedoel ik.
0: Ik dacht dat een beetje gezien. Ik dacht het weerbericht.
1: Altijd.
0: Nee, maar goed, dat zometeen straks dus om 8:30. Eerst gaan wij gewoon nog lekker muziek draaien. Hier is

0: Diana Lewis hier in het ochtendhumeur. Lekker ontwaken zo.
1: Absoluut. Hey, bij DCMR en Milieudienst Rijnmond zijn in minder dan 24 uur tientallen meldingen over een hinderlijk geluid binnengekomen. Het geluid dat werd veroorzaakt door een aantal loszittende kabels die aan de Euromast hingen. Dat constateerde een inspecteur van DCMR. Daardoor werd een fluitend geluid geproduceerd. Dat was niet zo fijn. De dienst die vermoedde al dat de overlast werd veroorzaakt door de Euromast. Die momenteel wordt verbouwd. En aan het middengedeelte van de Euromast hangen vanwege het werk namelijk netten en kabels. En sinds die kabels inmiddels door aannemers zijn afgespannen, is het fluitende geluid niet meer te horen. Dus dat is heel erg fijn. Er kwamen ongeveer 46 meldingen binnen van de Rotterdammers die last hadden van dat fluitende geluid.
0: Maar dat is irritant. Ja. Ik heb best wel een tijdje ergens gewerkt. Er was ook veel wind, open ruimte. Maar inderdaad, als er dan een kabel of een slang of iets stond, dat maakt echt herrie.
1: Ik weet nog in die eerste Intercities. Ik weet niet of jij daar wel eens in gezeten hebt.
0: Die maar zonder WC.
1: Nee, daar zat ook zo'n fluitend geluid in.
0: Echt waar?
1: Ja. Bij het optrekken. Dat was echt heel irritant.
0: Oké, ja, ik ben nooit zo heel veel met de trein gegaan. Dus dat kan ik niet betalen.
1: Nee, ja, in die periode ik wel heel veel. Maar dat is wel lang geleden hoor, moet ik je zeggen.
0: Zat er nog een stoomlocomotief voor.
1: Ja, precies, ja. Ja, die geeft ook een fluitend geluid trouwens. Als het water warm wordt.
0: Hakke, puf, puf. Muziek van eigen bodem. Hier is Roxane Hazes.

0: over samen met Vanessa Carlton.
1: Ja, de Big Yellow Taxi.
2: Ja. Ja, wel weer leuk om te horen.
0: Dat is een lang geleden dat we die gedraaid hebben. Dan is het ook wel weer leuk om die plaat te horen, inderdaad.
2: Ja, de volgende plaat dat is ook lang geleden. En ik stel voor om helemaal te draaien.
0: Welke? Oh, die we nu gaan draaien?
2: Ja. Ja.
0: Oké, dan start ik hem vast op. Dat is geen probleem. Die heeft een slow start.
2: Ja, daarom. Dat is ook zo lang geleden. En echt een lekkere wakkerwordplaat.
0: Dus... Even goed wakker worden.
2: Ja, daarom.
0: Ben je zo helemaal blij de tijd als we het weekend weerbericht gaan lezen.
2: Ja, dus spring uit je bed als je er nog niet uit bent. En geniet er lekker van.

0: al wakker inmiddels?
1: Ik ben wel eventjes lekker wakker geworden, inderdaad. Overigens, origineel is natuurlijk van Elvis Presley. Maar hun hebben er toch best een leuke versie van gemaakt. Je hoorde de ZZ Top en Viva Las Vegas. En daarmee is het exact 1 over half 9.
2: Nieuws.
3: 5 bemanningsleden van het internationaal ruimtestation ISS hebben enige tijd moeten schuilen in het ruimtevaartuig dat aan het ISS is gekoppeld. Aanleiding waren 2 lekken in het ISS en de lekken werden geconstateerd in de luchttoevoer. Terwijl 2 Russische bemanningsleden met de reparatie aan de slag gingen, werden de andere 5 uit voorzorg geëvacueerd naar de Crew Dragon capsule. En na enige tijd mochten ze terug toen het gevaar was geweken.
1: Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zegt dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een pandemie en toch richtten de draaiboeken zich alleen maar op een enkele besmettingshaard. En ook nu is het land niet voorbereid op een nieuwe crisis, zegt hij. Zo zijn er bijvoorbeeld niet genoeg voorraden. En Nederland is daar niet sterk in, aldus Albersberg.
3: En de 3 verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum in Assen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 47 maanden, ofwel bijna 4 jaar. 2 van de 3 mannen sloten een deal met het Openbaar Ministerie over het teruggeven van de Roemeense schatten in ruil voor een lagere strafeis. De 3e verdachte bleef ontkennen dat hij bij de roof betrokken was. En toch kreeg hij dezelfde straf, omdat het voor de rechter niet duidelijk was wie de stukken heeft teruggegeven.
1: En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan, zei staatssecretaris Debat op een avond voor inwoners. Eigenlijk zou op 29 juni een besluit vallen. Als energieprojecten wat minder ruimte zouden innemen, hoeft Moerdijk mogelijk niet te wijken.
3: Een Nederlandse fregat, de Ruiter, is net als vorige week gevolgd door de Chinese strijdkrachten, zegt China. Dat zou zijn gebeurd tijdens een doorvaart van de straat van Taiwan. Het schip vertrok 7 weken geleden uit Den Helder naar Zuidoost-Azië om mee te doen aan internationale operaties en oefeningen met bondgenoten en partners.
2: Weekend weerbericht.
3: Ja, vandaag opnieuw weer geen droog weergarantie. In de ochtend zien we het zonnetje geregeld schijnen en is het droog. En in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. En kan er met name in de tweede helft van de middag wat buiige regen kan vallen. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten wordt het in de middag ongeveer 19 graden. Zondag wisselen zonnige en bewolkte momenten elkaar af en lijkt het op de meeste plaatsen goed droog te blijven. Mogelijk dan alleen in de vroege ochtend nog een bui. En bij de meest matige wind uit een zuidelijke richting wordt het in de middag ongeveer 20 of 21 graden.

0: populair was hij met The Dire Straits. Maar daarna werd hij iets minder bekend. Tenminste, zijn muziek is iets minder bekend. Maar zeker niet minder goed.
1: Nee, nou, zijn gitaarspel blijft natuurlijk virtuoos.
0: Ja, inderdaad. Dus. Mark Knopfler gooien.
1: Ja.
0: Dat is ook wel leuk. De man is, ik weet niet, je kan dat op YouTube ook opzoeken. Die is nog steeds aan het optreden met als Mark Knopfler dan. En dan doet hij die Dire Straits plaatjes. En hij is natuurlijk al best oud. En dan staat hij, voor mij is dat The Private Investigations. En ook Brothers in Arms, dat zijn hele mooie filmpjes. Daar staat hij met zijn leesbrilletje op. En dan staat hij daar, een oude man. En zingen doet hij niet meer, het is gewoon vertellen. Maar het is zo verschrikkelijk goed.
1: Ja. Ja, nou ja. Een aanrader om naartoe te gaan dan. Heb je ook zo'n hekel aan naakslak of niet?
0: Alleen als ik erop sta.
1: Ja, vooral als je in de zomer op je blote voeten in de tuin loopt. En dan zit hij tussen je tenen, weet je wel. Ja, maar bij pretpark De Waarbeek in Hengelo hadden ze een ander probleem. Want daar werd namelijk een stroomstoring veroorzaakt door een stel slakken. Die waren in de elektriciteitskast gekropen.
0: Oh, lekker.
1: En toen moesten ze dus tijdelijk ook een aantal attracties stopzetten, waaronder een achtbaan. Het park meldt in ieder geval dat de diertjes het voorval hebben overleefd en de slakken zijn in veiligheid gebracht. De technische dienst is trouwens nog bezig om de veroorzaakte schade te herstellen. Ja, dat kan wel even duren natuurlijk, want het is waarschijnlijk veroorzaakt door het slijmsporen van die slakken. Daardoor is kortsluiting ontstaan.
0: Het is wel leuk hoe je het zegt, de slakken zijn in veiligheid gebracht. Dat wil ik dan zien hoe ze dat gedaan hebben.
1: Ja, dat vraag ik me ook af, ja. In ieder geval hopen ze dat snel alle attracties weer draaiende zijn.
0: Ja, ik ben naar het pretpark geweest. Ja, nergens in geweest. Nee, er zat een slak in de weg. Beetje ver.
1: Maar beter dan dat je helemaal nergens in zit, dan dat je gewoon in die achtbaan zit. En,
0: voor 3 uur vast of zo.
1: En voor 3 uur vast.
0: Dat is ook niet handig.
1: Dat is helemaal niet lekker.
0: Gaan we niet doen. Ik heb hem weer klaarstaan.
1: Is het weer zover?
0: Jij was je berichtje aan het vertellen. Toen heb ik hem even gauw gepakt. Het rad staat weer klaar. We zijn weer zover. Ik ga
1: ik zie hem staan, het rad. Geef hem maar eens meer aan.
2: De ochtendroulette. Draai je genre.
1: Wat zal het worden?
0: Ja, ik ben benieuwd. Komt-ie, komt-ie.
2: Het genre van vandaag is Soul Ballad.
1: Ah, dat is lekker.

0: Kane Brown en Marshmallow Miles on it.
1: En treedt Marshmallow nou nog steeds met dat masker op of niet? Of doet hij tegenwoordig zonder?
0: Volgens mij, ze doen het nog wel steeds met, maar volgens mij is het inmiddels wel bekend.
1: Ja, het is wel bekend wie dat is. Ja, dat wel, ja.
0: Maar volgens mij hebben ze nog steeds dat masker op, inderdaad, ja. Dat is toch een beetje hun handelsmerk.
1: Ja, dat zeker wel, ja. Dat is ook makkelijk, hè. Als er een ziek is, dan
0: kan er
1: gewoon iemand anders staan. Ja, nu niet meer, want nu weten ze wie het is.
0: Ja, maar als ze het masker ophouden, zie je dat toch niet.
1: Nee, dat is zeker waar, ja. Hey, de politie in New York die onderzoekt beelden die de laatste weken rondgaan op social media. Daarin is te zien hoe groepen mannen het rioolstelsel van de stad ingaan en uitklimmen. En de beelden die werden vastgelegd in verschillende wijken van stadsdelen Brooklyn en Queens. In een van de video's is te zien hoe de meerdere mannen een putdeksel verwijderen en vervolgens het riool ingaan om uren later weer naar boven te komen. Het is niet helemaal duidelijk wat ze daar aan het doen zijn.
0: Nou ja, er zijn wel van die films natuurlijk. Dat er gewoon in die grote steden in Amerika, dat daar gewoon heel veel leven ondergronds is.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Misschien zijn ze dat wel al, hè? Zijn ze geïnspireerd geraakt en zijn ze daar wat aan het bouwen? Je weet het niet.
1: Dat zou kunnen, maar het is wel illegaal om dat riool te betreden. En het is ook extreem gevaarlijk, zeggen ze. Want daar zijn ook dodelijke gassen en instabiele oppervlakken. Overstromingsrisico's en besloten ruimtes. Dus blijf er beter weg. En de mannen riskeren trouwens een aanklacht wegens inbraak. Inbraak in het riool.
0: Ja, dat wil je ook niet op je naam hebben staan.
1: Nee, dan kom je bij medegedetineerden in de gevangenis, zeggen ze, waar zit jij voor? Nou, voor inbraak in het riool.
0: Ik heb in de goot gezeten. Ja.

0: Lekker weer, hoort gewoon leuke muziek. En zomerse muziek is dat zeker. Kaoma hoorde je en Lambada.
1: Ja, ze hadden toen nog zo'n hit, hè? Dansando Lambada. Maar die was iets minder groot, maar...
0: Die deed het ook wel goed.
1: Ja, die deed het ook wel goed. Ja, in de zomer altijd lekker, dat soort muziek. Ja. Hey, wij gaan er even uit voor het nieuws en de reclame. Tot zometeen.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Ochtendhumeur. Ronald en Marco.

0: bij het ochtendhumeur. We zijn er tot aan 10 uur. Het is vandaag Wereldplaagdierendag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dag van het schaap. Dus we gaan vanavond lekker shawarma eten. Het is internationale dag van het bordspel. Dat is wel leuk. Dat tegenwoordig wel zijn leuk. Het alleen maar spelletjes op die mobieltjes en op de tablets. We gaan vanavond gewoon lekker een mens erger genieten.
1: Oh, nee.
0: Het is ook dag van de yo-yo. En dan echt de yo-yo, niet van afvallen, maar echt gewoon met dat touwtje en dat ronde klosje eromheen.
1: Zo, dat is lang geleden.
0: Echt lang geleden, inderdaad. Ja. En zijn ze nog steeds...

0: Sport.
1: En dan gaan we eens eventjes kijken
2: met wat, sport.
1: Wat er te doen is. Ja.
2: Ja, we beginnen met voetbal. Want Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV Venlo. De oud-coach van onder meer Excelsior en de Graafschap heeft in de Kool voor 2 seizoenen getekend.
1: En de Nederlandse volleybalsters die hebben in de Nations League kansloos verloren van Italië. De titelhouder was met 3-0 duidelijk te sterk.
2: Nog meer voetbal, want FC Utrecht heeft zich versterkt met Guus Offerhaus. De 25-jarige verdediger komt transfervrij over van Telstar en tekent een contract tot 2029. Offerhaus wordt bij zijn nieuwe club herenigd met trainer Anthony Correa.
1: En New York Knicks die heeft ook het tweede duel in de NBA-finale met San Antonio Spurs gewonnen. De Knicks trokken in een thriller aan het langste eind met 105-104.
2: Nog meer voetbal, van Joël Titalay is de nieuwe trainer van de vrouwen van AZ. Hij gaat in Alkmaar een duo vormen met oud-international Stefanie van der Gracht, die nog niet de juiste papier heeft om alleen voor de groep te staan. Titalay, die assistent was bij PSV, volgt Wouter de Vogel op.
1: En dan nog meer basketbal. De basketballers van ZZ Leiden die hebben het tweede finale duel om de landstitel met Landstede Hammers gewonnen. Met 61-59 een zege in Zwolle trok het de stand in de Best of 5 series gelijk.
2: En Andrew Robertson zet zijn loopbaan voort bij Tottenham Hotspur. De Schot komt transfervrij over van Liverpool. De 32-jarige verdediger kwam 9 jaar uit voor de Reds. En won onder meer de landstitel, de FA Cup, de League Cup en de Champions League met deze club.
1: Dan gaan we nog tennissen. Alexander Zverev is op Roland Garros voor de 2e keer doorgedrongen tot de finale. De 29-jarige Duitser wees de 9 jaar jongere Tsjech Jakub Mensik met 7-5, 6-2, 3-6 en 6-3 terug.
2: En natuurlijk vanmiddag veel meer sport hier bij Radio Ridderkerk in de Ridder Sportshow.

0: Hij is nog steeds bezig met muziek maken.
1: Ja, hij heeft pas een nieuwe plaat uitgebracht, hè?
0: Precies. Vorige week zat ik bij de nieuwe releases te snuffelen. En toen zag ik van, nee, echt waar? Ja, het is echt zo.
1: Ja, maar wij deden het nog eventjes met de oude platen. Dat moet ook kunnen natuurlijk.
0: Die is ook lekker.
1: Ja, die is zeker lekker, ja.
0: Ik heb een vraag. Wat kost een mens?
1: Geen idee.
0: Nou, verrassend genoeg nog geen 100 euro. Oh. Volgens berekening van wetenschappers zijn de chemische bouwstoffen van een gemiddeld mens lichamelijk relatief goedkoop. Water, koolstof, stikstof en enkele andere elementen zijn samen voor ongeveer 115 euro te koop. Maar zodra dezelfde stoffen zijn georganiseerd tot cellen, organen en een werkend lichaam, loopt de theoretische waarde op tot miljoenen. En de conclusie, een mens is veel meer waard dan de som van zijn onderdelen. Maar het is wel bijzonder inderdaad. Als je inderdaad ons helemaal gaat ontleden, dan blijft er natuurlijk niet heel veel over. En daar kan je natuurlijk een prijskaartje aan hangen.
1: Ja, nou vind ik het een beetje raar dat overal een prijskaartje aan gehangen moet worden. Maar goed.
0: Ja, ach. Het is dat je het weet.
1: Ja, zo gaat dat tegenwoordig, hè.
0: Zometeen hebben we natuurlijk naar deze plaat het weekendweerbericht en de nieuwsfeitjes.
1: Ja, misschien kunnen we ook een prijskaartje aanhangen. Hoeveel heeft deze plaat opgebracht inmiddels?
0: Dat weet ik niet. Wij draaien hem regelmatig, dus aan ons verdient hij wel.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Het is ook zo'n lekkere zaterdagochtend ontwakenplaat.
1: Absoluut, hier is Dickie Dex.
2: Geld laat de wereld draaien. Liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend.

0: Didex, La Vie est Belle. Plaat van een jaar of 7 geleden.
1: Ja, ik wist niet dat zijn Frans zo goed was.
0: Nou, ik vond dat ik het ook heel goed uitsprak.
1: Ja, absoluut.
2: Nieuws.
0: Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. En dat zegt oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zegt dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een pandemie. En toch richten de draaiboeken zich alleen maar op een enkele besmettingshaard. En ook nu is ons land niet voorbereid op een nieuwe crisis, zegt hij. Zo zijn er bijvoorbeeld niet genoeg voorraden. En Nederland is daar niet sterk in, aldus Albersberg.
1: En 5 bemanningsleden van het internationaal ruimtestation ISS hebben enige tijd moeten schuilen in het ruimtevaartuig dat aan het ISS is gekoppeld. Aanleiding waren 2 lekken in het ISS. Een luchtlek is een scheur waar lucht uit een afgesloten ruimte ontsnapt. Luchtlekken komen vaker voor en zijn meestal klein.
0: En een vrouw uit Naaldwijk heeft 7 jaar gevangenisstraf gekregen omdat ze in de Islamitische Staat haar 14-jarige zoon liet recruteren als kindersoldaat. En dat is een oorlogsmisdrijf. De vrouw reisde in 2014 met haar zoon en dochter via Turkije naar de door IS uitgeroepen kalifaat in Syrië. En haar zoon deed mee aan 2 trainingskampen mee en kwam in 2016 terecht bij de militaire politie.
1: Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de staat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. En het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt.
0: En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Er is meer tijd nodig om te onderzoeken of het dorp toch kan blijven bestaan, zei staatssecretaris Debat op een avond voor inwoners. Eigenlijk zou op 29 juni een besluit vallen. Als de energieprojecten wat minder ruimte innemen, hoeft Moerdijk mogelijk niet te wijken.
2: Weekend weerbericht.
0: Het weekend verloopt wisselvallig in Ridderkerk. Vandaag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en laat vanochtend en vanmiddag gaat het geregeld regenen. Het wordt zo'n 19 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt met af en toe wat regen. Morgen start grijs, maar in de loop van de ochtend breekt de zon weer door. De middag verloopt met een afwisseling van zon en wolken. Wordt het opnieuw 19 graden. En ook volgende week blijft het wisselvallig met regelmatig buien en temperaturen tussen de 18 en 22 graden.

0: mensen nu hopen dat de wereld gaat veranderen. Ik ben er één van.
1: Ja, ik denk niet dat het erin zit. Maar goed, ik wil niet al te pessimistisch zijn.
0: Nee, maar zoals... Ja, meers.
1: Ja. Shownieuws.
0: Ja, we beginnen met het Eurovisie Songfestival, want die heeft dit jaar flink minder kijkers getrokken. Volgens de EBU keken wereldwijd 131 miljoen mensen naar het evenement, tegenover 166 miljoen vorig jaar.
1: Zo.
0: De daling hangt mede samen met het boycot van 5 landen vanwege de deelname van Israël. Toch groeide de belangstelling in enkele landen, waaronder gastland Oostenrijk, dat een record aantal kijkers noteerde. Ja, die begrijp ik dan wel weer.
1: Ja inderdaad. Als je het zelf organiseert, dan... Ja, dan wil iedereen zien hoe dat zijn eigen land het doet.
0: Precies, ja. Die begrijp ik al.
1: Ja, Maan de Steenwinkel en Godband zanger Karel Gerlach... die hebben na 3,5 jaar een punt achter hun relatie gezet. De twee die willen verder niet kwijt over de reden voor de breuk. Dat laat hun management weten en ze hebben samen besloten om als vrienden uit elkaar te gaan. Het management benadrukt dat de twee de breuk als een privé kwestie beschouwen. En ze vragen dan ook om de privacy te respecteren. De 29-jarige Maan en de 32-jarige Karel die gingen vorig jaar nog samen 2,5 maand op weekreis. Toen dacht je van, nou, dat kan niet meer stuk. Maar dat konden ze wel. En de twee hadden sinds 2022 een relatie. In datzelfde jaar brachten ze samen de single Stiekem uit.
0: Dus het was dus stiekem de wereld rond geweest.
1: Ja.
0: Een 23-jarige Amsterdammer is veroordeeld voor de gewelddadige beroving van oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos in 2023. Hij krijgt een celstraf van een jaar, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De man heeft zijn straf al uitgezeten in voorarrest. Doornbos werd bij zijn woning in Amsterdam opgewacht, mishandeld met een knuppel en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Het Openbaar Ministerie had een hogere straf geëist.
1: Tom Holland heeft meerdere keren een aanbod afgeslagen om het Amerikaanse comedyprogramma Saturday Night Live te presenteren. De acteur vertelt in de podcast Good Hang with Amy Poehler dat zijn dyslexie daarbij een belangrijke rol speelt. De 30-jarige Brit die noemt het programma geweldig, maar hij ziet op tegen het werken met notitiekaartjes waarop teksten en aanwijzingen staan. Ik ben zwaar dyslectisch, zei hij. Het idee dat ik probeer iets te lezen en dat de woorden dan veranderen, dat maakt me doodsbang. Toch is Holland, de makers van Saturday Night Live, die hem meermaals hebben gevraagd, dankbaar. Ik ben dol op het programma en op het idee om plezier te maken en jezelf voor schut te zetten op zo'n leuke en creatieve manier. Het zit hem alleen in de autocue-kaartjes.
0: Nou, dan hadden we toch gewoon, maken ze poppetjes en aan de huisjes, dan kan hij het ook gewoon doen.
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja.
0: Hey, dat is over de showbiz nieuwtjes. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Allereerst Jeroen Snel, de Nederlandse televisiepresentator en journalist. Hij wordt 57. Caroline van der Plas, de politica en medeoprichter van de politieke partij Boer-Burgerbeweging. Zij wordt 59. En Nelly Koeman, ken je die nog?
0: Dat is die hele snelle.
1: Ja, die hele snelle. Die wordt 62. En Björn Borg, de Zweedse tennisser, die wordt 70. Marcel Musters, Nederlandse acteur, 67. En Piet Hekstedt, ook jarig, nu in de belangstelling natuurlijk, maar ook vanwege zijn verjaardag. De Amerikaanse politiek commentator en Republikeins politicus. Zo,
0: dat was een mond vol.
1: Ja, inderdaad. Heb ik er nog eentje voor je. Thijs Vroegop.
0: Wie?
1: Thijs Vroegop, ken je niet?
0: Nee.
1: Nederlandse singer en songwriter is dat. Misschien ken je hem wel onder zijn artiestennaam. Tim Dolm.
0: Die ken ik wel.

0: Ja, de trilogie die is voor de 496ste keer op televisie geweest, pas.
1: Back to the Future.
0: Ja, Back to the Future. Heb je nog gekeken of niet?
1: Ik heb hem even gemist deze keer.
0: Oké, maar je hebt hem wel ooit gezien, dus...
1: Lang geleden. Nee, voor twee of drie jaar geleden heb ik het eerste deel. Want dat vind ik toch nog steeds het allerleukste deel.
0: Ja, dat is inderdaad het allerleukste.
1: Die anderen zijn allemaal net iets minder. Maar de plaat blijft leuk. Huey Lewis in the News en The Power of Love. Ik heb overigens eventjes nog wat gevonden. Want de gemeente vernieuwt de speelplek in het Lomanpark. Dat is zeg maar bij onze studio ongeveer 200, 300 meter vandaan, denk ik.
0: Ja.
1: Het moet een inclusieve samenspeelplek worden... waar kinderen met en zonder beperkingen samen kunnen spelen. En bewoners mogen tot en met 14 juni ideeën aandragen voor de inrichting. En op basis van de inzending maakt de gemeente twee ontwerpen... waarna inwoners kunnen stemmen op hun favoriet. En het winnende ontwerp wordt uitgevoerd. Nou, wil je mee kunnen stemmen, dat is niet zo'n probleem. Ga dan even naar de website van de gemeente. Dat is www.ridderkerk.nl. Dan zoek je dit berichtje op en dan kun je daar gewoon op een linkje klikken. En dan kun je dus jouw inbreng, kun je daar... tenminste, als je, jouw ideeën kun je daar inbrengen.
0: Oh, leuk. Dus dan zie je straks je eigen ontwerp gerealiseerd.
1: Nou, ik denk dat het niet helemaal zo is. Maar dat je wel gewoon... Ja, ik wil er een schommel bij hebben. Of ik wil een glijbaan. Ik denk dat zo een
0: je mag niet de kleur van de glijbaan bepalen.
1: Dat denk ik niet.
0: Oh, dat is dan wel weer jammer.
1: Ik probeer het. Ik ben niet op die site geweest. Maar goed, het is...
0: Ja. Maar altijd leuk om even...

0: Jimmy Nail en Ain't No Doubt. En daarmee zit het er weer op, hè, voor het ochtendumeur voor deze zaterdagmorgen. Volgende week zijn we weer.
1: En zoals zometeen heel veel plezier met prettig weekend. Alle ins en outs hier in de regio, die komen die passeren de revue.
0: Ja, dus gewoon lekker blijven luisteren.
1: En wij wensen hetzelfde, hè. Een heel prettig weekend.
0: Heel fijn weekend en tot volgende week. We hebben nog eentje voor je. Harry Styles en Sign of the Times.
1: Dag.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Echt hartelijk goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend. We zijn net tot 12 uur met nieuws en informatie bij ons uit de buurt. Dat is bij Atos Radio en Radio Ridderkerk te beluisteren. Mooie gevulde agenda hebben we vandaag in de aanbieding met de leukste en gezelligste onderwerpen. Reden genoeg om te blijven luisteren dus vandaag naar Prettig Weekend. Eens eventjes kijken. We hebben vandaag de muziekkeuze van Kees Flash Junior. We hebben de Weerman. We hebben Remco Veldhuizen. Die doet zoals gebruikelijk de techniek. En de presentatie van dit programma is in handen van Aad Hoog.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Ik zat net hier zo onderling even te klagen. Altijd als jij bij mij aan tafel zit, dan kom je...

0: eraan maar over. Maar qua temperatuur valt er niet te klagen.
1: Nee.
0: Qua neerslag. Ik bedoel, er zijn plekken waar het erger is geweest van de week. Mm-hmm. Dus,
1: dus we moeten gewoon ons een beetje koest houden.
0: Er waren denk ik genoeg mooie momenten ook afgelopen week.
1: Ja,
0: zeker ook tussen de buien door.
1: Ja, maar dat is het wel. Tussen
0: en
1: die buien
0: een paar
1: door.
0: Mooie wolkenlucht natuurlijk ook. Hè, voor de mensen die dat nog waarderen. Dan,
1: Ja. Dat me opvouw over wolkenlucht, wil ik even aan jou vragen nog. Een paar weken geleden werd er gesproken over die lichtende wolkenluchten 's avonds.
0: Ja.
1: Ik heb ze niet echt gezien, dat vond ik wel jammer.
0: Ze waren er afgelopen nacht ook, maar ik heb ze ook niet gezien, want ze waren erg ver aan de horizon.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is in deze fase van het jaar inderdaad redelijk gebruikelijk, dat je ze kunt zien in de heldere nachten dan natuurlijk. Hè, want het zijn wolken die op zeer grote hoogte zitten, dus als er lage bewolking voor zit, dan zie je sowieso niks. Maar het is wel de periode rond de langste dag. En dan een ruime periode van ongeveer toch wel een maand, anderhalve maand rond de langste dag. Dat je ze wel regelmatig kunt zien.
1: Dus
0: maar s'avonds laat, echt pas na 11 uur s'avonds vaak. Mm-hmm. En dan,
1: We moeten het wel in de gaten blijven houden. Want het is een mooi fenomeen.
0: Het is een heel mooi fenomeen. We hebben de afgelopen jaren een aantal keer heel duidelijk kunnen zien. Maar afgelopen nacht waren ze er ook. Dus gebeurt regelmatig.
1: Hou hem in de gaten, mensen, s'avonds als het net donker wordt en opeens is het weer licht. Ik vind dat altijd een bijzondere gebeuren. Maar goed, daar zetten we je niet voor bijzondere gebeurtenissen. We willen het weer weten. Nou, je zei al, de afgelopen week viel het dan allemaal wel mee, dus?
0: Ja, we hebben natuurlijk wel wat stevige buien gehad en regen en zo. Maar ook wel weer wat mooie momenten. En de temperatuur, die was niet eens per se heel slecht als de zon er een beetje doorkwam. Mm-hmm. Dus,
1: gaan we dat dit weekend ook zo krijgen?
0: Ja, het blijft eigenlijk wisselvallig. We zitten nog steeds met een zuidwestelijke stroming. We zien lage druk bij Ierland op dit moment liggen. En dat trekt richting de Noordzee dit weekend en dan verder naar Scandinavië. En ja, eigenlijk in de loop van de week dan komt er weer een nieuw lage drukgebied in dezelfde hoek. En die legt een beetje dezelfde koers af. Op dit moment nog wat tegendruk van hoge druk boven Polen. En dan hebben we af en toe te maken met een kleine rug van hoge druk die voor een kort moment even voor wat stabilisatie zorgt. Maar in grote lijnen is het gewoon wisselvallig. Dat zien we dus vandaag ook. Op dit moment schijnt wel de zon, maar we zien al wel de bewolking toenemen op dit moment. Dat is op nadering van een storing. Een occlusiefront, dat hoort bij het lage drukgebied bij Ierland. Dat front gaat ons in de loop van de dag bereiken. Dat betekent dat de bewolking in de loop van de dag alleen maar dikker wordt. En dan vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.
1: Nee.
0: Temperatuur een graad of 19. Denk ik. Misschien nog net 20 graden als de zon lang genoeg schijnt. En dan een zuidelijke wind, matig van kracht. Windkracht 3 tot 4.
1: Och. Waar hebben wij toch weer? In het weekend, hè?
0: Ja.
1: En morgen?
0: Morgen beginnen we misschien nog met een beetje regen. Met name in de westelijke en noordelijke helft. Maar in de loop van de ochtend zou het droog moeten gaan worden. En dan komt er dus weer een ruggetje van hoge druk naderbij. En dat is ook allemaal tijdelijk, maar dat zorgt hiervoor wel voor dat het de rest van de zondag droog blijft. En ik denk dat de zon 's middags en 's avonds ook wel tevoorschijn komt. Dus dan sluiten we morgen toch wel wat beter. Ik denk dat de grootste van de dag best wel redelijk aardig verloopt morgen met een temperatuur van opnieuw een graad of 19.
1: Nou, daar mogen we niet over mopperen.
0: Nee.
1: En de rest van de week? De meteorologische zomer en de echte zomer, daar zit dan nog wat verschil in. Maar het komt eraan, hè?
0: Nou, de meteorologische zomer is al begonnen op 1 juni. De astronomische die begint pas over een paar weken. Maar goed, het van zomerweer is niet echt sprake komende week. We zien toch die wisselvalligheid voortduren. Maandag valt het misschien nog mee. Temperaturen maandag best nog aardig, net boven de 20 graden. Met wel kans op een paar buien. Maar we krijgen wel een dip, met name tussen dinsdag en donderdag, denk ik. Dan zien we ook koude bovenluchten naderbij komen die de buienactiviteit doet opleven. Opnieuw buien, dus mogelijk met onweer, zoals het ook afgelopen week al het geval was. Kan best wel flinke plens water vallen tussen dinsdag en donderdag. Intensieve buien. En tussen de buien door zullen we de zon vast ook wel eens zien. De temperatuur die gaat ook een paar stapjes terug, een graad of 18, denk ik. En dan na donderdag, dan zien we de meest intense buien wel weer verdwijnen. Ik zeg niet dat het droog blijft, maar de scherpste kantjes gaan er even af van de nattigheid. De temperatuur gaat dan ook weer een paar graadjes omhoog richting de 20 graden.
1: Oké, ik voel natuurlijk weer een weekend aankomen over een week en je begrijpt wat dan de vraag is.
0: Ja, de weermodellen die zijn gesplitst, ongeveer 50-50 qua berekeningen. Een deel van de berekeningen toont aan dat we te maken blijven houden met het wisselvallige weertype. Maar een ander deel van de weerberekening van de

0: modelberekeningen die wijst erop dat we ander weertype gaan krijgen met opbouw van hoge druk boven de Britse eilanden. En dat zou dan betekenen dat het hier droger gaat worden en dat de temperaturen richting 25 graden kunnen gaan. En dat is dan eigenlijk vanaf volgend weekend, dat is nog veel te ver weg. Er is dus nog veel onzekerheid in de modellen. En de kans is 50% allebei op dit moment. Dus ja, er is nog heel weinig zinnigs over te zeggen.
1: Met andere woorden, we doen met wat we hebben.
0: Ja.
1: Lijkt me het beste. Nou goed, ziet er redelijk uit dan. Vanochtend dan de boodschappen doen, de tuin in. En dan vanmiddag bijkomen als het gaat spetteren. En morgen is het ook weer goed.
0: Ja.
1: Dat mag ik zo zeggen.
0: Morgenochtend misschien nog een beetje regen. Maar de rest van de dag zou het beter moeten zijn.
1: Ja. Oh, het is stikke fijn. We gaan ons voorbereiden op de zomer die eraan komt. En we hebben de tijd om ons voor te bereiden.
0: Vind ik ook.
1: We moeten het positief inzien. Walter, dankjewel. Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Het is niet te geloven, maar we hoorden net in het weerbericht dat er kansen zijn dat volgende week het aardig weer begint te worden in het weekend. En dat is mooi, want dan is de open tuinenroute in Ridderkerk komend weekend weer een groot feest. Het was verleden jaar een succes, dus dat moet dit jaar ook gaan lukken. De tuinhekken worden opengezet en dan mag je gewoon zo die tuin instappen. Tenminste, dat lijkt wel de bedoeling. Esmeralda Fuik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat is wel de bedoeling,
1: zo gaan we dat doen, hè?
2: Jazeker.
1: Wat is de open tuinendag? Ja, je loopt een tuin in, maar daar is het toch niet mee klaar, hoop ik.
2: Nee. Bij sommigen hebben we ook nog exposities die worden opengesteld. Iedereen stelt zijn tuin leuk open. Dus heel veel diversiteit qua groen en beleving en... op grootte van tuinen, dus heel veel verschillende dingen. Ook een paar mooie moestuincomplexen gaan open.
1: Okay.
2: Dus je hebt heel veel diversiteit waar je kan bezichtigen.
1: Maar die moestuinen zijn best nog jong in de aanwas nu. Dus wat zie je er nu al in?
2: Ja, er zullen wel heel veel bloemen en verschillende groenteplanten wat nu al opkomt. Mm-hmm. Het gaat best hard nu, hoor. We hebben goed voorjaar gehad, dus het is aardig...
1: Spuit het groeien.
2: Ja, zeker.
1: Zelf een beetje tuinier.
2: Ja, zeker.
1: Oh ja,
2: zeker.
1: Ja,
2: ik doe zelf ook mee.
1: Ja.
2: Nee, ik heb vroeger ook een groenopleiding gedaan. Dus ik ben van alle markten thuis in de tuinen.
1: Ja, maar in een groenopleiding dan trek je meestal alleen maar al het groene grond uit. Nu moet het erin.
2: Nou, valt wel mee, hoor.
1: Ja, echt. Wat heb je voor een tuin?
2: Ik heb een beetje een moderne, strakke tuin met heel veel diversiteit. Dus heel veel soorten planten.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk ruim 150 soorten planten wat erin staan.
1: Vaste planten?
2: Onder andere, ja. Vooral groen en bloeiend. Dus elk seizoen heb je wat bloeiends en groens... heb je wat te zien.
1: Ja, en als ik bij jou in je tuin kom kijken volgende week... wat is dan het hoogtepunt?
2: Ik denk het zal het zijn... ik heb nog heel veel alliums wat in bloei staat. Mijn dahlia's beginnen al te bloeien.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel soorten groenten en fruitbomen heb ik staan... die al vol met fruit zitten. Dus er is heel veel te zien.
1: Ja, mag je al plukken?
2: Nou, nog niet. Ze zijn nog niet rijp. Moet nog een paar maanden mee wachten.
1: Een paar maandjes wachten.
2: Ja,
1: nou,
2: ja.
1: Dat is nou pech. Is nou die open tuinenroute, is dat vergelijkbaar met de kunstroute? Maar dan met tuinen?
2: Ja, ik denk wel een beetje inderdaad. Ja. Ja.
1: Dus gewoon lekker struinen?
2: Je kan gewoon zelf bepalen. Ik pak dit deel van Ridderkerk of de andere kant. Of, hè?
1: Mm-hmm.
2: Kijk, er zijn nu ook 7 nieuwe tuinen dit jaar erbij. Dus er is weer heel veel andere diversiteit dan vorig jaar. Dus je hebt weer heel wat nieuws te zien.
1: Dat is mooi.
2: Ja.
1: Zijn jullie een beetje opvoedkundig bezig of laat je alleen maar kijken? Geef je uitleg wat je zelf kan
2: zeker.
1: Doen?
2: Ja, zeker. Als mensen vragen en dingen hebben, dan mag dat zeker, absoluut. Ja, daar staan we zeker voor open.
1: Iemand met een groenopleiding, die moet toch pijn in het hart krijgen... als je vandaag de dag een gemiddelde tuin ziet. Dus alleen maar beton.
2: Ja, enorm.
1: Ja, wat moeten we daarmee?
2: Ja, ik vind het jammer. Ik hoop dat we door dit soort dingen mensen een klein beetje een inkijkje kunnen geven wat ook kan.
1: Ja.
2: En door mensen dat ze vragen komen stellen, dat ze toch meer groen...
1: Het is
2: allemaal niet moeilijk,
1: je
2: hè?
1: Je moet gras maaien en snoeien sproeien.
2: Ja. Tegels moet je toch ook schoonmaken? Er gaat onkruid tussen zitten, moet je ook allemaal weghalen. Dat is meer werk dan tuinen. Een struikje snoeien.
1: Dit is wel motiverend. Ga door.
2: Toch?
1: Ja,
2: zeker.
1: Wat kan je de mensen nog meer wijsmaken?
2: weet je... voor ieder is er wat wils. Weet je kan van een vijvertje tot een klein tuintje... tot een paar potten. Voor ieder is er wat te zien en wat te beleven... of wat te ontdekken wat ook mogelijk is.
1: Ja.
2: Weet je kan ook een klein balkonnetje hebben... kan je ook een paar potten opzetten... En dat is ook leuk.
1: Daar begint het
2: en
1: al
2: dat
1: mee.
2: Daar begint het mee. Ja.
1: Nou goed, bij deze dus het goede advies. En die tips en ideeën die doe je volgende week op met de open tuinenroute. Er zijn 18
2: zeker.
1: Tuinen, lees ik.
2: 18 tuinen, ja.
1: Verspreid over Ridderkerk.
2: Verspreid over heel Ridderkerk, ja.
1: En zijn dat gewoon dan rijtjeshuizen tuinen of echt van die hele grote kasten?
2: Nou, er zit heel veel verschillen. Er zijn rijtjeshuizen, er zijn wat grotere tuinen, de moestuincomplexen.
1: Mm-hmm.
2: Het is heel divers.
1: Dus daar kan je echt even voor de fiets op?
2: Absoluut. Zeker weten. En zeker dat het mooi weer wordt. Dus dan wordt het helemaal...
1: Dan wordt het leuk, hè?
2: Ja, toch?
1: Ja, maar stel dat toch tegen zit. Pardon,
2: ja,
1: het gaat regenen.
2: Dat hadden we vorig jaar. Ja, dat is het maar niet anders.
1: Ga jij de mensen vertellen hoe leuk een tuin kan zijn als het regent?
2: Ja, daarom. Nou ja, dan kan je zien hoe het water wegloopt en dat het niet allemaal het riool instroomt.
1: Nee, precies.
2: Toch?
1: Ja, heel goed. Waar zijn de hoogtepunten? Want in jouw tuin hebben we dan nu gezien wat het hoogtepunt is. Maar,
2: we hebben natuurlijk een volkscomplex in Rijsoord. We hebben nog een tuinvereniging op de Ringdijk, die is heel mooi. zijn grote complexen. Ja, er zijn zoveel grote tuinen te bezichtigen, maar het is echt heel divers. De ene heeft echt een beetje een wilde tuin, de andere is heel strak en modern. Dus er is voor ieder wat wils om wat te zien.
3: Ja, ik lees ook dat er een folder gemaakt is waar dat
2: zeker
3: in staat.
2: Zeker, ja. Die leggen op diverse locaties nog, van het gemeentehuis, de IJsvogel, alle wijkgebouwen. Daar zijn alle vogels, alle folders op te zien. Maar en daar hebben ze op de Facebook en op Instagram ook staan.
3: Oké, en hoe heet je dan op Facebook en Insta?
2: Tuinenroute Ridderkerk.
3: Ja, tuurlijk.
2: Makkelijk te vinden.
3: Dus makkelijker kan
2: toch?
3: Het niet.
2: Toch? Nee.
3: Dus die gaan we opzoeken en dan gaan we kijken wat er
2: staat alle informatie op. Er staat ook een kaart op waar alle adressen zijn. Dus mm-hmm. Je kan een hele mooie route zelf maken waar je naartoe kan gaan.
3: Ja, en dat is 2 dagen, hè?
2: 2 dagen, ja. Zaterdag en zondag van 12 tot 5.
3: Ja. De hele dag kijken naar mooie tuinen en bijzonderheden.
2: Zeker.
3: Ik noem net al de kunstroute, maar hoe toevallig, er is ook ergens een kunstexpositie.
2: Er zijn bij diverse tuinen hebben ze ook inderdaad een expositie van eigen werk. Mm-hmm. En heel leuk, ja. Dat ook nog een beetje gecombineerd wordt.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk, als je zegt van ik ben groen, zat er geen schilderijen kijken. Of ik
2: bijvoorbeeld,
3: weet niet
2: wat. Of beelden kunstenaars zijn er ook.
3: Precies.
2: Dus er is, ja.
3: Dat staat allemaal op de zojuist genoemde plekken dan terug te lezen.
2: Ja.
3: Je hoeft je nergens voor aan te melden? Je mag gewoon instappen?
2: Zeker niet. Nee, het is allemaal vrij. Je kan gewoon zo bij iedereen naar binnen stappen. Geen enkel probleem.
3: Nou, dan moeten we dat maar gaan doen, denk ik.
2: Dat denk ik ook.
3: Ja, wat kan je nog de mensen verder voor dingen meegeven? We hebben het al een beetje over opvoedkundige waarden om een beetje tuin in te richten. En dat moeten we proberen wat meer mee te doen.
2: Zeker.
3: Vertel eens.
2: Weet je, er is natuurlijk heel veel te zien en te beleven. En er is heel veel van de bijen tot de vlindertuinen.
3: Mm-hmm.
2: Dus er is heel veel diversiteit wat je kan bezichtigen. En wat je heel veel ideeën ook kan opdoen. Wat je in je eigen tuin en zo kan interpreteren.
3: Wel leuk. Ik hoor jou vlindertuin zeggen.
2: Ja.
3: Heel veel mensen die zeggen van ja, ik vind vlinders zo leuk. Maar ik krijg ze niet in mijn tuin.
2: Nee.
3: Waarom niet?
2: Ja, dus, het zijn toch echt bepaalde planten. En die echt vlinderlokkend zijn. Mm-hmm. Maar je ziet ze wel steeds minder hoor, moet ik zeggen, vlinders hoor.
3: Ja, dus we moeten meer vlinderstruiken hebben.
2: Het liefst wel, toch?
3: Ja, geef eens een paar voorbeelden. Wat moet ik kopen?
2: Je hebt de echte vlinderstruik heb je bijvoorbeeld. Dat zijn echt hele mooie grote trossen met bloemen. Die mm-hmm. de hele zomer wel bloeien. Die heel vlinderlokkend zijn. Van lavendel tot van kleinere plantjes. Geurend zijn. Daar komen allemaal vlinders leuk op af.
3: Met andere woorden, gewoon bloemetjes. En bijtjes.
2: Juist.
3: Ja,
2: juist.
3: Nou, zo simpel is
2: juist.
3: Het. Maken we er een leuke tuin van, gaan we genieten.
2: Absoluut.
3: Volgende week gaat het gebeuren. En dan gaan we die open tuinenroute eens afstruinen. Kijken wat we voor ideeën kunnen doen. Dan gaan we het zelf ook doen daarna.
2: Absoluut.
3: Mooi. Ga jij zelf... Nee, je bent natuurlijk exposerend. Je kan helemaal niet kijken bij de anderen.
2: Ik kan niet kijken, nee.
3: Hoe doe je dan je voorbeelden op?
2: Nou ja, we zijn met het clubje zelf, doen we ook wel eens af en toe bij elkaar nog kijken buiten de tuinenroute om. Dus we kijken bij elkaar nog wel even.
3: Ja, en dan leer je ervan?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. Is heel leuk. Ja, je komt heel veel nieuwe dingen tegen en denk, oh, daar kan ik ook misschien wat mee.
3: Ja,
2: ja.
3: Mooi zo. Nou, wij gaan eerst eens op een vlinderstruik uit. Straks even naar het tuincentrum toe fietsen en dan zo'n ding op de bagage dragen. Gaat helemaal goed
2: zo
3: komen. Esmeralda, dankjewel voor je uitleg.
2: Graag gedaan.
3: Volgende week een waanzinnig mooi weekend met
2: dankjewel.
3: Hopelijk mooi weer. Prettig weekend.

0: Volgens onze technicus is dit heel oud en dat klopt ook wel, Remco. Dit is al van een hele lange tijd geleden. Wat ook een tijd geleden is, dat is de degradatie uit de derde divisie. We praten over voetbal. De voetbalvereniging Heerjansdam krijgt de kans opnieuw te promoveren. Afgelopen woensdag ging het best goed. Toen speelden ze in Dongen en tegen Dongen. Het was een gelijkspel. Dat betekent dat er wat aan zit te komen als het allemaal een beetje mee zit. We gaan het vragen aan Jan van Dalen, want die is van de voetbalvereniging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Even een correctie, hoor.
0: Correctie?
1: Je had het over degradatie, maar heeft hij allemaal nog nooit derde divisie gespeeld. Het is een wedstrijd voor promotie naar de derde divisie, maar vierde divisie hebben we, is het maximale wat we gespeeld hebben. Die bestaat trouwens pas 3 jaar, die vierde divisie.
0: Oké, okay. Ja, daar staat je. Een paar jaar geleden ben je gedegradeerd. Je wist het zelf niet eens.
1: Nee, we zijn niet gedegradeerd, dat weet ik.
0: Ah, wees blij.
1: We zijn een aantal jaren geleden gepromoveerd naar de vierde divisie. Nou, yes. We hebben nu 3 jaar in gespeeld en spelen we nog in trouwens. En eventueel met vandaag promotie naar de derde divisie.
0: Kijk.
1: Zo is het.
0: Maar dat klopt dan weer wel. Het kan wel beter worden.
1: Ja, dat is wel goed eigenlijk, hoor. Want die dan presteert boven verwachting eigenlijk.
0: Ja.
1: Want de doelstelling was in eerste instantie, want we weten ons plaats wel in die sterke klasse. Hopelijk onderaan. Het linker rijtje, een punt of 40 zien te halen, dan ben je overal vanaf, want dan heb je niks met degradatie en playoffs voor degradatie te maken. En dat was de doelstelling in eerste instantie. De tweede doelstelling was zoveel mogelijk komen in de districtsbeker en eventueel een periodetitel, CQ, vervangende periode, eventueel voor promotie. Dus, nou, daar heeft de heer dan behoorlijk al voldaan, want ze zijn tweede in de competitie geëindigd achter kampioen Portugal. En die was ook periodekampioen geworden. En die periode heeft Heerjansdam overgenomen. En vandaar die na-competitie.
0: Ja, precies. Nou goed, genoeg om alweer trots op te zijn. Maar
1: ja, zeker weten.
0: Hoop je nou stiekem of meer, of blijf je tevreden?
1: Ja, zeker. En dus zou als vanmiddag. Want je zei het al, van, het gaat over de dubbele wedstrijd, uit de thuiswedstrijd, afgelopen woensdag in Dongen, tegen Dongen gespeeld. En dat was een goed resultaat, die 1-1. Dus, maar goed, je bent er nog niet. Dus vanmiddag de laatste en de beslissende wedstrijd.
0: Ja.
1: Waarbij de winnaar promoveert.
0: Ja, vanzelfsprekend. Maar wat ik net al zei, is dat wel stiekem een wens of ben je wel tevreden met wat je nu al hebt?
1: Nou, schijnbaar komt er nogal het een of ander bij kijken. Als je naar de derde divisie gaat qua organisatie, je moet zelfs een aantal spelers, bij ons mag het, maar daar moet het, geloof ik, minimaal 3 spelers een soort contract aanbieden.
0: Oeh.
1: En dat gaat behoorlijk wat geld kosten, denk ik. Maar ja, dezelfde spelers. Kijk, dat zijn allemaal zorgen eventueel voor de club. Maar de spelers, als die het veld staan, die willen die wel vergaan, denk ik.
0: Ja, terecht. Je wilt toch altijd proberen het beter te doen?
1: De spelen het hele seizoen voor natuurlijk. En als je toch al zo ver gekomen bent, dan goed, dan ga je toch proberen wat anders doen om het toch te realiseren, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou heb je natuurlijk er van de week al kunnen likken aan het team van Dongen, als ik het zo mag zeggen. Dus je weet een beetje hoe het speelt tegen hun. Zijn je verwachtingen hoog?
1: Ik hou het op 50-50 en het is heel veilig natuurlijk om dat te zeggen. Maar Heerjansdam heeft heel toevallig is dat natuurlijk, een maand geleden ook wel tegen die ploeg gespeeld. En dat was voor de halve finale, de districtsbeker. Nou, Heerjansdam kwam er niet erg aan te pas. Zeker de eerste helft, die we toen verloren hebben met 4-1. En terecht. En dus het was een beetje afwachten hoe dat afgelopen woensdag zou gaan. En het was een beetje schrikken afgelopen woensdag, want na 20 minuten kwam Dongen alweer op voorsprong. Dus en met het achterhoofd die vorige nederlaag, die bekernederlaag, denk je, nou, hoe gaat het worden? Maar goed, de heer die dan knokte zich knap terug in de wedstrijd met dan dat gelijke spel. En nou is het nu is het zo van dat Dongen die speelde vorige week tegen Scheveningen. Toen wij speelden toen tegen Valkenswaard. De eerste ronde, zeg maar, waar we uiteraard van uiteindelijk doorgingen. Maar toen verloor zelfs Dongen thuis vorige week. Dongen Scheveningen was 0-1. Dan denkt iedereen, nou, dat zou wel gebeurd zijn. Maar niets was minder waar, want een paar dagen later was het Scheveningen Dongen en het werd gewoon 0-2. Dus vandaar dat ik zeg 50-50. Ik vond het een goed elftal met heel veel snelheid en een lastige ploeg. Maar ja, we hebben ook wel een aardig team, dus het zal heel spannend worden, denk ik.
0: Nou ja, dat belooft voor vanavond wel wat. Is er nog een beetje ruimte bij jullie in ik wil haast zeggen het stadion, maar het lijkt er wel een heel klein beetje op aan één kant.
1: Jawel. ik weet niet hoeveel mensen erop afkomen. Ik vind zo en zo al dat het een waardeloos. Als ik nou neutraal toeschouwer zijn en om dan zo snel naar een 6 uur wedstrijd te gaan. Ik denk, nou, als je 3 uur speelt, dan had je zo al 100 of 200 mensen meer gehad. Schat ik zomaar in, hè?
0: Ja, ja.
1: En nu spelen we weer een drama. Ik vind het persoonlijk een dramatijd, 6 uur. Want als wij normaal thuis spelen competitie, dan is het 2:30. En veel wedstrijden die me uitspelen is ook rond die tijd, 2:30, 3 uur. Wel is ook 4 uur, 6 uur. Maar 6 uur, dat is zo vastgesteld. En heb je maar aan te houden, zeg maar.
0: Ja, ja, je hebt er niks aan te vertellen, maar het is op zich dan wel jammer. Aan de andere kant, het gaat ergens om. En je hebt natuurlijk een hele mooie aanhang, dus daar moet je op vertrouwen, hè?
1: Ja, natuurlijk is Heerenveen vergeleken bij wat andere clubs. Het is dan een op zich zelfstand. Ja, het hoort wel eens Wijnrecht, maar dan is het op zich zelfstand dorp. Je zelf ook veel van de omgeving moeten hebben. Misschien mensen uit Baandrecht of Zwijnrecht en Hendrik de Jan, in de kerk. Die dan op een gegeven moment zeggen, hé, maar dat lijkt me wel een aardig wedstrijd. Daar toch naartoe.
0: Ja, ja, je hebt nu de kans. Ze luisteren allemaal op dit moment. Je hebt het bereikt.
1: Ja, dat luisteren allemaal. Ik zou zeggen, kom Heerenveen in ieder geval even een keer bekijken als je dat nog weinig gedaan heeft. En we zullen zien, dan wordt het misschien wel een wat mindere wedstrijd. Want vorige week speelden we een uur lang tegen Valkenswaard. Fantastisch, vond ik. Want daar hadden we door de week ook gelijk gespeeld. 3-3. En dan speelden we thuis. En dan wonnen we uiteindelijk maar 5-2. Dan een uur spelen stonden we 5-0 voor. Maar dat weet ik niet of dat het inzet. Maar je weet allemaal nooit in het voetbal.
0: Nee, het is vandaag een magische avond. Hè? Het is vandaag is het de 6e van de 6e. Dus dat helpt.
1: Ja. Dus,
0: ik probeer te helpen.
1: Ik kreeg nog een heel spannende pot. En heel lastig. Ja, goed. Dus, het zal misschien wel leuk worden. Voor je dam en anders verdongen. Maar
0: Nee, oké. Maar het wordt sowieso een mooie pot voetbal. Dus we gaan vanavond naar de voetbalvereniging Heerjansdam. We gaan gewoon kijken bij jullie.
1: Ja, vanaf 6 uur is dan tegen Dongen.
0: Ja, en dan vanavond om uur of 8:30 de wapper overal de vlaggen.
1: Ja,
0: toch?
1: Het zou kunnen. En misschien wat meezingen uit de speakers.
0: Ja, nou ja, goed, dat moet dan ook. En dan mag je voor 1 keer een biertje na afloop.
1: Ja.
0: Moet goed komen. Ik ga jullie heel veel sterkte en plezier wensen vanavond. Maak er sowieso een gezellige pot van. En ja, het zou leuk zijn als het je lukt.
1: Ja, zeker weten. In ieder geval bedankt voor de aandacht.
0: Ja, even voor de goede orde nog tot slot. Het is allemaal te beluisteren via Atos Radio, hè? Vanavond.
1: Ja, via speciaal een livestream aangemaakt. Vanaf tegen 6 is dat te beluisteren. Net als vorige week was dat. De handen zijn nog niet zoveel gedaan, zover ik begreep, met sportprogramma's. Ja, dan ben ik wel, dan gaat het niet om mij natuurlijk, maar het was wel even wennen, want normaal doe je flitsen. Hè? Bij die Zwijnderste clubs heb je een sportprogramma op zaterdagmiddag en dan schakelen vanuit de studio naar de ene naar de andere en een plaatje en berichten. Maar toen was ik 2 keer 45 minuten aan de bak en dat was even wennen hoor.
0: Vanavond weer, dus op de website van Atos RTV,
1: ja,
0: een webstream.
1: Link, als het goed is.
0: Ja, is de link naar de stream en dan kan je heel de wedstrijd volgen. Dus nou, als het feest nou nog niet compleet is, dan weet ik het niet.
1: Ja, dan weet ik het ook niet. Dan leg het niet rond in ieder geval.
0: Zo is het. Maakt er iets leuks van, Jan van Dalen. Bedankt voor je tijd.
1: Oké, bedankt.
0: Tot later.
1: Succes verder.
0: Goed weekend.

0: prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Je kent dat spotje, hè? Het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, dat geldt een beetje voor de rijen rem. Die hebben altijd maar activiteiten en dat gaat maar door het hele jaar door. En op een gegeven moment denk je wel eens van, waar haal je het vandaan? Nou, dat weet ik eigenlijk wel. De reden die zit gewoon hier bij mij. Franny de Wit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als er iemand altijd maar bezig is en altijd zijn de activiteiten, dan is het jouw schuld volgens mij.
2: Nou, niet alleen mijn schuld hoor. Ik heb een collega, Karin de Rooij, waar we het altijd samen mee doen. Dus de eer ook wel aan Karin. Want anders is het net omdat ik hier altijd zit dat ik het alleen doe. Dat is echt niet zo hoor. We hebben echt wel een team om ons heen.
1: Ja, dat weet ik, ja. Dat je een mooi team hebt. Maar ik heb respect dat jullie toch altijd door weten te gaan. Er is altijd wel een activiteit, een gezelligheid, een samenkomst, wat dan ook.
2: Ja.
1: Hoe gaat het allemaal bij jullie met de activiteiten?
2: Ja, goed. We hebben natuurlijk altijd heel veel activiteiten. Heel de week, van maandag tot vrijdag, ochtend en middag. En soms ook in de weekenden. En dat loopt gewoon eigenlijk altijd door. Alleen we gaan nu ook wat extra nog doen en wat andere activiteiten, omdat de zomermaanden eraan komen.
1: Nog meer.
2: Ja, we merken natuurlijk ook in Ridderkerk is natuurlijk ook eenzaamheid. Is natuurlijk ook iets wat in Ridderkerk voorkomt.
1: Zeker.
2: En in de zomermaanden zie je natuurlijk dat mensen toch om hun heen uitvliegen. Kinderen gaan op vakantie, buren gaan op vakantie. Dus we willen daar toch wat extra aandacht om wat extra activiteiten te doen met muziek, een terrasmiddag. En ja, dat we gewoon toch wat extra aandacht, dat die mensen ons weten te vinden en ook een gezellige middag kunnen hebben.
1: Dan praat je ook voor mensen juist buiten de
2: rijen. Zeker buiten de rijen. Ja,
1: je doet het niet alleen maar in het huis, doet het voor iedereen.
2: Nee. Wij doen het echt ook buurt, wijkbewoners. Maar eigenlijk is iedere Ridderkerker bij ons gewoon welkom. Ja. En woon je buiten Ridderkerk, mag je ook aansluiten.
1: Franny, geef me eens een goede tip. Er zijn mensen, dus zeg je, die zijn alleen.
2: Ja.
1: En dan gaan de kinderen op vakantie, zoals je net zegt. Hoe lok je die naar jullie toe om gezellig nou eens? Want die mensen denken van, ja, ik zit lekker thuis en laat mij maar zitten.
2: Nou, soms komen mensen met elkaar natuurlijk mee. Maar we verspreiden het weekoverzicht. We hebben natuurlijk een weekoverzicht waar we iedere week alle activiteiten op vermelden. Die wordt rondom Rijen Rem altijd in de brievenbussen. Waar een ja-sticker op zit, wordt die rondgebracht. En we hebben inmiddels 173 mensen op onze mailinglijst staan die iedere week het overzicht krijgen. We flyeren. Ik zit hier om het bekend te maken. In de combinatie maken we het bekend. Dus op die manier proberen we wel mensen. En ja, mond-op-mond reclame. En ik ben natuurlijk een Ridderkerk. Ik spreek heel veel mensen op het Vlietplein en de omgeving. Dus ik nodig dan ook wel mensen uit.
1: Dan weet ik nog niet hoe ik mensen... Je kan een e-mail krijgen of het in de krant lezen. Is hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Hoe krijgen die mensen nou die drempel over als ze zeggen, ik zit lekker thuis, laat mij maar.
2: Ja, dat is soms lastig. Ze komen of met iemand mee, maar je kan ook met zorgmedewerkers die komen. Soms ook bij mensen over de vloer natuurlijk. Die lopen wel eens even mee. We proberen ook wel eens via kinderen toch te proberen om van tevoren al een keertje binnen te komen. Voor een kopje koffie uit te nodigen. Ik ga bijvoorbeeld aanstaande week op huisbezoek bij iemand. Dat is tegenwoordig, hoort dat er ook bij. En dan ga ik met die mevrouw, die heb ik aangedragen gekregen via een wijkverpleegkundige. Dan ga ik op huisbezoek eens even kennis maken. Die mevrouw is ook eenzaam. Dus even kijken zo van, nou, wat gaan we doen? Ik heb er van de week nog één. En dan, ja, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kan ik die mevrouw inderdaad of meneer naar binnen krijgen? Maar vaak al door een praatje. Kom eens een keer bij mij dan koffie drinken. Kom ik bij u, maar kom dan eens een keertje terug op die manier. En dagbesteding hebben we natuurlijk ook. Daar zitten natuurlijk ook al mensen. En ja, die kan je dan op die manier natuurlijk ook gewoon doorsluizen naar het ontmoetingsplein om aan te sluiten bij onze activiteiten.
1: Ja. Mooi werk.
2: Ja, heel mooi.
1: Fijn dat het gebeurt.
2: Ja.
1: Heel hard nodig in deze rare wereld.
2: Ja, helaas. Klopt. Ja, helaas, ja.
1: Maar dan gaan we maar eens kijken wat jullie doen. Want fijn dat je het wil doen. Maar vertel eens wat je doet.
2: Nou, we doen natuurlijk heel veel onze gewone activiteiten altijd. Maar we gaan op 9 juli een buurtquiz doen. Die is echt voor de buurt. En dat is een avondquiz. Dus dan proberen we ook op een avond mensen naar Rijen Rem te krijgen. Dat we zeggen van, nou, dan hebben jullie een gezellige avond. 'S Winters doen we dat nooit. Omdat we dan natuurlijk met weer zitten donker. Komen mensen natuurlijk toch niet graag over straat. Maar in de zomermaanden is dat iets makkelijker. Die begint om 7:30. Dat is wel graag opgeven. Maar goed, dat kunnen we straks wel eventjes doorgeven. 21 juli gaan we huisparfum maken. Dan gaan we een parfum maken. En dan, dat is echt mixen met potjes, met geurtjes en dat soort dingen helemaal. En dan kan je gewoon je eigen huisparfum maken om in huis te zetten.
1: Ja, joh.
2: Ja, dat is altijd heel leuk. Dat hebben we vorige zomer ook gedaan. En dat was echt een heel groot succes.
1: Dus je hoeft helemaal niet zo'n poortje te kopen bij de supermarkt.
2: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Dat kan je gewoon bij ons komen maken.
1: Ja, dat is veel leuker.
2: Ja, dus dat is hartstikke leuk. We hebben het Bruin Café. Die gaat in juli en augustus ook gewoon door op de zaterdagmiddag. En we hebben op 27 augustus een terrasmiddag.
1: Dat is gezellig.
2: Ja, dan hopen we op goed weer. Dan komt Wilde Brouwer, een artiest, die komt lekker zingen. En dan is het een hapje, drankje. En bij slecht weer gaat hij uiteraard bij ons gewoon altijd door. Want dan verhuizen we gewoon naar binnen.
1: Ja, dus met andere woorden, dan wordt het een binnenterrasje.
2: Dan wordt het een binnenterrasje. Ik bedoel, dat dit maakt bij ons, we maken overal gewoon een feestje van. Ja. Dat is bij ons geen probleem.
1: Altijd gezellig en altijd leuk. En dan ook nog met Wilde Brouwer. Nou, wat wil je nou nog meer?
2: Nou, dat bedoel ik, hè. Dat kan niet meer stuk, toch?
1: Nee,
2: ja.
1: Nee. Alleen, sommige dingen die zijn natuurlijk niet gratis.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat moeten we even erbij zeggen.
2: Dat moeten we erbij zeggen, ja. De Bruin Café en de terrasmiddag, daar zit een prijs aan verbonden. De buurtquiz niet. De buurtquiz is gratis. Daar kan je gewoon binnenlopen. En dan is er niks aan de hand. De huisparfum is €5. Dus dat is ook gewoon een redelijke prijs. En die terrasmiddag die is €10. Maar dan is het het optreden. En daarna sluiten we af met een patatje eten. Dan hebben we ook gelijk onze patatavond. Dus dan kunnen mensen zich opgeven voor die middag. En dan sluit je aan bij onze patat met een snack en een dessert. Dus dan heb je gewoon echt een middag- en avondprogramma.
1: Dat is de moeite waard.
2: Dat is de moeite waard, ja.
1: Ik kan niet wachten tot ik oude man word.
2: Ja? Ja, is dat
1: als
2: zo?
1: Ik dat zo hoor, ja, natuurlijk. Nou, bestaat het dan nog?
2: Je hoeft niet oud te zijn om bij ons aan te sluiten.
1: Oh, eerlijk?
2: Nee.
1: Ik bedoel, dat is wat je altijd denkt, hè? Rijden allemaal oude mensen.
2: Nee, ik bedoel, er zijn ook genoeg bij ons mensen die het gewoon gezellig vinden. Die komen bij ons gewoon naar de bingo met de bewoners op woensdagmiddag. Die komen gewoon bij ons eten en dat kan gewoon allemaal.
1: Ja, je hoeft niet oud te zijn.
2: Je hoeft niet oud te zijn. Je kan gewoon aansluiten, ja.
1: Oh, wat geweldig.
2: Ja.
1: Wil je wat anders vertellen over de buurttafel? Wat gebeurt er allemaal daarmee?
2: Ja, daar zijn we nu sinds kort mee gestart. Een buurttafel. Vroeger kon je in Rijnheim altijd eten op woensdagavond. Dat kan iedere dag nog tussen de middag. Maar dat was dan een speciale avond. En we zijn nu gestart met de buurttafel om mensen de gelegenheid te geven om bij ons tegen een redelijke prijs ook te komen eten. Dus we hebben nu één keer in de maand zijn we dat gaan proberen. En afgelopen week was het weer. En we hebben zelfs mensen moeten teleurstellen, omdat we geen ruimte genoeg hadden.
1: Dat kan haast niet zo.
2: Nee, dus we zijn nu 16 juli is de volgende. En we gaan nu naar de grotere ruimte. We gaan nu naar het ontmoetingsplein zelf. Uh-huh. En nou ja, daar kunnen we gewoon veel meer mensen kwijt. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk voor €7,50. We hebben een verrassingsmenu. En dus dan moet je je wel voor opgeven trouwens. En dan kan je bij ons heerlijk komen eten.
1: En dat gaat definitief worden, hè? Want je dat hebt al meerdere data vastgelegd.
2: Ja, ja, klopt. Ja, we hebben hem tot november, staat hij vast.
1: Ja, ja. Dus de weg over van harte welkom.
2: Ja.
1: Alleen met z'n tweeën, met z'n vieren.
2: Maakt allemaal niet uit. Alles is mogelijk. En ook daar opgeven. En opgeven kan altijd bij de receptie. Uh-huh. Maar kan ook bij mij. Via mijn mailadres of
1: en
2: telefoon.
1: En daar komt hij dan, hè? Want jij zei al van ik ga contactgegevens doorgeven.
2: Nou, die heb jij voor je liggen vast, denk ik.
1: Heb ik die voor me liggen? Oh, ongetwijfeld dat jij daar ergens in voorkomt. Zal ik hem proberen voor te lezen?
2: Doe dat maar.
1: Dat is fdwit@aafje.nl. En FD is voor Franny de. En wit, dat ben je van achteren.
2: Ja, klopt.
1: @aafje.nl. En voor wie het mist, die kan het gewoon opzoeken bij ons. Wel eens de studio.
2: Dat bedoel ik, ja.
1: Het is ook wel bekend na bijna 40 jaar dat telefoonnummer. Dus dat moet haast wel gaan lukken. Hebben jullie eigenlijk daar ook nog iets van Facebooks of websites of zo waar je dat op publiceert?
2: Ja, we hebben een Facebookpagina en ontmoetingsplein. Aafje Rijerheem, denk ik. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Dit is wel heel erg, hè?
1: Dat is wel jammer. Nou doe je dit al een hele tijd.
2: Dat doe ik al een hele tijd. Dat is zo automatisch dat ik dat dus eigenlijk niet weet. Maar dat ga ik wel even opzoeken.
1: Dat staat je dan weer niet op mijn briefje erbij.
2: Daar staat dat er niet op jouw briefje bij. Even kijken, hoor.
1: De telefoon komt erbij. Ja, dat is ook niet te geloven. Zonder zo krenk ben je ook nergens, hè?
2: Ontmoetingsplein Rijerheem Ridderkerk.
1: Nou, zoek die op. En dan ben je helemaal op de hoogte van alle activiteiten.
2: Er worden ook altijd foto's geplaatst na afloop van de activiteiten. Uh-huh. Daar vragen we altijd even toestemming voor. Dus die staan er ook allemaal op. Dus je kan ook gewoon zien hoe gezellig dat het bij ons is.
1: Ja, en dat doe je al een tijdje. Want dan laten we even teruggaan in de tijd. Je zit dan nu officieel bij Aafje. Maar volgens mij zit je al een eeuwigheid als vrijwilliger erbij.
2: Ik was ook al vrijwilliger, omdat ik natuurlijk ook in het wijkidee-team zit in 3 vliet het zand, nog steeds. En daar deed ik al samen met de activiteitenbegeleiders destijds activiteiten organiseren, grote activiteiten. En daar ben ik zo ingerold. En ik heb daar gewoon toen mijn baan van mogen maken.
1: Ja, ja. Wat ook wel heel bijzonder
2: heel
1: is.
2: Heel bijzonder, ja.
1: Zeker, zeker. Ja. Altijd gezellig in de Rijerheem, maar ook altijd in 3 vliet.
2: Ja, klopt. Wordt heel veel gedaan in de wijk.
1: Wat is er leuk aan 3 vliet eigenlijk?
2: Dat is gewoon een hele leuke, gezellige wijk. Leuke mensen.
1: Ja, en dan trek je er een bepaald gezicht bij wat ik dan.
2: Nee, maar het is gewoon leuk. Aanstaande woensdag hebben we de buitenspeeldag. doe ik weer samen met het wijkideeteam met Facet samen. Ja. En dan dat loopt ook allemaal. We hebben gewoon een hele leuke samenwerkingen met elkaar.
1: Ja.
2: Met eigenlijk met allerlei partijen.
1: Ja, ja. Met zo'n buitenspeeldag worden er wel straten afgesloten?
2: Nee hoor.
1: Niet?
2: In Drievliet niet.
1: Oh echt?
2: Nee.
1: Kan dat in Drievliet gewoon?
2: Dat kan
1: gewoon
2: in Drievliet gewoon. Dat doen we in het Erasmuspark, dus dat kan.
1: Oh, dat doen we wel heel erg slim. Ja. Zeker. Ja. Nou, dus automobilisten hoeven zich ook niet te ergeren dat ze om moeten rijden?
2: Nee, dat hoeven we allemaal niet. Nee, nergens voor nodig.
1: Heerlijk. En geen ouderen, gewoon lekker met de jeugd bezig zijn.
2: Ja, dat is ook leuk hè?
1: Houd je jong hè?
2: Dat bedoel ik. Ja, die komen ook terug in Rijenreep straks weer allemaal hè. Die doen bij ons ook activiteiten.
1: Oh, dat weet je ook al?
2: Nou ja, dat doen we altijd, het hele jaar door. Wij werken altijd samen met Facet, met de scholen. Dus er worden altijd afspraken meegemaakt. Dan komen ze een keertje kleuren, komen ze bingo in de zomervakantie. Dus daar gebeurt ook van alles mee.
1: Mooi zo. Nou, een hele zomer vol met... we hadden het oorspronkelijk over de Rijen Reem. Maar als je het groot wilt trekken, dan maken we gewoon een heel Drievliet van.
2: Dat bedoel ik.
1: Hoef je niet voor op vakantie.
2: Nee, dat bedoel ik. Je kan gewoon in Ridderkerk blijven en overal aansluiten.
1: Gewoon doen.
2: Ja,
1: dus bij deze.
2: Van harte welkom.
1: Geregeld. Ben je er zelf ook bij of ga je stiekem op vakantie tussendoor?
2: Nee, ik ben er gewoon bij.
1: Ja, want je bent natuurlijk wel de Drievlietse beroemdheid, hè?
2: Nee,
1: de mensen
2: hoor,
1: willen je zien.
2: Nee hoor, dat is overdreven.
1: Ja. Nou, we gaan iedereen op je afsturen voor een knuffel. Dus dat weet je het vast. Dat is van harte. Hartstikke bedankt voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
1: En graag voor nog eens een keertje. Franny de Wit. En ga naar de Rijen Reem. Gewoon voor de gezelligheid. En niet alleen maar omdat het de Rijen Reem is. Prettig weekend.
2: Hetzelfde. Fijn weekend. Thank you.

0: Mink de Veo en de Spanish Straw. De muziek is vandaag om te snoepen. En dat zal in het volgende uur ongetwijfeld niet anders zijn. Want we hebben nog een uur straks te gaan met het programma Prettig Weekend. Nieuws en informatie bij ons uit het ons deel van het eiland IJsselmonde, laat ik het zomaar zeggen. Pak eventjes lekker een kopje koffie of thee erbij met een koekje. Dan spreek ik elkaar graag straks weer. Tot zo.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk. Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: De Rolling Stones en Angie. Een hele mooie versie van, dat mag ik zeggen, van Rubberen Robbie notabene. En dan heet die Aatje. En die is eigenlijk een soort van speciaal voor mij gemaakt. Die gaan we nog eens een keertje draaien. Dat is een bijzonder plaatje over Aatje. Grappig, hè? Dit is het tweede uur van Prettig Weekend. Het informatieve programma op de zaterdagochtend bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. We hebben ook dit uur nog allerlei leuke verhalen. Dus blijf eventjes aan de lijn hangen. Zo gaan we bijvoorbeeld praten over het COV Ridderkerk, de Christelijke Oratoriumvereniging is dat. En die vinden dat er wel weer wat aandacht mag gaan komen over het hele gebeuren wat COV is. En daarom zijn er binnenkort open repetitiedagen. Eens eventjes kijken. COV, wie of wat is dat? Marianne Nijman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, laten we maar eens over het COV hebben. Hè?
1: Ja, nou, dat is dus wat je zei, de Christelijke Oratoriumvereniging. Nou, oratorium, dat is dus een soort muziek, wat echt klassieke muziek van zeg maar Beethoven, Mozart, echt van maar ook wat jongere muziek, hè, nieuwere componisten. Mm-hmm. Nou, dat koor, leden van dit koor, die houden van deze muziek, dus die kiezen daar dan ook voor. En we bestaan al heel lang, over de 100 jaar. Dat hebben we 2 jaar geleden hebben we dus 1999. Toen zijn we over de 100 jaar in ieder geval, 107 of zo.
0: Het feest is
1: dus
0: gevierd.
1: Dat is heel leuk. Het heette niet altijd oratorium, maar het was vroeger christelijk zangkoor in de kerk of zo. Dus later oratorium geworden. Mm-hmm. Is het repertoire ook veranderd? En ja. Daar houden we van. Dus, ja. En alle leden.
0: Was dat niet de schuld van de dirigent in de tijd? Of zit ik nu
1: Nou, toen meneer van Tilburg, Frans van Tilburg, dirigent was. Was hij heel lang van dat koor. Mm-hmm. Is inmiddels al lang overleden. Maar toen ging

0: Oost-Europees, Tsjechisch componist. Mm-hmm. Dat is iets anders repertoire, dat hoor je ook. Maar dat is ook heel mooi. Psalm 149 is dat. En we zingen nu Mendelssohn. Psalm 42 van Wie der Hirsch schreit. Dat is dus het heigend hert de jacht op te komen in het psalm. Mm-hmm. En dan zingen we ook nog het Deutsches Requiem. Het grootstuk van Brahms. En dat is dus echt een requiem. Niet zoals je de meeste denken van... het wordt vaak gezongen natuurlijk bij een uitvaart. Maar dit is dus echt een requiem. Eigenlijk een protestants requiem van... meer voor de nabestaanden, zeg maar. Dus de troost die het geeft. En de echte mooie teksten. En nou, echt... Die teksten zijn zo schitterend soms dat je echt... zelf aangedaan wordt door wat je ook zingt. Als je zelf ook iets meemaakt, mm-hmm, wat niet fijn is of wat moeilijk is, dan kan je daar heel veel troost uithalen. Ja.
1: Ook mooi om dat dus zelf zo te mogen uitvoeren.
0: Ja, en dat is echt zo mooi. En als je dan ook die muziek eromheen, dat is echt, het klinkt dan raar, maar het is echt genieten. Mm-hmm. Ja.
1: We hebben het wel eens hier zo met gasten over gewoon tussen aanhalingstekens een koor. En die moeten natuurlijk best een hoop moeite doen om hun werk te leren en te kunnen brengen. Maar volgens mij, bij jullie is dat nog net een stapje moeilijker.
0: Ja, dat is moeilijker, want we hebben dus nu dit jaar in 2026 geen concert. Mm-hmm. We hebben het dus nu echt, omdat we het vorig jaar echt best wel druk hebben gehad, hebben we dus nu iets minder, meer tijd, zeg maar. En nu gaan we het concert geven in februari 2027. En dat hebben we ook echt wel nodig, die tijd. Maar ja, je doet gewoon... Ja, hoe zeg ik dat? Stukje voor stukje repeteren we dat. En ja, dat komt dan de andere week weer terug. En dan komt er weer een stukje. En we doen heel veel thuis. Mm-hmm. Thuis repeteren. Dat kan dus via de computer. En dat doen ook heel veel mensen. Dus dat merk je ook. Dat merkt de dirigent ook. Die vindt dat fantastisch. Want als je het huiswerk, zeg maar, opkrijgt. Uh-huh. En dan merkt hij ook echt dat je dat gedaan hebt en zo.
1: Dus, zeker. Maar ik krijg ook een beetje het idee, gezien het bericht wat wij kregen, dat er best wel wat aanvulling in mag van mensen die dit mooi vinden om te brengen.
0: Ja, nou, daar hebben wij die open repetities ook voor. Die zijn dan volgende week de 10e en de 17e. Mm-hmm. En dan hebben we in september nog twee keer, twee zaterdagen achter elkaar. En dan komen er wat mensen, dan komen ze luisteren en praat je met ze. En soms denken ze, is dat iets voor mij, weet je wel zo. Nou, er zijn mensen die blijven hangen, zeg tussenaan, dat klinkt daar, maar dat is zo. Mm-hmm. Maar er zijn er ook die na een paar keer zeggen van, dat zoek toch liever een ander koor met ander repertoire. Nou, dat kan natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar... Maar we hebben dus echt wel aardig veel leden tegenwoordig. Omdat in de regio wat koren zijn weggevallen helaas. En die toch deze muziek willen blijven zingen. Mm-hmm. Dus we zitten nu met leden uit de Hoekse Waard, de Alblasse Waard, Rotterdam, Capelle aan de IJssel, Spijkenissen. Ah. Daar kan je nagaan, hè. En dan, dat is gewoon echt heel bijzonder. En wat ik dan ook echt zo mooi vind, dat ze natuurlijk van die muziek houden en daarvan genieten, maar dat de sfeer op het koor, dat ze dat allemaal noemen, dat dat zo fijn is. Dat, mm-hmm, de onderlinge saamhorigheid. En dat is natuurlijk ook heel fijn dat het zo, dat zo kan.
1: Zeker. Ja. Laten we even kijken naar die open repetitiedagen. Ja. Want de eerste is komende woensdagavond al. Dus dat schiet al op. Verwachten jullie iets van de mensen? Of moeten ze maar gewoon eens eerst komen kijken en dan pas...
0: Ze komen gewoon kijken. Ze zijn gewoon altijd welkom. Er zijn mensen, als ze er zijn. Maar goed, in ieder geval zijn mensen aangewezen om die op te vangen. Zelf loop ik daar ook wel. En dan, je vangt ze op en ze krijgen een plaats aangewezen. En ze krijgen de muziek. En dan, dan kunnen ze luisteren of misschien meedoen als ze het een beetje... Er zijn natuurlijk ook mensen die ooit wel eens zulke muziek hebben gezongen, die dan toch nog een beetje, dat is wat te blijven hangen, die dan toch iets mee kunnen doen. En mensen die muziek kunnen lezen. Maar ze mogen gewoon zomaar proeven. En al komen ze nog drie keer of zo. Mm-hmm. Want we hebben ook projectleden. Dat zijn dus leden die dus speciaal voor een bepaald werk komen. En die dan toch later weer stoppen. Mm-hmm. Maar er zijn ook van deze projectleden ook heel veel leden die dan blijven. Dus dat is natuurlijk wel mooi. En daar doen we het voor.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Mensen die denken van COV Ridderkerk, dit dit klinkt mooi. Ik denk dat ik daar...

0: wel mijn weg in kan vinden. Waar vinden ze jullie?
1: Ze vinden ons in het kerkgebouw De Levensbron aan de Jan Luikenstraat.
0: In Ridderkerk.
1: In Ridderkerk. Uh-huh. En we beginnen om 8:15. En dan hebben we een pauze om 9:15. En dan om 9:00 tot 10:00 de tweede gedeelte van de avond. En dus zeg maar 7:45 beginnen we.
0: Ja, en wie zegt van de open repetitiedagen, mensen kunnen ze gewoon binnenstappen.
1: Kunnen gewoon binnenstappen, ja. Ze kunnen ook op de website kijken en aanmelden van, we komen. Of dat gebeurt ook wel, dat ze, dat ze het gelezen hebben of gehoord hebben. Dat ze dan naar de secretaris mailen of appen, of mailen denk ik, of bellen. En dan weten we al van, die komt misschien. Maar er zijn ook mensen die komen gewoon onverwachts binnen. Dat gaan allemaal.
0: Okay. Ja. Dus zoeken de website op van COV Ridderkerk. Ja. En anders gewoon binnenstappen aan de Jan Luikenstraat bij de Levensbron. En de open repetities die zijn dus komende woensdagavond de 10e en de week erop de 17e.
1: Ja.
0: Van harte welkom.
1: Ja, zeker.
0: Nou, bedankt voor de uitleg.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het een mooi voorbereid jaar wordt voor volgend jaar.
1: Dat hoop ik ook. Nou, bedankt dat ik weer mag komen.
0: Zeker weten. Dankjewel. Graag voor nog eens een heel goed weekend. Marianne
1: Nijman. Dankjewel.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Ze timmeren behoorlijk aan de weg vandaag de dag. De mensen van de bibliotheek aan zet. En dan zeker de locatie Bonnes. Zo was het een beetje een ondergeschoven kindje ergens bij het wijkvoorzieningencentrum. En zo kom je totaal niet meer onder ze uit. Nu komt er dan weer een kindervoorstelling. De ridder zegt nee. En nee is ook echt nee. Zo is het toch, Suzanne Poers?
2: Zeker. Ja. Of nou ja, moet ik nu nee zeggen?
1: Nee. Maar als het niet mag, dan is het nee. Hè? Dat leren we op school.
2: Ja, nee, helemaal goed. Nee, het is inderdaad een kindje, of nee, een ridder die inderdaad nee zegt. Of nee wil zeggen. Ja. En lekker opstandig is, zoals heel veel kinderen. Mm-hmm. En volgens mij is het een superleuke voorstelling ook. Dus ja, ik dacht, daar kom ik even lekker over kletsen bij jullie.
1: Ja, nou geweldig. Ja, wat ik zeg, de Biep die is behoorlijk aan timmeren in Bonnes.
2: Ja, zeker.
1: Zoveel activiteiten die opeens allemaal losbarsten.
2: Ja.
1: Wat is er aan de hand?
2: Ik ben er.
1: Oké, is dat een reden?
2: Ja, nou ja, ik werk sinds maart er als community librarian, is de officiële functie.
1: Wie?
2: Ja, nou dat dus. Het is eigenlijk, ik organiseer activiteiten in de Biep. Daarvoor is een subsidiepotje. En ik organiseer 2 keer per week iets voor kinderen. En 1 keer een ochtend voor volwassenen eigenlijk. We hebben een vol programma. Dus 3 keer per week is iets sowieso te doen.
1: Is zo fantastisch.
2: Ja.
1: Maar dan heb je zo'n kindervoorstelling.
2: Ja.
1: Past dat in het gebouw?
2: Het past niet in onze bibliotheek, maar we zijn heel blij met WFC. Dus we gebruiken daar de recreatiezaal, waar ook wel bridge en klaviers is.
1: Gewoon de ruimte ernaast, zeg maar.
2: Ja, en we hadden daar in april Dikkie Dik voorstelling. En toen waren er een stuk of 40 kindjes. Dus dat past prima met alle opa's, oma's, ouders. Iedereen kwam mee.
1: Oh, maar wat hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Maar nu komt het hoogtepunt.
2: Ja, nou ja.
1: Dit hebben we nog niet gehad, zoiets leuks.
2: Nee, deze hebben we nog niet gehad, nee.
1: Vertel eens, het is een kindervoorstelling.
2: Ja.
1: Waar gaat die over?
2: Ja, het gaat over een riddertje die eigenlijk heel graag een keer nee zegt, maar heel vaak ja moet zeggen of dan een beetje als eigenwijs wordt bestempeld.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus het is een beetje kijken hoe die uiteindelijk gaat, maar... volgens mij is het heel leuk. Het is een combinatie van toneel met muziek en heel interactief. Dus volgens mij wordt het superleuk. En we hebben nog 3 andere voorstellingen voor kinderen ook dit jaar nog op de planning staan.
1: Geweldig. Maar die voorstellingen, dat gaan we later horen.
2: Ja.
1: Nu gaat het echt over dat die voorstellingen. Het is echt voor de jeugd, voor de jonge jeugd.
2: Ja, voor 3 tot ongeveer 8 jaar.
1: En doe je dat dan op een tijd dat je vanuit school erheen mag? Of is het...
2: Ja, het is, het is om 3 uur 's middags.
1: Na school
2: op 15
1: eigenlijk.
2: Juni, ja. Dus het is inderdaad na schooltijd. Zodat sommige scholen zijn om 2 uur uit. Heel veel in Bonnes zijn om 2 uur uit.
1: Mm-hmm.
2: Maar zijn er ook scholen om 2:30 uit. Dus ook kinderen die niet uit Bonnes komen, mogen ook gewoon lekker aansluiten.
1: Van harte welkom.
2: Ja.
1: Nou, de ridder die gaat nee zeggen deze keer.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Hoe lang duurt gemiddeld zo'n voorstelling?
2: Ongeveer 3 kwartier.
1: Dat is uit te zitten voor de kinderen.
2: Ja, precies.
1: Wat
2: heel veel lang moet het niet duren. Nee.
1: En als er nou eentje een beetje onrustig wordt, hè? En die wil wat doen, mag die een beetje meespelen?
2: Ja, je mag meespelen, zingen. Er zijn allemaal liedjes bij dat ze kunnen meespelen. En volgens mij zijn er ook interactieve stukjes. Dus volgens mij wordt het hartstikke leuk. En anders, als het goed is, zijn de ouders erbij.
1: Nou, we gaan het niet afschuiven nu.
2: Nee, precies. Nee.
1: Dus dan gaan we het zelf regelen ook. Het klinkt hartstikke leuk. Is dit iets waarvoor je moet aanmelden?
2: Ja, en dat kan via de website van de Bibliotheek aan Zet.
1: Mm-hmm.
2: Of via mijn mailadres. Of je mag gewoon een keer in Bonnes langskomen.
1: Gewoon in de Wiep aan de balie?
2: Ja.
1: Die is volgens mij ook vaker open trouwens, die balie daar voorheen.
2: Ja, die is bijna iedere dag open. Alleen op donderdag niet, maar wel op maandagavond. En in het weekend zijn ze ook dicht.
1: Ja, dat doen we even erg nauw. Maar doorgaans kan je terecht. En we hebben allemaal een computer tegenwoordig.
2: Ja precies.
1: Dus dan kan je aanmelden. Kost het nog wat?
2: Nee, is helemaal gratis voor de kinderen.
1: Oké. Je wil dan weten dat je ruimte hebt.
2: Ja.
1: Met aanmelden.
2: Ja.
1: Nou, dat is dan voor de voorstelling 15 juni. Dus dat schiet alweer op.
2: Ja.
1: Wat ga je nog, want je zei, er komt nog meer aan. Kan we een paar tipjes van sluiers oplichten?
2: Ja, we hebben voor de nog jongere kinderen hebben we Nijntje op de fiets die eraan komt.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op 12 augustus. Dan hebben we ook nog de Letterliedjesshow. Dat is in september. We krijgen ook brandweerman Sam komt langs. Samen met de Ridderkerkse brandweer. Ook in september. En dan hebben we nog het boekje van Anansi de Spin, ook een voorstelling. En dat is pas in november. Maar dat is allemaal ook terug te lezen op de website.
1: Daar staat alles op, apart onder het kopje Bonnes, denk ik.
2: Ja, als het goed is wel.
1: Dat wordt heel erg zoeken.
2: Ja.
1: We hebben natuurlijk ook wat bijzonders gehad, hè? De voorleeslunch.
2: Ja.
1: Wat gebeurt daar allemaal?
2: Nou, de voorleeslunch is aanstaande woensdag. En dat is dus voor volwassenen eigenlijk. Dat is om 00:30 tot 01:30, 02:00 ongeveer. En dan gaat een collega van ons, Marco, die gaat voorlezen. En het is juist voor volwassenen die zeggen van... ja, weet je, ik vind het ook wel fijn om gewoon lekker... een keer voorgelezen te worden, lekker in een boek meegenomen te worden, onder het genot van een broodje, een hapje en drankje. Word je lekker voorgelezen. Het zijn allemaal korte verhalen die hij voorleest. Dus niet dat je dan halfwege een verhaal denkt, ja, en hoe gaat het nu verder? Mm-hmm. En jezelf maar het boek moet uitlezen. Het verhaal is gewoon afgerond aan het eind van de lunch.
1: En dan heb je lekkere luxe zakken om op te zitten, of moet je gewoon rechtop op een stoel?
2: Je mag op een stoel zitten,
1: dat
2: inderdaad.
1: Is dan wel jammer.
2: Ja, nou ja, de meeste mensen... in Bonnes. Ja, ik weet niet of het goed komt als ik ze op een zitzak zet, zeg maar.
1: Nee, oké. Dan gaan we dat niet doen. Nou, de eerste keer was natuurlijk nog maar pas, net een paar weken geleden.
2: Ja, ja, toen hadden we inderdaad ook een voorlees. Ochtend was dat. Mm-hmm. Dat was 3-4 weken geleden. En ja, toen waren allemaal mensen super enthousiast. Dus ik dacht, nou, we doen dit gewoon nog een keer. En dan lekker met een lunch erbij. En op die manier bouwen we het steeds uit. Dat ik denk, nou... als het één keer goed loopt, dan doen we het gewoon de voorherhaling.
1: Tuurlijk. Nou, dat doet het gewoon steeds weer en wordt steeds mooier.
2: Ja.
1: Op een gegeven moment wordt, denk ik, dan de Wiep groter dan de grote Ingrid de Kerk.
2: Ik hoop het.
1: Komt er theater bij in Bonnes of is dat allemaal te enthousiast?
2: Ja, dat is misschien wel een beetje enthousiast. Maar we zijn heel blij met de zalen die we kunnen gebruiken van de recreatie of van het WVC.
1: Ja.
2: Dat vinden we heel leuk. En ik zou het heel leuk vinden als de Wiep in Bonnes gewoon veel meer bezoekers krijgt. En mensen lekker actief de activiteit volgen, daar enthousiast over zijn. Ja, ik denk dat we dan iets heel moois neerzetten.
1: Zeer zeker, zeer zeker. Heel belangrijk. Lezen is ook belangrijk, dus dat moeten we allemaal weer lekker gaan doen.
2: Ja,
1: een beetje achtergebleven de laatste paar jaar.
2: Ja, ja zeker. Ja, en het lezen, maar ook dus voorgelezen worden, leren. Want nou ja, naast die shows zijn er ook gewoon workshops voor kinderen... bijvoorbeeld over 3D-pen hebben we ook nog een keer een workshop. Dat heb ik al een keer eerder met kinderen gedaan. Maar ik ga het nu ook een keer voor volwassenen doen.
1: Oh, leuk joh.
2: Omdat ook heel veel volwassenen zeiden, oh, hoe werkt dat dan? Nou, oké, kom maar een keer langs.
1: En dan ben jij zelf de juf?
2: Ja, ik ben dan zelf de juf.
1: Oké, nou ja, goed, dan weet je uit eerste hand hoe het loopt en hoe leuk het is.
2: Ja,
1: dus
2: precies.
1: Dat is wel fijn.
2: Dus, dat kom ik vast nog wel een keer vertellen.
1: Dus dat,
2: en jullie komen ook
1: komen
2: trouwens.
1: Komen wij ook? Vertel eens, wat gaan wij doen?
2: Ja, jullie gaan vertellen hoe het hier eigenlijk gaat achter de schermen. Komen jullie volgens mij 22 juli... komen jullie iets vertellen over RTV Ridderkerk?
1: Moet je kijken.
2: Ja.
1: De mensen die denken van ja, we horen dat allemaal op de radio.
2: Ja, wie zijn die mensen? Wat doen ze?
1: Je hoort ze uit de luidspreker komen, maar geen idee wat er gebeurt.
2: Ja, ja, dus dat is ook heel leuk.
1: Dus dat, wanneer was dat ook alweer, zei je?
2: Volgens mij 22 juli, op een woensdagochtend om 10:00.
1: Ja.
2: En dan komen Wendy en Wessel.
1: Ja, dus ik denk dat dat wel wijs is om dat in de agenda te zetten.
2: Ja.
1: Iedereen vraagt zich af, wie is Wendy?
2: Ja.
1: En wat doet Wessel?
2: Nou ja, daarvoor zou ik zeggen, kom zeker langs.
1: Zeker. En dan weet je een beetje hoe dat allemaal vanuit die radio en vanuit het beeldscherm wat erachter zit. Dat is best grappig. Je zit er nu zelf tussenin.
2: Ja.
1: Nou, als je zo om je heen kijkt, wat denk je?
2: Ja, ik vind dit wel leuk. Ik vind het wel bijzonder. En dat er ook mensen hier achter dat glas zitten. En,
1: grappig, hè?
2: Ja, dan is het opeens echt.
1: Ja, en dan komt het allemaal tot leven. Nou, dat glas, dat nemen ze mee in juli. En een paar microfoons. En dan gaat het vast goed komen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Mooi. De bibliotheek aan Zet dus. En dan hebben we het in dit geval specifiek over Bonnes.
2: Yes.
1: In Ridderkerk. En die kindervoorstelling, die is al heel gauw op 15 juni. Zo bijna.
2: Over anderhalf week.
1: Daarom, nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dat gaat dus over de ridder zegt nee.
2: Yes.
1: Leuk. Suzanne Boers, dankjewel voor je uitleg.
2: Ja,
1: graag voor nog een keertje.
2: Ja.
1: En voor nu een bijzonder prettig weekend.

0: Terwijl de dames binnenstappen en zich voorbereiden, gaan wij hen vast aankondigen. Want de kunstenares Celine Keven uit Hendrik de Ambacht organiseert samen met de bloemist Mila van Holstein-Willemsen, zij is van Mila Flora, een bijzondere creatieve verwerkingsworkshop. Dat gaat op zondag 14 juni gebeuren aan de kop van het land in Dordrecht. Ik praat gewoon door, hè, mensen. Dat vinden jullie niet erg, hoop ik. Klim lekker kort bij de microfoons, dames, ja. Want dan gaan we met jullie over de verwerkingsworkshop praten. Even kijken hoor, ik heb jullie net aangekondigd. Ik weet niet wie er links en rechts van me zit nu. Wie zit er rechts van me?
1: Mila.
0: Hallo Mila.
2: Hallo.
3: Hoi, ik ben Esseline.
0: Hallo Esseline. Ja. Nou, ik had het net al verteld wat jullie gaan doen op de 14e juni. Moet ik me voorstellen bij een verwerkingsworkshop?
1: Ja, iedereen heeft wel iets te verwerken. Dus wij zijn daar al jaren geleden opgekomen. Mila is natuurlijk bloemist en maakt ook prachtige uitvaartboeketten. En dat is natuurlijk ook een moment om te verwerken. Maar niet alleen maar voor dat je iemand bent verloren, maar ook als je gewoon even in een moeilijke fase zit in je leven. Mm-hmm. Het kan van alles zijn. Misschien is je baan gestopt. Misschien ben je gescheiden. Voel je gewoon niet even lekker. Mm-hmm. En zodoende hebben wij bedacht om een verwerkingsworkshop op te zetten. En dan met name echt de combinatie met kunst. Dus echt een kunstobject maken. Mm-hmm. In de natuur. Waardoor je dus automatisch in een soort verstilling komt. In een soort rust. Tenminste, dat is de bedoeling. Ja. Of misschien komen er ook emoties los even. Dat hoort er ook bij. Mm-hmm. En dus dat is eigenlijk zo even het kort.
0: Duidelijk. En dan kan ik dus eigenlijk in die workshop dingen verwerken terwijl ik iets maak.
2: Ja, zeker. Als bloemist werk ik zelf met natuurlijke materialen. Mm-hmm. En zo ontvang ik eigenlijk al een stukje rust. Ja. Nou, ik heb sinds een half jaar ook een hele mooie atelierplek bij de kop van het land. Mm-hmm. Daar zitten we heerlijk aan de rivier, de natuur om ons heen, de dieren. En dat brengt je al eigenlijk in een soort van kalmte. Zo ervaar ik dat. En ook de mensen die bij mij een gewone workshop komen volgen. En zoals Esseline net al zei, werk ik ook voor families in de uitvaartbranche. En ik maak ook met familieleden uitvaartbloemwerk. En dat is dan, dat is natuurlijk kort in die week voor de uitvaart. Maar ik heb ervaren dat het zo fijn is om met je handen te werken. En waar vaak iets moeilijks in ons hoofd nog groter wordt of nog moeilijker, kan het zo fijn zijn om in een rustige omgeving te zakken en met die handen, ik ga automatisch al met mijn handen bewegen, om daar wat mee te maken. En ik zeg altijd, de handen zijn het verlengde van het hart. Dus wat heb je op je hart liggen en wat wil er eigenlijk uit? Het leuke is dat Esseline en ik hebben een tijd een atelier ook gedeeld met elkaar. Ja. En zij was daar met stuk ook bezig. En zij heeft mij eigenlijk meegenomen in haar kunst. En ik heb haar een beetje meegenomen in mijn basiswerk. Waarin ik bijvoorbeeld vlechtwerk maak met takken. Biologische bloemen daarop verwerk. Mm. En zo, als een soort van kruisbestuiving hebben wij elkaar gevonden. En we willen dit gewoon heel graag aanbieden aan de mensen om te ervaren wat wij ook ervaren. Een stukje rust. En dat,
1: het is heel belangrijk.
0: Die rust vind ik ook, hoop ik, in de workshop zelf. Het is niet van het klokje erbij van nou jongens, we moeten ons laten klaar zijn.
1: Nee, we hebben nu 14 juni is het dan 2 uur. Maar dat is eigenlijk gewoon de eerste workshop. Mm-hmm. Dus dan gaan we gewoon ervaren hoe dat gaat. Ja. En we hebben heel rustige muziek erbij. En lekker chocola. En ook wat zout dingetjes. In ieder geval is er genoeg. En een gezonde drankjes. Volgens mij een soort chai.
2: Dus we
1: denken ook nog aan de gezondheid.
2: Uh-huh. Ja.
1: En voor de rest is het voor de mensen gewoon echt een moment van rust. Maar ook dat je met gelijkgestemden zit. Iedereen heeft wel een verhaal. Je hoeft er natuurlijk niet over te praten, maar dat gaat soms ook vanzelf. Ja. Als kunstenaar werk ik ook veel met diverse natuurlijke materialen. En als ik kunst maak, is het voor mij ook een soort verwerking. Even als voorbeeld, jaren geleden was mijn vader heel erg ziek. En daar zat ik echt heel erg over in. Dus hij had corona opgelopen. En dat was echt dat laatste staartje, weet je wel, in de coronatijd. Toen belandde hij in het ziekenhuis. Nou, wat een stress. En toen ben ik dus iedere dag ging naar hem toe. Nou, was ook niet dichtbij. Mm-hmm. En dat was echt. En dan kwam ik terug. Dan reed ik terug naar huis langs mijn atelier om een heel groot kunstwerk te maken. Iedere keer weer verder. Dus het was eigenlijk is het grote werk een soort verwerkingskunstwerk geworden. En dat gaf heel veel rust.
0: Ja.
1: Dus vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat het gewoon werkt.
0: En dat gaan jullie mensen nu bijbrengen. Zodat, ja. Je had het misschien zelf ook kunnen verzinnen, zou je zeggen. Maar als je het samen doet, is het toch fijner om te verwerken.
1: Ja, ja, zeker. Samen. Mijn moeder die heeft jarenlang in de psychiatrie gewerkt. Dus die wil ook als vrijwilliger erbij zijn. Mm-hmm. Dus die weet gewoon. Wij weten ook wel wat met mensen om te gaan. Maar mm-hmm. zij is dan nog net even een stapje verder. Dus dat is ook wel prettig.
0: Ja.
1: En we kijken er naar uit.
2: Zeker.
1: Een mooie dag. Dus het is belangrijk dat mensen weten dat het er is. En ja. Dat ze zich kunnen aanmelden ook.
0: Even voor de goede orde. Deze workshop hoeft niet per se te zijn omdat je op dit moment iets hebt te verwerken. Of wel?
2: Dat is wel de insteek.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want
2: ja.
0: Natuurlijk, je kan niet sturen van kom op 14 juni heb ik iets naars ervaren en moet ik het verwerken, bedoel ik.
2: Nee, het zou meer zo kunnen zijn dat je met iets al een tijdje loopt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Of dat je iemand wil herdenken. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn. Daarom hebben we ook aangegeven in de uitnodiging. Je kan nog een persoonlijk item meenemen.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Ook heel mooi om die te verwerken in je kunstwerk.
0: Ja.
2: Te denken aan bijvoorbeeld een sieraad wat van je lievelingsoma geweest is. Mm-hmm. Wat dan een nieuw leven krijgt in een mooie creatie.
0: Ja, duidelijk.
2: Ja, ja. En het zou ook mooi kunnen zijn als je bijvoorbeeld samen met iemand komt. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Als je ziet dat iemand het ergens tegenaan loopt en je probeert diegene te helpen door een keer boodschappen te doen of een kopje thee samen te drinken. Mm-hmm. Je zou zo iemand ook mee kunnen nemen om samen wat te maken. Dus dan even inspelend op je vraag. Niet iedereen hoeft dan misschien wat te verwerken. Maar het kan ook zijn dat je iemand meeneemt. Ja. Van, hé, wij gaan dat doen.
0: Ik bedoel ook van, je kan natuurlijk ook nu iets leren bij jullie. Wat je ooit eens in je leven dan weer op kan halen. Dat je van, oh ja, toen hebben we dat zo verwerkt.
2: Ja, ja.
1: Dat zou eigenlijk ook kunnen.
2: Dat is ook een mooie zienswijze. Ja, alvast dat stukje
0: je doet een ervaring op waar je misschien ooit inderdaad op terug kan vallen. Van, dat was toen zo fijn.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Dat wil ik weer.
1: Ja, ja, precies. Nee, dat is ook dus heel veel mogelijk. Maar het is in ieder geval een heel inspirerende plek. Aan het kop van het land, naast het pontje. Daar zit het atelier van Mila. Nou, het is alleen maar groen in de omgeving. Mm-hmm. En het is een lekker.
2: De vogelgeluidjes.
1: Vogelgeluidjes. En er is gewoon, het is echt een plek voor even lekker tot rust komen. Maar ook mooie dingen maken. Mm-hmm. En dus ja, wees welkom.
0: Inspirerend.
1: Het is een inspirerende plek.
2: Ja.
1: We hadden het bedacht van 2 tot 4.
2: Dat klopt.
1: Ja. En dus na de lunch, dan kun je nog even aan de slag op zondag. En iets moois maken.
0: Ja. Jullie hebben zelf ook iets moois gemaakt. Want je neemt iets mee, laat het nou wel eventjes benoemen.
1: Ja,
0: want...
1: nou ja. ik heb hier dan allerlei. Ja, dat zie je natuurlijk niet. Dus ik moet even in tekst uitleggen.
0: Houd voor de microfoon.
1: Dus het is allemaal. Dus ik heb mijn eigen leemstuk ontwikkeld. Dus je kan ook gewoon een bak stuk halen bij de karwei of zo. Hè? Maar het is allemaal niet helemaal puur natuur. Er zitten ook wel weer wat minder goede stoffen in.
0: Ja.
1: En dus ik dacht, waarom zou ik dat niet zelf kunnen maken? Dus dat is gewoon een kwestie van klei en zand. En dan zou je daar gewoon stro bij kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je natuurlijk de boel nog een beetje binden. Nou, dat zou dan met lijnzaadolie kunnen. Dus ik ben al een tijdje bezig om daar de juiste samenstelling voor te maken. En dat krijg je dus prachtige. Je krijgt dus een heel nieuw materiaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik dan ook nog met kalk lichter maken. Dat is het laatste stapje. En mensen kunnen dus een stuk gebruiken om met hun handen te werken. Ze kunnen ook met bepaalde kammetjes, texturen, kunnen ze vormen maken op een houten plaat. Mm-hmm. Of ze kunnen gewoon echt helemaal met hun handen losgaan. Waarom niet? Het is puur natuur. En dan kunnen ze bijvoorbeeld in het stuk ook natuurlijke kleurpigmenten verwerken, die ik ook maak. Mm-hmm. Dus ik maak mijn eigen verf van rode bieten, sap van rode kool. Kurkuma is ook altijd een hele heftige kleur. Het is een kruid, hè, kurkuma. Mm-hmm. En daar maak ik dan ook mijn eigen verf van. Met water en een beetje olie. En dan meng ik. Het is allemaal helemaal niet moeilijk. En er zijn nog veel meer grondstoffen, mm-hmm, die je kunt gebruiken. En als de mensen komen, dan staat het allemaal klaar. En dan kunnen ze daarmee aan de slag. We hebben dus ook wel een keuze. Dus we kunnen van tevoren aangeven, ik wil graag met dat stuk werken. Maar ze zouden ook met takken en gedroogde bloemen, biologische bloemen, dus allemaal, dus echt puur natuur, dus zonder giftige stoffen, zouden ze ook bijvoorbeeld een 3D-werk kunnen maken.
0: Dat, en is, daar is, bij, ja.
2: Dat is de vormgeving die ik nu heb meegenomen. Ja. Dat is het lemniscaat, ook wel het infinity teken. Mm-hmm. Daarop heb ik gewerkt met natuurlijke materialen. De basis is gevlochten van takken. En voor mij is dat lemniscaat teken zo'n mooie beweging die twee kanten op gaat. Daarin zoek je ook heel erg naar de balans. Nou, wel passend bij het leven. Mm-hmm. Ik heb gewerkt met takken van de lavendel. Geurt ook heerlijk, mm-hmm, als je dat door je handen verwerkt. Met een soort grassen die heel zacht zijn. Met bloemen in verschillende stadia. Zowel bollen als knoppen als bloemen. Bloemen die al wat meer uitgebloeid zijn, ingedroogd zijn. En bessen, zodat je eigenlijk die verschillende stadia van de plant ook weer kan koppelen aan de stappen die je zelf zet in het proces. Dus,
0: en dat mogen we volgende week gaan doen.
2: Ja.
0: Als
2: we
0: iets te verwerken hebben, vooral, want daar gaat het dan in het geval om, dan is de verwerkingsworkshop. Hoe komen we bij jullie terecht?
2: Ja. Jullie kunnen, als je geïnteresseerd bent en wat meer wil weten, telefonisch even contact opnemen. Mm-hmm. Telefoonnummer van Mila Flora is 06 16 72 22 14. Als je liever een mailtje wil sturen, kan dat naar info@mila-flora.nl.
1: Ja, en jullie kunnen mij ook appen, gewoon via WhatsApp of Signal. En dat is dan op mijn nummer is 06-419-77-311. Ik ben niet altijd telefonisch bereikbaar, want ik ben ook docent. Mm-hmm. Dus dat heb ik helemaal niet verteld. Dus ik sta ook wel eens voor de klas. Dus zodoende is het wel slim om even te appen.
0: Duidelijk.
1: Ja.
0: Geen website in ieder geval waar iets op staat over de verwerkingsworkshop?
1: Ja, op mijn website staat het ook. Dat is gewoon www.esseline. Keven, maar dat is wel een lange naam, hè?
0: Dus, met twee E's ook nog.
1: E-S-S-E-L-I-N-E. En dan mijn achternaam is Keven. K-E-E-V-E-N. En dan .com. Ja. En dan ga je naar de kunstpagina. En daarin staat dan ook meteen uitleg van over de workshop. Je kan ook tickets bestellen via Hipsy. Dus zodoende.
0: Bijna gaan lukken. Hè? Ja. Even voor de goede orde, 14 juni, zondag, dan is het aan de kop van het land in Dordrecht. En daar is de verwerkingsworkshop.
1: Ja, zeker.
0: Mensen zijn van harte welkom. En ik ben benieuwd wat dat gaat worden. En hoe de mensen daar weer weggaan daarna. Ja. Want daar gaat het om.
2: Ja. Zeker. Ja.
0: Bedankt voor jullie komst. Evelien, Celine Keven en Mila van Holstein Willemsen. Het is ook wel lang eigenlijk. Jullie doen het erom. Het is ook klaar. Ik ga dat ook eventjes bewerken. Ik wens jullie een bijzonder prettig weekend. En graag voor nog een keertje.
1: Dank je.

0: que tú, vos un requito como tú. Que tú, y bonequito como tú. Que no sabe ni la ju. Bonequito como tú. Yo sé más que tú, y más que tú. Y más que tú, y que tú, y bonequito como tú. Que no sabe ni la ju. Bonequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie, y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, y bonequito como tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borequito como tú.
1: Onze technicus Remco, die weet niet wat hem vandaag overkomt met die heerlijke fly. Perrin was dat, met Borequito. Zoek je klassiekers eventjes op, dan ga je er best nog een keer van aangenieten. Hij schrijft het gelijk op in zijn telefoon, heel goed. Wij kijken nog even naar volgende week, want dit is de tijd van het jaar waarin alles en nog meer tegelijk gebeurt. Dus dat betekent dat de agenda helemaal vol loopt met al die leuke dingen. Die je, ach verschrikkelijk, er worden hier foto's van me gemaakt. Niet plaatsen, hè? Je krijgt geen toestemming. Volgende week bijvoorbeeld is er een actiemarkt bij de Wilhelminekerk en daar kunnen we van alles en nog wat kopen en bekijken. En we gaan daarover praten met Tini Bouwman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vroeger heette dat volgens mij gewoon de rommelmarkt.
2: Ja, dat klopt, maar de rommel wordt niet meer verkocht. Oh. We hebben alleen nog maar de kinderen op de kleedjesmarkt die dus hun eigen spulletjes kunnen verkopen. En de rommel, ja, er was zoveel rommel en een vuilniswagen, afvalwagen. Oh, ja. Om dit te laten komen kost gewoon heel veel geld.
1: Ja, zeker tegenwoordig.
2: Ja, ja.
1: Dus de zaken zijn een beetje anders dan we ze van ooit eens kennen.
2: Ja, dat klopt. Het is ooit begonnen met alleen tweedehands boeken. Mm-hmm. En dat schijnt langzamerhand uitgebreid te zijn. Voor mij is dat wellicht nog maar kort. Want ik zit er nog maar 4 jaar in de gemeente. Dus heel de historie weet ik niet. Mm-hmm. Het zijn nu hoofdzakelijk alleen maar echte producten die je kan gebruiken. Nieuw.
1: Ja.
2: En een gezellig ridderkerkspel, wat dus al wel ook al heel oud is.
1: Het spel dus, wel. Wat is een ridderkerkspel eigenlijk?
2: Iemand van de gemeente heeft ooit een bord gemaakt met alle belangrijke gebouwen in Ridderkerk. Mm-hmm. En dat wordt dan gedraaid en dan kan je dus prijzen winnen. Nou. Tijdens een bakje koffie en wat lekkers erbij.
1: Ja, je moet loodjes kopen, vrees.
2: Ja, loodjes kopen.
1: Het zal weer geld kosten.
2: Ja.
1: Oh, maar dat is wel hartstikke leuk om aan mee te doen.
2: Ja, het is ook altijd heel gezellig op de markt. Ja. Ja,
1: wat hebben jullie allemaal te bieden volgende week?
2: De groente en fruit. Mm-hmm. Bloemen en perkgoed. Een brood en banket. We hebben kaas en delicatessen. Er zijn cadeauartikelen, houten cadeauartikelen, wenskaarten, oorbellen, snoepgoed. En dan hebben we inderdaad de tweedehands boeken en kleding.
1: Dat is nog wel gebleven.
2: Ja, dat is nog wel van oorsprong. En het ridderkerkspel. In de kerkzaal zelf hebben we een soort ruilbeurs voor plantenstekjes.
1: Oh, leuk.
2: Dus dat is iets nieuws. Dus we zijn benieuwd hoe dat gaat lopen.
1: Om een plantjes ruilen is altijd hartstikke leuk.
2: Ja. Kinderen kunnen daar ook plantenpotjes versieren. Mm-hmm. Voor de kinderen is er ook de springkussen dat ieder jaar aanwezig is. En hun eigen kleedjesmarkt, waar ze dus zelf kunnen zitten met hun...
1: En die mogen wel de rommel verkopen dan?
2: Die mogen hun spullen verkopen, ja. Ja.
1: Leuk om de zakgeld knip dingen weer een beetje aan te vullen.
2: Ja,
1: want het
2: gaat
1: hard zat vandaag de dag.
2: Ja.
1: Vraag ik me af, als er dan ergens natuurlijk een leuke markt is en er is iets te doen... Is er dan ook iets voor de inwendige mens?
2: Er is heel veel voor de inwendige mens. Wij hebben een familie die heeft een O4 barbecue. Dat is een hele grote stalen ring.
1: Oh ja.
2: En daar kan je dus de smashburgers, dubbele smashburgers, broodjes beenham bestellen. Ook wordt er friet gebakken en er zijn nog wat andere snacks. En je begint natuurlijk om 10:30 wel eerst met de koffie en wat lekkers.
1: Vanzelfsprekend.
2: Ja, ja.
1: Want het is een dagvullend programma volgende week.
2: Wat zeg je?
1: Het is een dagvullend programma.
2: Ja, van 10 tot 3 is de markt open. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat wij van 10 tot 3 er alleen maar zijn. Het begint al natuurlijk vooraf met heel veel voorbereidingen.
1: Zeker. En dan is het binnen en buiten, vermoed ik?
2: Ja, dus we hopen op droog weer.
1: Ja, nou dan heb ik vanochtend het weerbericht gehoord. Het ziet er goed uit.
2: Ja, ik heb vorige week al zitten kijken. De temperatuur wordt wel steeds iets lager. En er is iets meer neerslagkans. Maar het hoeft voor ons ook niet zo heel warm te zijn. Mm-hmm. Dit zou ideaal weer zijn.
1: Zolang het droog is, af en toe een zonnetje. Ja, ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, van alles te halen en te kopen. Als rommelmarkt alleen dus bij de kinderen. Dus dat moeten we allemaal even weten. Ja. En het gaat gebeuren in Slikkeveer in Ridderkerk.
2: In Slikkeveer, bij de Wilhelminakerk. In en om de Wilhelminakerk,
1: ja. Nou is vaak als een kerk een actie heeft, trouwens ook een vereniging, dan is het voor een bepaald doel.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar gaat de opbrengst heen?
2: De opbrengst wordt in tweeën gesplitst. Mm-hmm. Eén gedeelte is voor ons eigen kerkgebouw. Het een en ander is al opgeknapt. Alleen onze keuken is ook dringend nodig aan een soort make-over. Mm-hmm. En de andere opbrengst, een gedeelte van de opbrengst zal naar de Stichting Verenigde Hoop gaan. En dat is een stichting die een herbestemming doet voor medische apparatuur. Dus wat in Nederlandse ziekenhuizen is afgeschreven, mm-hmm. gaat naar ontwikkelingslanden toe. Daar worden ze ook geïnstalleerd, maar daar worden ook de mensen opgeleid om die apparatuur te kunnen gebruiken. Dus daar gaat ook een gedeelte heen van de opbrengst van de Axemart.
1: Dus een heel mooi doel.
2: Ja, dat is zeker een heel mooi doel. Ja,
1: dan weet je waar je geld blijft tenminste.
2: Ja. En die stichting is bij ons goed bekend, dus vandaar dat daar ook een gedeelte heen gaat.
1: Ja, dus er zijn redenen genoeg om volgende week eventjes Slikkeveer te bezoeken.
2: Ja, zeker.
1: Toch?
2: Ja, zeker hoor. Iedereen is van harte welkom van 10 tot 3 in de Wilhelminakerk.
1: Gaan we elkaar misschien wel zien.
2: Ja,
1: zeker nu
2: zou leuk
1: dat
2: zijn.
1: Hamburgers
2: gezellig
1: zijn. Moet het vast goed komen.
2: Ja.
1: Volgende week is het zover. Kom het kijken en schaf alles en nog wat aan leuke dingen. En die plantjes vind ik ook wel grappig trouwens.
2: Ja, dat is iets nieuws. Dus ik ben benieuwd of daar animo voor is.
1: We gaan het volgende week meemaken.
2: Ja.
1: Ik ga jullie een mooie zaterdag wensen.
2: Dank je wel.
1: En hopelijk goede zaken.
2: Ja,
1: daar doe je het voor, zo'n markt.
2: Ja, inderdaad.
1: En wellicht tot ziens dan. Tini Bouwman, bedankt voor de uitleg.
2: Okay.
1: En een bijzonder prettig

0: De tijd van rozen breekt langzaam maar zeker weer aan als het zonnetje doorbreekt en de temperatuur omhoog gaan. Maar onze roosjes gaan afscheid nemen, want het zit erop met deze prettig weekend. Straks na 1 uur hebben we grenzeloos weekend op de radio. Hopelijk treffen we elkaar dan ook nog aan het toestel. Vandaag hadden we een bijzonder mooie uitzending met dank aan Walter van Luik, Nico en Hilly Bravenboer en Marijke van der Schoor en Alfons Kuijs, de man met het fototoestel die verschrikkelijke foto's van mij heeft gemaakt. Maar daar gaan we later nog eens ruzie over maken. Dit programma wordt herhaald in Ridderkerk alleen op maandagavond vanaf 7 uur. Lineair, zoals dat mooi heet, van het begin tot het eind. Vanaf strakjes staat het programma natuurlijk ook als uitzending gemist terug te zoeken. Dan kan je ook makkelijk doorspoelen door de items heen. Bij atosrtv.nl en bij rtvridderkerk.nl. En is het zoeken bij de uitzendingen van de radio, dan uitzending gemist. Prettig weekend opzoeken en dan moet dat zeker goed komen. De websites zijn ook leuk om even te kijken naar alles wat we nog meer brengen aan nieuws, informatie en programma's als lokale omroep zijde. Dus van harte aanbevolen om eens het internet op te duiken en daarnaar te kijken. Vandaag werd de techniek gedaan door Remco Veldhuizen, muziekkeuze Kees Flash Junior. De redactie was in handen van Hans Marijsen en Wendy Harman. Arjan het Jong is de eindredactie en de presentatie was vandaag in handen van Aad Hogendijk. Ik wens u thuis allemaal nog een bijzonder prettig weekend en graag tot volgende week.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is de vertraging een kwartier. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Rotterdam Airport 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Rechtseplein 10 minuten. De N210 Rotterdam richting Schoonhoven voor Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
6: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
5: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
6: Jawel.
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
11: Ga voor meer informatie.

0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vannacht is er op Rotterdam De Heek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm. Een woordvoerder van de marechaussee kan niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En het explosief dat na een plofkraak bij een pinautomaat aan de Rijgerlaan in Vlaardingen is achtergebleven is tot ontploffing gebracht. Het explosief is in de Broekpolder onschadelijk gemaakt door de EOD. De plofkraak vond plaats om 16:45 s'nachts. Daarbij is de automaat uit de muur ontzet. Na de ontploffingen renden twee verdachten er vandoor. Eentje kon na een paar waarschuwingsschoten aangehouden worden. De ander ontkwam op een scooter. De politie is nog op zoek naar die verdachte. De bewoners van de vier woningen direct boven de pinautomaat mogen voorlopig nog niet terug naar hun woning. Ook blijven de vijf winkels rondom de pinautomaat voorlopig gesloten. En op de N218 bij Briele is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Maar na de onderzoek bleek dat de bestuurder onder invloed gereden had en daarop is hij aangehouden. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem wil met omstreden rapper J naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Zo laat een woordvoerder van de burgemeester aan de Volkskrant weten. J, ook wel bekend als Kanye West, treedt de komende dagen op in de Arnhemse Gelredome. Rondom de komst van de Amerikaanse rapper naar Nederland was veel ophef. Eerder deed de rapper antisemitische uitspraken en bracht hij een nummer met de titel Heil Hitler uit. Het Centraal Joods Overleg probeerde daarom te vergeefs via de rechtbank te voorkomen dat J Nederland binnen mocht komen. Volgens het kabinet was er geen wettelijke grond om de rapper de toegang tot Nederland te ontzeggen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. Minima rond de 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Zuid is de vertraging 10 minuten. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A4. Die is vandaag dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Ressenplein 5 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws en informatie.

0: Radio. Grenzeloos weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.
1: Grenzeloos weekend!
2: What it do, baby boy?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Dit is Grenzeloos Weekend met nieuws.

0: En goedemiddag, dan zijn we er weer met een uurtje Grenzeloos Weekend Radio bij jou in de buurt. Het betekent dat je live kunt meegenieten van alle bijzonderheden die er zijn. Tenzij dat je luistert via Merwe RTV, want bij Merwe worden we op de maandagmiddag uitgezonden om 4 uur. Dan heb je eigenlijk dat je wat dingen mist. Merwe, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is die?
1: Gaan we goed?
0: Ja, verleden week was niet zo lekker met je.
1: Nee, ik was een beetje ziek.
0: Kan toch niet in de zomer, nou ja, voorzomer?
1: Ja, ik weet niet, het heerst bij ons op school heel erg. Dus...
0: Oh, ja. Ja. Nee, hou maar op. Dan weet ik het wel. Nou, deze keer is Floortje er weer niet.
1: Ja.
0: Is gewoon verdwenen.
1: Ja, ik weet ook niet waar ze is eigenlijk.
0: Geen idee wat ze doet. Ze heeft alleen gezegd, ik ben er niet. Ook niet als troost een paar gevulde koeken laten bezorgen.
1: Nee.
0: Dat is dan wel jammer.
1: Ja.
0: Hoe was je week?
1: Het was leuk. Ah. Ja, ik ben naar het theater geweest. Ik heb echt een hele goede voorstelling gezien. Dus ik ben helemaal blij eigenlijk.
0: En waar ging het over?
1: Het was van de Laan en Woel.
0: Ja.
1: En het was eigenlijk een soort van... comedy murder mystery idee.
0: Ze waren er zelf?
1: Ja.
0: En je hebt niet eventjes gezegd van ga je mee?
1: Nee.
0: Oké, nou dan weten we hoe de verhoudingen ervoor staan. Beste luisteraars, vandaag is het programma ook zonder meren, hoor ik net.
1: En bedankt.
0: Ja, je kan me toch niet laten zitten met dat soort dingen. We hebben een hele leuke programmering vandaag. We hebben natuurlijk de gezelligste muziek, maar we gaan ook praten over de wielerronde in Papendrecht die vandaag is. Of eigenlijk is dat inmiddels al gedaan door Cora Vastenau van RTV Papendrecht. En straks gaan we praten met Henriette Sillem. Zij zit in de beestenkunst. Oh jongens toch, ze gaat zingen en ze gaat nog veel meer doen. Dat gaat nooit pas allemaal in dit ene uur. Dus laten we maar heel gauw gas gaan geven. Nieuws uit de buurt hebben we en de gezelligste muziek zoals aangekondigd. En een gezellige technicus, dat is Timo. Timo, fijn dat je erbij bent. Dit is de volgende plaats.

0: 20 seconden, dat is alles wat er nodig is volgens het vorige liedje. Laten we het zo houden dat het volgende gesprek langer gaat duren dan 20 seconden. Want we gaan het hebben over beesten, kunst en zingen. Dit wordt een zootje straks. Henriette Sillem is beeldend kunstenaar en tevens zangeres. Ze maakt muurschilderingen voor anderen de zorg. En dat gaat ze binnenkort dan ook doen. En in Barendrecht ook nog eens in het theater met en zang. En met schilderen en nog veel meer. Ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ben blij dat je er bent om het uit te leggen.
1: Ja, goedemiddag. Ja. En wat ontzettend fijn dat je mijn naam goed uitspreekt. Want bijna iedereen zegt mijn naam verkeerd.
0: Dat meen je toch niet?
1: Ja.
0: Nou, heb ik toch wat goed gedaan.
1: Ja, ja, dus ben ik heel blij mee.
0: Mijn middag is nu al hier stuk te krijgen. Ja. Daar ben ik blij
1: Je hebt een fan erbij.
0: Ja, ja, dankjewel. Nou, lief. Laten we even beginnen bij het beelden de kunst. Want je schildert.
1: Ja, ik ben van beroep beeldend kunstenaar. Dus ik heb de Willem de Koning Academie in Rotterdam gedaan. En dan de autonome richting. Dus officieel ben ik Bachelor of Fine Art.
0: Goedemorgen.
1: Maar ja, de meeste mensen die weten helemaal niet wat dat betekent. Nee. Dus dan zeg ik gewoon, ik ben beeldend kunstenaar. En dan 2D. Dus ik doe vooral tekenen, schilderen, muurschilderingen maken binnenshuis. Mm-hmm. Bij mensen en bedrijven. En ook op kinderkamers. En ik maak ook foto's. En de foto's zijn vooral vrijwerk. Mm-hmm. En schilderij en muurschildering is vooral kunst in opdracht. Dus dat mensen vragen, wil je mijn paard schilderen op de muur? Of wil je een foto van mijn hond? Zou je daar een schilderij van kunnen maken?
0: Ja.
1: Dus ja, eigenlijk, ja, ik ben gespecialiseerd in dieren. Dus alles wat de mensen willen, dat kan ik voor ze maken.
0: Ik wilde net gevraagd of ik een muurschildering van Mirre bij ons hier in de studio op de muur zetten. Maar ja, je doet dieren. Ik zie jouw gezicht.
1: Dan verwijs ik
2: niet.
1: Voor portretten van mensen, dan verwijzen ze door naar mijn collega's die daar in gespecialiseerd zijn, die dat heel goed kunnen.
0: Okay. Ja, ja. Maar zij is beestachtig goed achter de microfoon, hoor. Dus misschien helpt dat.

0: Maar goed, maar dat is wel hartstikke leuk om dat echt beroepshalve te kunnen doen.
1: Ja, het is wel moeilijk om ervan te kunnen leven. Dus ik doe kunst maken, opdrachten, vrijwerkfoto's. En dan heb ik 3-4 keer per jaar een expositie of een kunstmarkt. Mm-hmm. En zo probeer ik wat werk te verkopen en wat naamsbekendheid te krijgen. En ik doe ook zo tussen de 2 à 4 middagen in de week geef ik les aan kinderen. Mm-hmm. Op basisscholen, op BSO's en bij bibliotheken. Dan geef ik naschoolse lessen of workshops. Ja. In tekenen, schilderen, knutselen, kunst, zang en muziek, van alles.
0: Wat is de gouden tip om nou eens een tekening te maken wat meer is dan een streepjes, hoe heet dat? Een beetje zo'n armpje met een bezempje.
2: Een stickfigure.
0: Ja, dank je.
1: wat volgens mij heel belangrijk is om een tekening wat ruimtelijker te maken, is dat je heel goed kijkt naar licht en donker. Mm. Dus als je schaduwen aanbrengt en punten oplicht, dan wordt het al veel ruimtelijker.
0: Ja.
1: Dus ja, en heel goed kijken en heel veel oefenen. Want ik zeg ook altijd tegen de kinderen die ik lesgeef, die zijn soms al best kritisch op zichzelf. Die letten mm-hmm. 1 keer goed doen. Ik zei, Vincent van Gogh en andere bekende kunstenaars, die hebben ook echt heel veel moeten oefenen en heel veel moeten schilderen. Die waren echt niet in 1 keer dat het helemaal fantastisch perfect was. Mm-hmm. Sterker nog, heeft zijn hele leven 1 schilderij verkocht. En nadat hij overleden is, nu zijn zijn schilderijen 60 tot 80 miljoen per stuk waard. Maar,
0: dus wij moeten op jouw muurschilderingen heel zuinig zijn. Ja. Geen gebouwen afbreken, want als je er niet meer bent, ooit eens.
1: Misschien wordt het wel heel veel waard.
0: Dan wordt het heel veel waard. Nee, ja. Duidelijk joh. Je gaat straks theater in, hè?
1: In Theater Het Kruispunt wordt een cultureel café georganiseerd door de culturele alliantie Barendrecht. Mm-hmm. En daar is iedereen welkom. Ja. En het is eigenlijk een avond met kunst en cultuur. En het thema is hart voor kunst in de zorg. Mm-hmm. Het schijnt namelijk dat in veel zorginstellingen dat er geen schilderijen meer aan de muur mogen in verband met de brandveiligheid.
0: Ja, er mag helemaal niks meer in gangen
1: tegenwoordig. Nee, ik snap dat brandveiligheid heel belangrijk is. Maar je wil natuurlijk ook wel dat mensen wat kleur op de muur hebben. Dus misschien kan je dat dan oplossen met een muurschildering. Of
0: en daar ben jij dan weer voor?
1: Ja.
0: En dat ga je dan in het theater doen?
1: Nee. Als het goed is, komen er meerdere organisaties of zorginstellingen naar die avond. Of die mm-hmm. kunnen zich opgeven. En dan kan 1 zorginstelling, die wint dan een muurschildering van mij. En dan ga ik in overleg met die mensen wat ze op de muur willen. En dat wordt een muurschildering van 2,5 bij 3 of 4 meter. Mm-hmm. Dus 10 vierkante meter. En dan gaan we kijken wat ze willen. En dan ga ik dat daar op hun locatie ga ik dat maken.
0: Oké. Okay. Nou, wij zitten natuurlijk bij ons in de buurt tot aan Gorinchem met de uitzendingen. En dit is wel een beetje op het randje van de buurt eigenlijk, Barendrecht.
1: Ja.
0: Stel dat er iemand in Papendrecht straks de gelegenheid krijgt. Fiets je daar dan heen met je kwasten?
1: Ik heb gelukkig een auto. Ik had toevallig laatst mensen uit Voorden, die wilden, richting Hengelo, die wilden een muurschildering. Ik zei, ik wil het heel graag komen doen, maar het is 2 uur heen en 2 uur terugrijden mm-hmm. met de auto. En ik moet misschien meerdere keren op en neer rijden. Dus ja, ik bereken wel de reiskosten door in de offerte. En toen haakte ze toch af. Dus hij zei, dan zoeken we iemand iets dichterbij in de buurt. Maar gewoon heel Zuid-Holland. Zolang het niet verder dan een uur rijden is met de auto. Dan ben ik zeker bereid om daar heen te gaan.
0: En als ze doet het gewoon op een paar gipsplaten.
1: Dus Zuid-Holland vooral zou ik zeggen.
0: Doe maar wat. Leuk. Wat is de koppeling tussen deze beelden, de kunst en het zingen?
1: Dat ben ik.
0: Dat is het enige koppeling?
1: Zing
0: je bij het verven?
1: Eigenlijk werk ik heel realistisch en heel gedetailleerd. Huh? Dus ik probeer het echt zo echt mogelijk te laten lijken, de dieren mm-hmm. die ik schilder. En dan ben ik wel heel geconcentreerd. En dan zit ik meestal wel echt in stilte.
0: Ja, ik heb het foldertje hier liggen en dat ziet er netjes uit allemaal.
1: Maar de muziek, ik hou wel heel erg van muziek en ik hou heel erg van zingen. En ik heb jarenlang zangles gehad en uh-huh. in een bandje gespeeld. En ik treed af en toe op. En ik zing ook met een vriendin, zingen duetten als de Covergirls.
0: Moet je kijken.
1: Dus, maar dat doe ik omdat ik het heel erg leuk vind. Mm-hmm. En in het Cultureel Café, dat is een avond met ruimte voor kunst, cultuur en muziek. En wat informatie en praten over de zorg.
0: Welk bandje heb je gezeten?
1: Oh jeetje, dat is wel heel lang geleden hoor.
0: Goed zo.
1: Dat was tijdens de SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam. Ja. Dan heb ik daar les gehad. En dan hadden we een bandje dat heette Pole Position. Naar de Formule 1. Ja. Als je de snelste bent, dan kom je op de eerste plek. Mag je starten. Die naam had ik trouwens zelf bedacht. Was wel heel trots op. En later hadden we nog een andere samenstelling in een bandje. En dat heette Stark Mad. Stapelgek.
0: Nou, maar hartstikke leuk.
1: En nu zing ik af en toe duetten met een vriendin. En we treden ook op kleinschalige gelegenheden. Mm-hmm. Dus max 100 man. En dan heten we Cover Girls. Omdat we vooral covers zingen. Dus we schrijven geen eigen muziek.
0: Van wie?
1: Ja, eigenlijk van alles. Van popmuziek, lichtklassiek. En zij is heel erg van de Disney en de musical. Mm-hmm. En ik hou ook wel van jazz. En van alles. Ook wel... Ja, ook wel musical en zo. Mm-hmm.
0: Nou wilde je natuurlijk vooral ook even komen vertellen over het culturele café in het kruispunt in Barendrecht.
1: Ja, klopt.
0: Wat gaat daar nou precies gebeuren?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een verrassing. Maar wat ik in ieder geval ga doen...
0: Je gaat het nu vertellen.
1: Ja, ik zit niet in de organisatie. Hè. Ik ben alleen een deelnemer. Mm-hmm. Dus de Culturele Alliantie Barendrecht die organiseert het op woensdag 17 juni. Inloop vanaf 19:30 en het start echt om 20:00. En dan gaan wat mensen geïnterviewd worden, waaronder ik over mijn kunst. Mm-hmm. En ik ga er ook 6 nummers zingen. Dus ik ga er wat liedjes zingen. En volgens mij zijn er ook een aantal mensen die kunst tentoonstellen. En er zullen nog andere gasten zijn die verbonden zijn aan kunst of cultuur of zorginstellingen. En wat het allemaal precies gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar Jos Vis, die presenteert het. Dat is ook wel een bekende man.
0: Hij, ja.
1: Ja, en Ed Mol is ervan betrokken, ook van de Culturele Alliantie. En die zit ook in de politiek. En ik weet verder niet het hele programma. Maar in ieder geval is iedereen van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
0: Ja.
1: En eventueel ook mee
0: dat
1: te
0: Dat mag
1: doen,
0: ook buiten Barendrecht zijn. Ik bedoel, kom ik uit Molenlanden, dan mag ik ook komen.
1: Zeker.
0: Dat is wel belangrijk.
1: En het is in theater Het Kruispunt. Dus daar is heel veel ruimte voor. Ook voor een hapje en een drankje. En,
0: Want jij wil heel graag mensen hebben die daar te gast zouden zijn.
1: Ja, ik vind het heel leuk als er mensen komen kijken en luisteren.
0: Bij deze natuurlijk van grijp je kans en maak dikke reclame.
1: Ja.
0: Maar straks kan het niet meer. Wanneer was dat precies?
1: Woensdag 17 juni.
0: Is ook bijna.
1: Ja, in de avond. Dus vanaf 19:30 gaan we open. Ja. En het is gratis entree. Moet je alleen even aanmelden bij cab.barendrecht@gmail.com. En dan krijg je ook gratis een kopje koffie of thee.
0: Oh ja. Ja. Nou goed, dat gaan we allemaal wel regelen als iemand vragen heeft. En dat moet goed komen.
1: Ja.
0: Bijzonder allemaal. Daar kun je vast uren over vertellen. Maar er is geen tijd voor, want we gaan iets bijzonders doen. Hè?
1: Ja.
0: Dat hebben we nog nooit gedaan in Grenzeloos Weekend. Iemand die live komt zingen. Wij zijn er ook helemaal niet op ingericht hier. Dus dit gaat chaotisch worden. We zetten even jouw microfoon dicht. Dan kan je erbij gaan staan en je voorbereiden. Het leuke is dat Henriette dat voor ons speciaal wil doen. Want dat doet ze straks in het theater ook. Alleen daar hebben ze dan nagalm en lichteffecten en alles om het extra mooi te maken. Precies. We hebben gewoon een radiomicrofoon zonder allemaal toeters en bellen. Maar het gaat wel iets heel bijzonders worden. Je gaat een liedje van Mo zingen.
1: Ja, het heet Stukje van mij.
0: Ja, dan mag jij aangeven wanneer je er klaar voor bent.
1: Ja, zet de band maar aan.
0: Daar komt ze.

0: is kwijt.
1: Ja, een applaus. Klasse Henriette Sillem, zij zingt dat gewoon eventjes zo ertussendoor alsof het helemaal niks is.
0: Dank je wel.
1: Fantastisch. En dat ga je dus doen over anderhalve week in Barendrecht.
0: Ja, onder andere.
1: En nog 5 nummers.
0: Ja.
1: We hebben geen tijd voor, sorry. Maar je bent welkom een keer, dan gaan we er speciaal tijd voor inruimen. Dan komen ze alle 6 zingen.
0: Super.
1: Ja, zeker leuk. Ja, zeg nog één keer waar je kan opgeven voor die uitvoering.
0: cab.barendrecht@gmail.com. Woensdag 17 juni. Iedereen welkom.
1: Moet iedereen heen. Ja, zeker. Hartstikke leuk voor je uitleg. Kom nog een keertje langs.
0: Ja, graag gedaan.
1: En ik ga je een bijzonder grensloos weekend wensen.
0: Dank je.
1: Was een leuke uitvoering. Tof dat je er was.
0: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Zeker weten. Tot de volgende.

0: nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk heeft 2 sterren ontvangen van de Michelin reisgids voor toeristische bezienswaardigheden. Daarmee geldt het molengebied volgens Michelin als een bestemming die de omweg meer dan waard is. De 19 historische molens staan sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de beleving en presentatie van die geschiedenis aan bezoekers uit binnen- en buitenland. De website Sliedrecht24 meldt. Jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen op zaterdag 20 juni meedoen aan de Junior Roofvis Cup 2026. De gratis viswedstrijd wordt georganiseerd door 4 enthousiaste jongeren. Met het evenement willen de organisatoren jongeren actief betrekken bij de lokale gemeenschap en de hengelsport onder de aandacht brengen. Aanmelden kan online, maar het aantal plaatsen is beperkt.
2: Wenseloos weekend!
0: Met nu het Rijnmond Nieuws.
3: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. Voor 11 uur 's ochtends kreeg de brandweer een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast is er nog een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of de tweede persoon de fietser is of iemand die bij het ongeluk betrokken was. Laat een woordvoerder van de politie weten. En vannacht is er op Rotterdam de Hek Airport een verdacht pakketje aangetroffen. Daarop is het vliegveld enige tijd afgesloten geweest. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse en heeft onderzoek gedaan naar het pakketje. Even later bleek het loos alarm te zijn. Een woordvoerder van de marechaussee kan helaas niet zeggen om wat voor soort pakketje het ging. En op de N218 bij Geervliet is vannacht een bestuurder gearresteerd na een eenzijdig ongeluk. De auto is op de N-weg door de middenberm heen geschoten en achterstevoren in de sloot beland. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond. Na de onderzoek bleek de bestuurder onder invloed gereden te hebben. Daarop is hij aangehouden. En bezoekers van het WK voetbal mogen toch een wegwerp waterfles meenemen naar het stadion. Zo laat de Wereldvoetbalbond FIFA weten. Het gaat dan wel om 1 waterfles per persoon die door de fabriek nog verzegeld is. De flessen mogen maximaal 590 milliliter zijn. Vorige week ontstond er verwarring omdat de Wereldvoetbalbond had laten weten dat herbruikbare flessen om veiligheidsredenen verboden zouden zijn. Maar dit betreft dus alleen herbruikbare flessen die niet verzegeld zijn. Naast de wegwerpflessen zullen er rondom de stadions ook koeltenten, vernevelingsinstallaties en waterpunten zijn om de warmte te bestrijden. Het WK wordt namelijk gehouden in de Verenigde Staten, waar het op sommige plekken in deze tijd van het jaar ruim boven de 30 graden Celsius is. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der regen. Het wordt 19 graden. Vanavond harde wind. Met kans op regen. De minima komen zo rond de 13 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De 87-jarige Lenny Mars is al tientallen jaren een vertrouwd gezicht bij Arboretum Munnikenpark in Zwijndrecht. Voor haar jarenlange inzet ontving ze onlangs de gemeentelijke onderscheiding de Zwijndrechtse Heugel. Lenny is sinds de aanleg van het Arboretum in 1989 betrokken bij het park en zag het uitgroeien van een stuk akkerland tot een botanische tuin. Ondanks haar leeftijd is ze nog altijd creatief en geniet ze van het werken tussen bloemen en planten. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Waterschap Hollandse Delta heeft in 2025 afgesloten met een positief financieel resultaat van 12,5 miljoen euro. Het waterschap investeerde afgelopen jaar onder meer in dijkversterking, baggerwerkzaamheden, natuurontwikkelingen en de vernieuwing van afvalwaterzuiveringen. In totaal werd voor 94 miljoen euro aan projecten gerealiseerd. Een stijging van 42% ten opzichte van 2024. Voor de komende jaren staan grote investeringen gepland.
2: En het weekblad De Brug schrijft over de Boliet Inner Circle Run. Op 18 juni is het weer zover. Het evenement biedt verschillende onderdelen voor jong en oud, waaronder hardloopwedstrijden, een wandeltocht en speciale runs voor kinderen. De opbrengst van de dag gaat naar Hospice De Cirkel en het Jeugdspeelpark. Ook speelt de Duza Dorp Club Extra Run terug, een speciale loop voor kinderen die niet altijd kunnen deelnemen aan reguliere sportactiviteiten. En daarmee wil de organisatie bijdragen aan een sportieve en inclusieve dag voor iedereen. En dat zijn geen dromen. Dromen die hoor je alleen maar op de radio. Het is Mary, een plaatje over haar dromen.

0: Vandaag staat Papendrecht in het kader van fietsen, dikke bandenraces, de 4 mijl en de Ronde van Papendrecht. Cora Vastenau van RTV Papendrecht sprak met Michel Zegelaar, de voorzitter van het wielercomité.
1: We gaan het hebben over de wielerronde, de dikke bandenrace en de 4 mijl. En dat doen we natuurlijk met degene die het al een jaar en dag hier in Papendrecht organiseren. En dat is het wielercomité. En dan zeg ik in eerste instantie natuurlijk hartelijk welkom. Hoe lang zit jij eigenlijk al bij het wielercomité, Michel?
2: Nou, officieel zou ik het eigenlijk niet kunnen noemen, maar ik ben 55. Mm-hmm. En ik denk dat ik vanaf mijn zesde levensjaar al bemoeienis had met de wielerronde.
1: Ja.
2: Dus ja, even afgerond een kleine 50 jaar.
1: Ja, mooi hè?
2: Ja.
1: En hoe lang bestaat de wielerronde hier in Papendrecht?
2: De wielerronde, althans aankomende editie, aankomende zaterdag is de 71ste editie.
1: Zo.
2: En het is ook wel, zeker voor de mensen in Papendrecht weten, dat de familie Zegelaar, dat is wel een beetje de rode draad. Mijn vader is vorig jaar gestopt, puur vanwege leeftijd. Hij mag hopelijk voor mij, maar ook voor hemzelf, aankomende oktober 80 jaar worden.
1: Kijk, mooi.
2: En mijn opa die heeft het met een aantal voetbalvrienden 71 jaar geleden eigenlijk opgericht.
1: Ja.
2: Echt een puur Papendrechts iets. Misschien wel leuk om even kort te vertellen. Mijn opa die was een specialistisch lasser bij AV Jolanda, wat nu zeg maar GK en Fokker of
1: Fokker
2: ja. Zeg maar heet. Er waren heel veel Brabantse collega's. Die hadden dus al de wielerronde, want dat is natuurlijk echt Belgisch of grensgebied.
1: Mm-hmm.
2: Jo, kom eens kijken.
1: Ja.
2: Is die met openbaar vervoer toen de tijd nog wezen kijken.
1: Niet met, op de fiets?
2: Met bus en trein, nee, met bus en trein. En toen zeiden ze eigenlijk terug van, joh, dat zouden we eigenlijk ook in Papendrecht zoiets moeten doen. Dus dat hebben ze met een aantal vrienden, hebben ze dat opgericht.
1: Ja.
2: Tot op de dag van vandaag. En wat voor mij in ieder geval ook wel een drijfveer is, uiteraard de sportiviteit. Maar dat is ook, en daar ben ik ook erg trots op, dat wij al 71 jaar met aankomende editie meegenomen. Steunen wij ook als vrijwilligersorganisatie een goed doel binnen Papendrecht.
1: Ja. En dat doen jullie eigenlijk ook al jaar en dag.
2: Ja, vanaf de oorsprong.
1: Ja. En dat is ook elke keer een ander doel, hè?
2: Ja, in het begin was dat nog in de tijd van mijn opa, wat ik begrepen heb. Want toen was ik er uiteraard helemaal nog niet. Was het Groene Kruisgebouw.
1: Ja.
2: Waar je zeg maar onder andere naartoe ging met papa en mama als je baby was.
1: Ah.
2: En later is dat versnipperd in het dorp. Mm-hmm. Ik heb zelf meegemaakt de Rivas, het bejaardenhuis, G-team van de korfbal, G-team van de voetbal.
1: Ja.
2: Aankomend jaar hebben we de speeltuinvereniging De Zonnebloem.
1: Oh, mooi.
2: Dus ja.
1: Heb je dan ook grote namen hier in Papendrecht?
2: Nou, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen niet. Want ik heb daar toevallig uiteraard voor de komst hier naartoe even naar gekeken. Mm-hmm. Waar ik wel trots op ben is dat een van onze comitéleden, Chris Maas, is ook een hele bekende regionale renner. Maar is ook op zijn leeftijd Nederlands kampioen.
1: Kijk.
2: Dus hij rijdt ook met de rood-wit-blauwe trui als amateur.
1: Ah.
2: Maar die doet dit jaar, zover als mijn informatie nu reikt, niet mee. We hebben nog wel twee andere comitéleden die ook echt wielrenners zijn. Dat zijn vader René en zoon Dennis Lems.
1: Mm-hmm.
2: En Dennis Lems die fietst wel aankomende zaterdag zelf ook mee. Ondanks dat hij uiteraard ook in de voorbereidingen zit.
1: Ja.
2: En waar ik dan altijd respect voor heb is dat ze uiteraard aardig wat kilometers dan over die 1600 meter parcours fietsen.
1: Mm-hmm.
2: En daarna even opfrissen en dan ook gewoon weer langs het parcours staan om de handenspandiensten te verrichten.
1: Ja, fantastisch is dat.
2: Ja, respect. Dus,
1: ja, zeker respect. En dan heb je ook echt een wielerhart.
2: Ja.
1: Dat is de wielerronde. Het is volgens mij de 7e 4 mijl van Papendrecht, als ik het goed heb gezien.
2: Ja.
1: Wat houdt dat dan in?
2: Nou, de 4 mijl is echt puur het hardlopen.
1: Mm-hmm.
2: En dat kan je op twee manieren kan je daaraan deelnemen. 4 mijl wil natuurlijk zeggen 4 keer een rondje.
1: Mm-hmm.
2: En je kan ook als estafette team met deelnemen.
1: Okay.
2: Dus het enthousiaste idee voor de voor het jubileum, voor de estafette, zeg maar, of de verenigings estafette, dat is op de fiets. Kan dat ook met lopen. Dus je kan ook met z'n vieren zeg maar, als funteam meedoen.
1: Ja.
2: En dan loop je alle vier een ronde.
1: Kijk.
2: En dat kan ook tot zaterdagmorgen kan je daar ook gewoon nog voor inschrijven.
1: Kijk, mooi. Mooi, top. Oké, okay, verder de dag, 6 juni. Hoe laat begint het?
2: Wij beginnen om 1 uur met de dikke bandenrace.
1: Mm-hmm.
2: Daar hebben we ongeveer een uur voor uit gezet... om de diverse leeftijdscategorieën van de basisschool te laten fietsen.
1: Ja.
2: Dan beginnen we om 2:00 met de grote prijs Mulder van Mil, 4 mijl voor Papendrecht.
1: Mm-hmm.
2: Dan hebben we om 3:00 de klasse 2, dat zijn mannen. Die rijden om de grote prijs Spekken Hydraulics. En dan om 4:30, dus dat was vroeger was dat een uur eerder, hebben wij de elite. En die rijden om de grote prijs Jumbo Supermarkt uit Papendrecht. En de klasse 2 mannen die rijden 50 kilometer in zijn totaliteit.
1: Zo.
2: En de elite 80 kilometer.
1: Oeh, hoe lang doen ze daarover onderweg?
2: Ja, dat ligt natuurlijk even aan de logisch, aan de snelheid.
1: Ja.
2: Maar ik denk als je om 4:30 start, dat ze om rond 6:00, dus in 1.5 uur... 1:40 dat ze dan wel gefinished moeten zijn.
1: Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan. En, bedankt voor de uitnodiging.
1: Graag gedaan. Wensen jullie elkaar succes in de wieler.
2: Altijd.
1: Nou, heel veel succes en vooral heel veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Lokaal nieuws.
1: De combinatie Ridderkerk. Bij Metronoom in Slikkeveer is eind mei een nieuwe rolstoeltoegankelijke trampoline officieel in gebruik genomen. De zogenoemde Kids Trampoline is speciaal ontwikkeld voor meervoudig gehandicapte kinderen en maakt het mogelijk om veilig samen te spelen en te bewegen. De voorziening is geschikt voor rolstoelgebruikers en voldoet aan de geldende veiligheidsnormen.

0: Nou, dat gaan we straks doen, hoor. Turn the lights off, maar het is nog niet zover. Oh, Merel, we hebben een bijzonderheid vandaag aan de hand hier. Weet je dat?
1: Vertel.
0: Nou, we zijn te vroeg klaar.
1: Wow.
0: Ja, dus dat betekent gewoon dat we straks alle tijd hebben voor het laatste uur.
1: Ja, je hebt gewoon iets goed gedaan.
0: We hebben ergens iets goed gedaan.
1: Er is gewoon iets goed gegaan vandaag.
0: We moeten weer terug gaan luisteren, kijken wat we vandaag dan voor het eerst in die anderhalf jaar goed hebben gedaan.
1: Ja.
0: Bijzonder is dat dan weer. Hey, wat vandaag ook bijzonder was, dat was leuk met Henriette Schillem.
1: Heel leuk.
0: Live muziek in de studio.
1: Ja, heel gaaf.
0: Zou ze een gitaar hebben, dan moet ze die volgende keer meenemen.
1: Ja, dat kunnen we aan haar vragen.
0: Gaan we vragen aan haar, hè? Die komt vast nog een keertje terug. Dit moeten we meer doen. Nou, het was een hele leuke uitzending vandaag. Maar we moeten altijd weer vooruitblikken. Dan vragen we altijd van Floortje, wat ga je volgende week doen? Nou, die is er nou niet. Dus ze zal vast een hele leuke week gaan krijgen.
1: Ja, nou ja, dat hoop ik dan voor haar.
0: Ja, denk ik. Ja. Wat ga jij doen van de week?
1: Ik heb morgen een proefles bij een rijschool.
0: Wacht eventjes, morgen is zondag?
1: Ja, maar dan een proefles voor een rijschool.
0: Maar scholen zijn toch dicht? Toch
1: ja, maar als in autorijles.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
0: Die zijn wel open op zondag. En ga jij dat doen?
1: Een proefles, ja.
0: Zou je kunnen vertellen, waar ga je dat ongeveer doen, denk je?
1: Ik heb geen idee, dus ik mocht er ergens een onveilig stuk zijn.
0: Lieve mensen bij ons in de buurt, bij deze één oproep. Zij gaat rijden in de auto, volledig rondom voorzien van matrassen, luchtkussens en dergelijke. Maar toch, blijf binnen, hou ook kinderen en huisdieren binnen. En pas op, hoe laat ga je dat doen?
1: 12 uur.
0: 12 uur. Ik hoop dat het middernacht is, dan liggen we op bed, hoor.
1: Nee, gewoon in de middag.
0: Hey, spannend. Een mooi moment in je leven, joh. Geweldig. Oh, joh, je gaat rijden straks.
1: Ja. Ja.
0: Een goede les.
1: Dank
0: Neem het van mij aan. Vergeet je fiets niet.
1: Oké.
0: Je hebt altijd gefietst.
1: Ja.
0: Je bent er trots op. Je kan het goed. Hou die gedachte vast.
1: Oké.
0: Want ik weet uit eigen ervaring, als je eenmaal in dat kreng gaat zitten, nog even los van alle kosten, je wordt er een lui kreng van en al die dingen moet je niet doen. Gewoon lekker blijven fietsen.
1: Oké.
0: Ja, mooi. Nou, de wijze lessen die hebben we dan gehad, dan gaan we afscheid nemen wat betreft het grensloos weekend. Het was een feest vandaag en ik hoop dat jullie dat zo ook thuis hebben ervaren. Zo ja, dan hebben we elkaar volgende week weer aan de lijn.
1: Ja.
0: Denk ik zomaar.
1: Ja.
0: Alle mensen uit de buurt, voor jullie hebben wij nog een bijzondere mededeling. Daar hoor jij mee op te attenderen, maar je kijkt er niet eens naar.
1: We moeten
0: Timo. Timo heeft voor het eerst natuurlijk in Grenzeloos Weekend, want hij kan dat wel, maar in Grenzeloos Weekend heeft hij ook live muziek mogen verzorgen. En hij heeft bij jou nog gespeerd op de achtergrond. Klonk goed. We zijn dankbaar, jongen. Graag voor de volgende keer. We hebben een bijzondere plaat van Travassi. Die heeft hele rare plaatjes gemaakt. Maar ze af en toe dan halen ze ook de top 40. Hoewel, haalden. Het is uit de jaren 80. Tot aan het nieuws. Wasmachine. Grenzeloos.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een hele goede middag, sportvrienden. Het is vandaag zaterdag 6 juni. En we hebben één uurtje, maar één uurtje sport. Maar rug gerust, die wordt nog een stuk gedeeltelijk herhaald. We hebben een klein programma, dat is logisch, maar een uur heb. We hebben korfbal, daar gaan we met Martijn Gort over praten. Hun laatste wedstrijd. We gaan luisteren naar honkbal om het te evalueren. Als het mee zit, krijgen we misschien ook nog de aanvierdaagse in ons programma. En voor de rest, Timo zorgt het heerlijke muziek en de techniek. En ik ben Rien Sitsen en ik doe de rest.

Ja, dat was natuurlijk een lekkere zwingend nummertje om te openen. Ja, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Slikkerveer jongen, JO 17. Was toch moeilijk, vroeger makkelijk hoor, B1, B2, B3. Maar oké, jongeren, 17. Wint de bekerfinale, en wel heel leuk natuurlijk, tegen Ajax alleen. ASC Ajax uit Oegstgeest. Het team met name van Danny Noorlander, en Ali Letjou en Ronald Piesma en Jurgen van der Pakt. Die behielden een hele knappe 0-0. En toen moesten de penalties genomen worden. En Ajax, ja, blijkt toch het aan de naam te leggen, denk ik. Ajax miste er een en Slikkerveer scoorde het allemaal. Dus het was hartstikke geweldig. En geloof me, het was een heel grote feest in de kantine daarna. Ze werden feestelijk onthaald en het was gewoon een grote party. Jammer dat vorige week Bonnes strandde in de halve finale. Eigenlijk die ploeg die... Ja, ik vond het heel te klap. Dat vind ik nog steeds klap. Vijfde klasse doorstroomde naar de vierde klasse en bijna naar de derde klasse. Helaas hebben we het net niet gehaald. Maar nog steeds complimenten voor deze ploeg uit Bonnes. Er is ooit jongeren 15 oefent tegen Katam Pumas. Een leuke oefenwedstrijd om eens een keer te gaan kijken. En ja, voor de KCR, we wachten nog even op Martijn. En hopelijk dat we daar dan heel snel bijgepraat worden. Sport.

0: Ja, een heerlijk swinger nummer. We gaan kijken of dan we contact kunnen krijgen met Arno Stellig van de Honkbal. Klopt het, Arno? Ben heb jij aan de lijn?
1: Ja, zeker. Ik zit hier hartstikke goed.
0: Hartstikke geweldig. Je zit goed daar ook? Hoorde ik?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit wel buiten. Ik zit even bij de collega, bij de buurman, bij de minigolf.
0: Oh.
1: Want ik was even met het veld bezig, maar het begon ineens te regenen. Ja, dan... dan moet je even schuilen, hè? En dan is het altijd makkelijk om even bij de buurman te gaan zitten als je
0: en ze horen toch ook
1: sportpark loopt.
0: Want, beter een goede buur.
1: Ze zijn er vandaag niet. Ja.
0: Hey, maar vertel eens ons even wat.
1: Ja, vorige week toch weer een teleurstellende wedstrijd eigenlijk, om het maar eens even zo te zeggen. Ik had er zelf in was vorige week ook nog even. En, ja, als je al in de eerste inning, de eerste slagbeurt van de tegenpartij, eigenlijk met 6-0 achter komt te staan, dan sta je eigenlijk al een verloren wedstrijd te spelen. En dat is wat er vorige week gebeurde. De eerste twee ballen die er geslagen werden door de tegenpartij werden allebei slecht verwerkt. Of in principe, er werden gewoon fouten gemaakt, waardoor de mensen op de honken terechtkwamen. En dan een paar goede honkslagen erachteraan. En als je eenmaal slecht begint, dan eindig je ook slecht. En dat bleek ook eigenlijk wel vorige week.
0: Is er nou een terugval of is het een kwaliteitsverschil of gewoon pech?
1: Nee, het is de ene kant een stukje, de aantal wedstrijden was echt, heeft echt te maken met met net geen mazzel hebben. Dan sta je voor de wedstrijd van Zijndag die ik een week of drie geleden al over had. Dan sta je gewoon voor en dan helpt de scheidsrechter even de tegenpartij, want dat was de scheidsrechter van de vereniging zelf. Ja, en dan ga je ineens met 15-14 ga je de Bietenburg op. De andere is dan ook weer net even niet. Je bent net even niet goed genoeg, waardoor de tegenpartij net even wat extra punten kan maken. En ja, het is een beetje van alles wat. We hebben er gewoon een hele goede pitchingstaf. Maar zoals wij dan de mensen langs de kant hebben, want daar staan natuurlijk altijd de beste vuurlui. Daar dan staan we te kijken en dan denken we, er staan de verkeerde mensen op de verkeerde posities. En dan daar zou eigenlijk wat aan gedaan moeten worden om het wel wat beter te maken, zodat de nullen die gemaakt worden.

0: de uitjes die gemaakt moeten worden, dat die ook gemaakt worden. En, en daar schort het op dit moment aan. Op het moment dat er een fout is, ja, dan volgt dat meestal gelijk, dan levert dat eigenlijk gelijk weer punten voor de tegenpartij op. En dat, ja, dan loop je continu achter een achterstand aan en ja, dan wordt het al heel erg moeilijk. Nou goed, morgen hebben we Wassenaar, ja, die uit. Een moeilijk veld, moet ik eerlijk zeggen. Want ja, dat is, aan de linkerkant is het daar niet al te groot. Dus ja, met de slagboek die wij hebben, dan hoop ik eigenlijk dat er daar toch wel een paar ballen het veld uit staan. En ja, Wassenaar staat heeft ook nog steeds 0 punten. Dus mogelijk dat we daar dan eigenlijk de eerste 2 punten kunnen pakken. Maar ja, het is een beetje de maan van de dag, zeg maar, waar we op dit moment mee te maken hebben.
1: Maar je ziet wel vooruitgang, progressie. Je ziet toch wel dat de...
0: Ja, ik heb nu vorige week hebben we toch wel redelijk lang staan kijken. En ik zie daar best wel dingen die ik denk van, er zit genoeg in. Alleen wat ik zeg, ja, je moet wel de juiste speler op de juiste plek gaan zetten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus je kan een korte stop die eigenlijk een buitenvelder is, dat gaat niet. En ja, zolang de spelers zelf een beetje samen met de coach de opstelling kunnen bepalen, ja, dan ga je eigenlijk ook geen wedstrijden winnen. En dan kan je hele goede werpers hebben. Wij zeggen altijd, als coach vroeger haalde ik wel eens een werper. Die had dan 4 punten of 5 punten tegengekregen. Dan haalde ik die al heel vroeg van de heuvel af. Terwijl die verschrikkelijk goed stond te gooien. Alleen zijn veld, ja, die helpt hem dan om zeep. En dan moet je in gaan grijpen door een andere werper neer te zetten. Waardoor hopelijk de tegenpartij iets anders gaat slaan. En het iets moeilijker maakt. En je veld je er dan wel gaat helpen. Ja, en daar loop je nu tegenaan, zeg maar.
1: Ja, ik heb heel lang gevoetbald, maar als ik mij ging moeien met de opstelling, verloren we. Dus ik vind dat de voetballer moet, spelen moet zich gaan spelen en niet met de leiding gaan bemoeien. Maar dat,
0: Nee, ja, nou, ja, dat is het ook. En dat is ook een heel klein beetje gegroeid. Het is natuurlijk, vorig jaar hebben we natuurlijk van de tweede het eerste gemaakt. En het is een beetje een vriendenploeg die het jaar ervoor echt allemaal leuk en gezellig en Hosanna hebben gehombald in 2 klassen lager. Ja, nou moeten ze 2 klassen hoger spelen al 2 jaar. Ja, en dan ga je gaat het niveauverschil ga je gewoon op een gegeven moment ga je zien. En ja, daar zullen ze toch ook zelf wat mee moeten doen. Daar zullen de technische mensen in het bestuur wat mee moeten doen. Wil je dit om gaan draaien? Dat betekent dat je gewoon ja, als een eerste team moet gaan spelen. Slikkerveer 1 speelt ook om in principe om kampioen te worden. En even, ja, noemen ze maar op. En ja, wij zullen ook moeten gaan spelen om kampioen te worden. Want dat gaan we niet worden. Maar je moet wel die instelling hebben. En niet van, joh, we vinden het wel heel gezellig om even 9 innings op het veld te staan. En daarna gaan we naar de kantine, we zetten de barbecue aan. En ja, we kijken wel waar het schip is gestrand.
1: Ja, dat is hoe ga je de sportmentaliteit in, hè? Het is wel het eerste team, dus.
0: Ja, en dat zitten bij een aantal jongens wel in. En een aantal jongens, ja, die, wat ik zeg, die... Ja, die zijn natuurlijk in principe gepromoveerd, terwijl ze dat helemaal eigenlijk nooit in hun achterhoofd hebben gehad. En dat gaat je nu wreken. We hebben het vorig jaar keurig netjes dicht kunnen houden en nu zie je gewoon dat je redelijk tekort gaat komen.
1: Nou ja, volgende week gaan jullie gewoon die punten pakken. Ik heb een glazen bol gekeken en die klopt.
0: Oh.
1: Die hebben nog nooit gelogen tegen me.
0: Maar die geven ook naar onze Einzelganger. Dat is de angstgegener.
1: Oh, angst.
0: Dus dat vond ik. Maar goed, laten we hopen dat we morgen inderdaad om 2 uur in Wassenaar, dat we daar toch wel eindelijk de punten pakken die we willen hebben.
1: Ja, ook. Hey, jullie gaan je best doen, joh. We horen het allemaal. Hey.
0: Absoluut.
1: Houd ons op de hoogte.
0: Dat gaan we zeker doen. Zolang jullie in de lucht zijn, dan ga ik jullie horen op zaterdag.
1: Hartstikke geweldig. Hey, tot volgende week.
0: Heel goed.
1: Prettige dag. Hoi.
0: Joi, dag.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: En zoals jullie gemerkt hebben, de afgelopen zes dagen, was de avondvierdaagse weer aan de beurt in Ridderkerk. Het is altijd een groot evenement. Ik kan me nog herinneren dat wij meegeliepen met de honden. Daar kregen we toen die tijd nog eens kritiek op dat de honden ook 5 kilometer moesten lopen. Maar volgens mij was dat een geslaagd. Maar Jolande, jij zat in de organisatie. En als ik zo lees, ik zie Jolande Muts zit bij ons dan, in de organisatie. En ik lees in de combinatie dat het ondanks de buien, wat meeviel, hartstikke gezellig was.
1: Ja, en zelfs de buien vielen mee.
0: Ja.
1: Dus we hebben echt... maandag was natuurlijk nog een vrij warme dag. En ook een hoge luchtvochtigheid. Dus het voelde ook benauwd aan. Maar dat was de startavond. En dan is het altijd lekker als je met mooi weer en een zonnetje van start kan.
0: Ja.
1: En de dinsdag zou het gaan omweren. Maar dat bleef uit hier. Dus toen hebben we eigenlijk een droge avond gehad. Dus dat viel mee. Woensdag hebben we wel een natte avond gehad. Maar ook dan weer de buien die om ons heen trokken. En we hebben één keer een echte bui gehad. Maar dan is het wat miezer. Nou, we zijn niet van suiker, dus we hebben gewoon doorgelopen. En een donderdagavond was er ook sprake van buien en onweer. En die zijn helemaal niet langs geweest hier. Dus we hebben het super kunnen afsluiten.
0: Ja, de weersverwachtingen waren niet zo positief.
1: Waren nee, zeker.
0: Die dagen afgeblazen wegens code oranje.
1: Ja, code oranje is ook bij ons. En onweersdreiging. En die kunnen ook ontstaan. Hè. Dan heb je koude en warme lucht. Gert de Bruin heeft me dat helemaal uitgelegd.
0: Ja, ja.
1: En die kunnen ook ontstaan. Maar daar was gelukkig bij ons geen sprake van. En ik moet echt zeggen dat wij dit jaar heel veel geluk hebben gehad met het weer.
0: Ja, ik zag wat neefjes en nichtjes die voorbij kwamen. Die zeiden, die vonden het geweldig om mee te lopen. Waar ook voor het eerst dat ze meeliepen met de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Volgens mij was het alweer een geslaagd feest.
1: Ja, het blijft. Het is een evenement, maar het is feest, het is gezellig. En ik ben dan de laatste avond ook nog langs de stoet gelopen. En ook heel veel enthousiaste mensen langs de kant met allerlei lekkernijen. Voorlopig hoeft er geen snoep meer verkocht te worden. Ja. Maar het is gewoon een gezellig, leuk, vrolijk evenement.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe groot was het deelnemersveld op dit moment, dit keer?
1: Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Hè. We hebben 23.500 inschrijvingen. 300, sorry.
0: Ja, dat is wat. Half Ridderkerk meegelopen, dat geloof ik niet.
1: Ja, nee, nou, daar leek het wel op.
0: Ja, toch wel.
1: Maar inderdaad, inschrijvingen. Dat zijn er met name de kinderen die voor medailles lopen. Gelukkig lopen er ook begeleiders mee. Maar elke avond het dubbele aantal op de route. En donderdagavond is natuurlijk feest. En toen hebben we meer dan 6.000 deelnemers
0: 6.000?
1: Gehad. Ja.
0: Zo.
1: Dus dat zijn de geregistreerde en de niet geregistreerde. Hmm. En als je dan nog eens telt wat er langs de kant staat. Dat is onvoorstelbaar. Dus het groeit elk jaar nog meer.
0: Ja, ik zulke soort dingen horen gewoon bij een gemeente. De Vierdaagse, of dat nou de Vierdaagse of de Avondvierdaagse is, dat maakt niet uit. Maar
1: nee,
0: het hoort erbij.
1: Ja.
0: En zeker voor de jeugd. Want het was dan 5 en 10 kilometer of alleen 5 kilometer?
1: Nee, we doen de 5 kilometer. Ja. Helaas hebben we niet genoeg medewerkers om ook de 10 kilometer te doen. En daar is dan het animo ook net te laag voor. Om dan, want je moet de hele route dus kunnen beveiligen. Of kunnen structureren qua verkeer. Maar als mensen 2 rondjes willen lopen, zijn ze van harte welkom.
0: Ja. Ja, ja.
1: Geen probleem.
0: Voor het eerst dat het tenminste de organisatie geheel bij SV Slikkerveer is gebeurd. Is dat geslaagd? Of,
1: Ja, voor herhaling vatbaar.
0: Ja, toch.
1: En zowel de deelnemers als organisatie. Het veld bood veel meer ruimte, veel meer rust, veel meer overzicht. Het geluid wordt daardoor ook beter gedragen en is voor iedereen verstaanbaar. Dat was al jarenlang lastig om goed te krijgen. De kantine van Slikkerveer heeft ons ontvangen iedere avond. En dat is voor ons ook dichterbij. Nou ja, in samenwerking kunnen we ook spullen opslaan. De medewerkers kunnen na afloop. Dan doen we altijd even een debriefing met een drankje. Daar hebben we nu ook genoeg onderdak voor. Dat was bij Saturnus voorheen. Mm. En net wat verder van de startlocatie af. Maar dit is een prachtige combinatie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het was goed te doen. Tenminste, je kon alles zien vertrekken natuurlijk. Je zit ook wat hoger als je gaat. Of?
1: Nou, dat was ook voor ons heel leuk. Als je dan nog aan de organisatie bezig bent in de kantine of in de bestuurskamer. En je gaat dan eigenlijk in de kantine bij het raam staan. Dan zie je alles. Nou, mooi, prachtig. Ja, mooi gezicht.
0: Ja, ja. En zeker als je de eerste dag dat iedereen nerveus loopt te vertrekken.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nee, hartstikke tof. Het volgens mij, ik hoor alleen maar positieve berichten. En Jouw
1: nou ja, we kunnen ook een kanttekening maken. Ik hoorde net iets over mentaliteit. En als organisatie hebben we helaas wel een aantal keren moeten ingrijpen op toch de mentaliteit van enkele deelnemers. En die verpesten het dan voor het grootste deel.
0: Ja.
1: Dat er toch onderweg voorvalletjes zijn. Ik wil daar verder niet op detail gaan, maar die dan wel verstoren. Verkeersveiligheid, hè? Toch gauw tussen auto's doorspringen om in te halen. Rennen onderweg, voor de voorlopers uit gaan lopen. Of belletje trekken bij mensen, in de tuinen lopen en aan bomen hangen, dieren opjagen. Kijk, dat zijn allemaal dingen die zien we liever niet.
0: Nee, maar is dat nu van de afgelopen keer? Of is het volgens mij is dat toch
1: nee,
0: al heel...
1: Nee, kijk, het is altijd. En als ik zeg belletje lellen, ik zie je lachen. Natuurlijk is dat leuk. Maar als jij daar woont en er lopen 2000 mensen langs je deur, ja, dan word je daar een beetje simpel van.
0: Ja.
1: En als ze dan aan je boom hangen, ja, dan wordt die ook niet mooier. Dus daar vinden wij als organisatie, en daar spreken we dan ook de begeleiders op aan, van joh, let daar nou even op. Hè? We kunnen het niet voorkomen, maar we kunnen het wel verminderen. En als we daar met z'n allen een beetje op letten, dan wordt het een nog leukere stoet, ook voor de kijkers thuis.
0: Maar het zijn over het algemeen, zijn het groepen toch? Je loopt bijna heel weinig individuele mensen. Ik denk meer groepen. Die zou je dus kunnen aanspreken, die groepen.
1: Nee, en dat hebben we ook gedaan. Woensdagavond hebben we, en dat hebben we nog nooit in de hele geschiedenis gedaan, hebben we echt de aandacht gevraagd. Dus bij de start alles stilgelegd en gezegd, dames en heren, jongens en meisjes, dus ook de volwassenen hebben we aangesproken. Gedraag je. Heb respect voor elkaar. Hè? Iedereen mag zijn wie die is, maar respecteer elkaar daarin. Als iemand anders is, dan is dat niet erg. Dus ga daar niet op zitten jennen. Ja, ik wil niet in detail treden.
0: Nee,
1: dat vind ik niet fijn.
0: Het gaat niet om detail, maar het gaat wel over van, hoe heet het? Ik denk dat zo'n evenement juist heel prima is om een keer de mensen op aan te spreken van, joh,
1: nou, eigenlijk heb je ook een opvoedkundige taak. Wij zijn ook met verkeersveiligheid bezig. Maar deze editie was ook gewoon je eigen persoonlijke fysieke veiligheid een item. En daar hebben wij echt expliciet aandacht aan besteed. Het ging daarna ook stukken beter. En we hopen dat ook volgend jaar beter blijft gaan. Het is net een kleine samenleving die op de route loopt.
0: Ja, maar het is de samenleving. Hè?
1: Ja, daarom. Dus we kunnen het niet voorkomen, maar we kunnen het wel met elkaar gezelliger maken.
0: Ja, natuurlijk. En nogmaals, ik blijf er altijd bij. Ik loop het altijd te zeggen, de jeugd is helemaal niet zo slecht.
1: Nee, hoor, helemaal
0: het is
1: niet.
0: Vaak, dat wordt een beetje overdreven. Ik bedoel,
1: kijk wat het is, Rinus. De negativiteit krijgt vaak de overhand.
0: Ja.
1: Als je ziet dat er inderdaad op donderdag 6000 mensen op de route lopen en daarnaast heel veel mensen op de route staan, de hele route, 5 kilometer lang. En er zijn misschien 2 of 3 incidentjes. Dan is dat helemaal niet ernstig.
0: Menige burgemeester jaloers is op zo'n activiteit met 3 kleine gebeurtenissen.
1: Ja, nee, zeker. Ja.
0: Nee.
1: Nee, de insteek is vooral gezellig, gezond en verkeersveiligheid. Maar vooral met elkaar gewoon een leuk evenement in je gemeente hebben.
0: En nu laten jullie het even zakken en dan gaan jullie het nog een keer evalueren en met een nieuw plan komen voor volgend jaar?
1: Over 2 weken gaan we evalueren. Dat doen we vrij snel daarna, omdat het dan bij ons ook allemaal vers in het geheugen zit. Dan zijn we inmiddels weer een beetje uitgerust. En dan beginnen we in december altijd weer met de opstart. En dan hebben we in de tussentijd dus ook gesprekken gehad, bijvoorbeeld met verkeer over routes of met sponsors. En dan beginnen we in januari weer met frisse moed naar de nieuwe editie, de 79ste.
0: 79,
1: ja. Ja, over 2 jaar hebben we weer een mooi jubileum.
0: Even oefenen, dan hebben we de 80.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar nu hebben jullie over zaken ook het centrum gemeten, dacht ik, hè? Ja, kijk.
1: Nee, we lopen op maandag door Slikkerveer. Dinsdag west, woensdag Slikkerveer, maar de andere kant. Dus meer richting het centrum. En donderdag door het centrum, we zijn uit het centrum gegaan. Maar we willen zeker ook voor de ondernemers en de gezelligheid op het Koningsplein, willen we daar blijven komen. Hm. En met 5 kilometer kun je niet je hele gemeente bedienen.
0: Nee, maar ik vind het centrum ben ik wel een van de, denk ik.
1: Ja. Zeker, nee. En we kijken elk jaar kritisch naar alle routes, naar de puntjes tussendoor. Het Savorin Lohman Park heeft 2 heggetjes. Daar moet je doorheen. Het is helemaal niet handig.
0: Ja, ja.
1: Dus misschien kunnen we daar weer een mooi alternatief voor vinden. Staat er volgend jaar weer een verbeterde editie.
0: Nou, de 80ste wordt gewoon perfect.
1: Ja, absoluut.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Doen we.
0: Hey, bedankt voor jullie aanwezigheid en de uitleg. En we kijken uit naar de volgende 4-daagse.
1: Ja, wij ook.

0: Als het goed is, hebben we nu Martijn Gorter aan de lijn. En dan gaan we praten over de korfbal. Martijn, klopt dat?
1: Ja. Ik weet niet waar ik het anders over moet hebben.
0: Nou, er zijn wel meer dingen in de wereld, maar dan gaan we dat nou niet doen, hè?
1: Is goed.
0: Vertel eens, jullie maken kans om te promoveren, las ik.
1: Wij maken kans om te promoveren. En ik heb het inderdaad al wat vaker verteld dat die veldcompetitie tegenwoordig niet meer in twee delen wordt gespeeld. Dus een deel voor de zaalcompetitie en een deel daarna. Maar die veldcompetitie is maar 6 wedstrijden lang in een poeltje van 4. En dat speel je in september, oktober. En dat speel je in april, mei, juni. En dan kan het zomaar zijn dat je binnen een seizoen 2 keer kan degraderen of 2 keer kan promoveren. En een jaar later ineens 2 niveaus hoger speelt. Dat zou bij KCR het geval kunnen zijn. We speelden vorig jaar in de eerste klasse na degradatie. En pakte die plek in de overgangsklasse mooi terug. En ja, daarin deed KCR het heel erg goed op eigenlijk 1 uitwedstrijd bij Excelsior. Nou, die werd verloren. Maar 4 andere wedstrijden werden gewonnen. 2 maal van Maassluis, 1 maal van Excelsior en 1 maal van Corbis. En datzelfde Corbis komt vanmiddag op bezoek hier in Ridderkerk.
0: Spannend. En hoe laat is dat?
1: Dat is om 4:30. Laten we hopen dat het dan weer iets droger wordt dan nu. Want ja, het is toch wel jammer als je met zo'n wedstrijd in juni toch wel heel veel paraplu's langs de kant ziet staan. Onze onder 19 is nu onder aan het spelen. Straks gaat KCR 2 in actie. En dan, die hebben ook aan een kleine nederlaag al voldoende voor de titel. Dat heeft te maken met onderling resultaat. En dat is dus vanmiddag bij KCR 1 ook het geval. Want we staan 2 punten voor op Corbis dat op bezoek komt. KCR heeft 8 punten, Corbis heeft de 6. En het verschil is in de uitwedstrijd was het 13-17 voor KCR. Dus op het moment dat wij vandaag verliezen, komt Corbis in punten gelijk. Maar dan wordt naar het onderling resultaat gekeken. En dan, als je dan verliest en je verliest met maximaal 3 punten verschil. Ja, dan is die onderlinge marge in ons voordeel. Ja, zodra dat 4 verschillen is, dan is het in ons nadeel. Omdat we dan helemaal gelijk staan. En dan wordt naar doelsaldo gekeken. Op dat moment zou de ploeg het Wallingsveen beter zijn. Maar ja, als die met 4 verschil hier winnen, dan zijn ze ook de terechte kampioen. En het is zeker geen slechte ploeg, want zij hebben dus al in de hoofdklasse gespeeld voor de winter. En degradeerden uit die hoofdklasse. Dus ook zij willen natuurlijk graag terug naar dat niveau.
0: Maar het is, je moet er natuurlijk nooit ingaan van we moeten maar met 2 punten verschil verliezen.
1: Nee, en dat is dus dat is eigenlijk voor je mindset. Hadden we het net ook over. Je kan eigenlijk, ik denk dat het heel lastig voor een coach is om. En je kan zeggen, dat moet je gewoon inderdaad even erbuiten zetten. Het zit toch, het blijft toch in de hoofden zitten. Maar ja, we hebben nog wel een marge. Je kan volgens mij, gewoon beter zeggen van joh, we moeten vandaag winnen of we moeten minimaal gelijk spelen.
0: Absoluut. Ja.
1: Dat vind ik anders klinken dan we mogen zelfs met 3 verschil verliezen. Want daar zit een heel gevaarlijk iets in.
0: Echt een valkuil is dat, ja.
1: Ja. Dus dat, maar oké, dat is aan trainer Steven de Graaf om die mindset te veranderen. En hier bezig aan zijn 2e periode bij KCR. Inmiddels al voor het 7e jaar sinds 2011 coach van de hoofdmacht. En zelf international geweest. Dus hij weet heus al hoe hij dit soort dingen aan moet pakken, moet spelen. En ja, dan is het vanmiddag aan de spelers om goede seizoen, want er is zeker een goed seizoen gedraaid. Met een mooie ontwikkelingen. En het zou mooi zijn als dat met een promotie naar de hoofdklasse bekroond zou worden. En dan zouden we voor het eerst in Ridderkerk in de hoofdklasse korfballen.
0: Eigenlijk als we kijken naar jullie grootte van jullie vereniging, dat is een van de grootste van Nederland. Of
1: dan horen jullie dat. Qua ledenaantal zitten we nu nummer 10, nummer 11.
0: Ja, maar dan horen jullie dat toch, hè?
1: Daar horen we in thuis, althans. Daar zouden we in thuis horen, moeten horen. Maar spelen eigenlijk gewoon nog niet hoog genoeg voor dat niveau. En op zich zijn wij geen club om het allerhoogste niveau te spelen. Omdat je dan je vereniging anders in moet gaan richten. Betalen aan spelers gaan werken. Wat tegenwoordig ook op steeds lager niveau gebeurt. Maar wij zeggen, je speelt graag bij KCR of je speelt niet bij KCR. En daar houden we gewoon aan vast. Een vereniging die door heel veel vrijwilligers omhoog gehouden wordt. En daar maken wij geen onderscheid tussen spelers, vrijwilligers en andere leden. En ik denk dat dat een hele stevige basis is waar we met goed beleid de komende jaren vruchten van moeten gaan plukken.
0: Nee, maar het is ook goed beleid. Want ik heb tenminste, dat deed mijn voorganger al. En toen ik nog voorzitter was van de Slikkerweer. Ik zeg, ik ben trots op de club omdat wij niet betalen. En dan moet je vast zien te houden. Want ja, leuk hoor dat je zo hoog mogelijk speelt. Maar wie betaalt, wie draait op voor de kosten? Is toch de kantine en de leden en de sponsors.
1: Zeker. En op zich, we moeten gewoon zorgen dat mensen het hier naar de zin hebben. En dat ze hier bereid zijn om gewoon lekker te blijven ballen op een niveau met goede begeleiding. En dat is gewoon het belangrijkste.
0: Nou, ik hoor wel dat, tenminste dat merk ik bij Slikkerveer, maar ook bij Bolnes en ook bij alle verenigingen, sportverenigingen, ook bij betaalde voetbal, de groep jonger dan 17 of JO 17, daar blijkt zulke kwaliteit in te zitten. Is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, we hebben wel, zeker in de breedte. Ik kijk altijd niet alleen naar het eerste team in zo'n leeftijdscategorie, maar kan een speler nummer 15 of 16 ook in zo'n ploeg sterk worden?
0: Ja.
1: En die breedte die zit er nu echt in, zeker bij ons bij de U19 en de U15. En ook wel talentvolle jongeren daarachter. En we hebben natuurlijk 29 of 30 jeugdploegen. En dat is ook in het korfbal gewoon heel veel.
0: Ja.
1: En ja, dan kan het niet anders dan dat er ook talent tussen zit. En dat je dat talent herkent. En dat het talent ook bij je club blijft. Want het is wel dit met schering en inslag hoe... met name ook clubs in de Alblasserwaard en dan de AKC.
0: Ja.
1: Gewoon echt actief spelers van 13, 14 jaar benaderd. En dat is wel, vinden wij wel schrijnend. En we hebben in het verleden ook wel spelers gehad die dan naar een andere club gingen. En als ze talentvol zijn, moeten ze dat doen. Hè? Kijken hoe weer je kan komen. Maar altijd de deur open houden. En zodoende hebben we al heel veel spelers terug zien komen.
0: Ja.
1: En een mooi voorbeeld daarvan is komend seizoen. Sabine Vlasblom heeft al... 3 seizoenen in KCR1 gespeeld. Ging daarna naar Detos toe. Heeft 3 jaar trainer gehad van Richard van Vloot. Een van de beste korfbaltrainers in Nederland. En keert komend seizoen terug hier aan de Kastanjelaan. En dat is, dat is wel een hele, hele prettige constatering. Dat mensen gewoon terug willen komen. Omdat dit toch hun club is.
0: Nou, dat is zeker voor de ervaring die je binnenhaalt. Je stuurt een jonge speler, laat je gaan. En je zorgt dat er een ervaring op doet. Dus ze komen daar terug. Dat is gelukkig een ervaring. Maar ik vind trouwens de naam Vlasblom, die mag we ook niet aan andere verenigingen koppelen, hoor. Ja, Slikkerveer en dat is het enige. Maar voor de rest moet het allemaal KCR.
1: Nee. Daar zijn we toch wel redelijk gekleurd in, inderdaad.
0: Nou.
1: Ja.
0: Hey, wanneer gaan jullie weer voor het eerst trainen?
1: Nou, we gaan hier eerst nog wat mooie dingen doen. Dan zijn we er wel even klaar mee wat de korfbal betreft.
0: Ja.
1: We hebben nog een mooie juni maand met over 2 weken dan niet onder onze organisatie, maar dan wel Stichting Aniam. Mensen met een verstandelijke beperking die hier een hele mooie sportdag gaan beleven.
0: Leuk.
1: En
0: wij
1: mogen daar altijd gastheer van zijn en daar dragen we graag ons steentje aan bij. Een week later, de 27e, dan... hebben we hier nog mixtoernooi, altijd een leuke afsluiting van het seizoen. Althans, dat is normaal een leuke afsluiting van het seizoen. Want een week later dan gaat KCR vieren dat ze 15 jaar geleden zijn opgericht uit de fusie tussen Sarita en Bolnes.
0: Ja.
1: En dat doen we met een 2-daagse festival met heel veel activiteit voor de kinderen. Een overnachting in de sporthal, lasergamen. Op zaterdag gaan we hier een compleet circus opbouwen met allerlei luchtkussens, een stormbaan, trampoline springen en een foodtruck festival. En s'avonds afsluiten met een feestelijke band. En dat dus dan wordt het echt vakantie. Dan is het begin juli. En dan gaan we half augustus die ballen maar weer eens een keer opzoeken.
0: Nou, hartstikke geweldig. Ik zou zeggen, geniet van je festiviteiten die je gaat doen. En daarna waarschijnlijk van een heerlijke vakantie, hoop ik voor je. En volgend seizoen horen we elkaar weer.
1: Is goed. En als mensen willen weten of KCR echt kampioen wordt, vanmiddag om 16:30 aan de Kastanjelaan.
0: 16:30, luisteraars. 16:30. Dat is echt weer iets groot voor Ridderkerk, vind ik. Hey, Martijn, bedankt. En
1: graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, doei.

Op 20 juni wordt er een open dag gehouden voor door kanovereniging Lekko aan de Noldijk, 73 in Barendrecht. Barendrecht het ligt toch dichter in de kerk en het gaat toch waarschijnlijk over het Waaltje. Dat is echt een roeien en is eigenlijk een hele mooie sport. Sowieso, het is heel goed voor je lichaam. En je geniet ook vaak van het water en van de natuur. Dat is ook altijd heel belangrijk. Je hoort even de krant overslaan, Nike Suzers. Het was een eerste editie van de Slick Dart Masters groot succes. Was een groot succes. De organisatie door Bas Mulder, DJ van Galen, Rowan Termont, Jeremy Fitters en Boy van Reden. Die hadden het georganiseerd. Allemaal echte slikkenveerders. Maar het ging niet alleen maar om slikkenveerders. Want er was een verliezersronde. En daar deden twee oud-Feyenoorders, wou ik zeggen. Dat zijn ook allebei van Feyenoord, dat scheelt. Maar slikkenveerders zijn mee. Dat is de oud-voorzitter Joop van Hettingen. En een oud-eerste elftal voetballer Ivo van der Sluis. Die namen het op tegen Jesse Egmerlings en Laurens de Witte. Oftewel, wat bij slikkenwereld wordt gezegd, de overkant. Oftewel RVVA. Het was even een beetje droevig, want ja, helaas, de slikkenveren zijn verloren en de prijs ging dus naar de overkant. Voor de rest, we blijven natuurlijk alles het nieuws volgen. En wat we ook altijd aan jullie vragen, joh, vinden jullie het leuk om te luisteren? We vinden het ook leuk om een keer mee te doen, om toch mee te draaien in ons team. Ik zou zeggen, mailt ons eens een keer en dan kijken we een keer of we misschien een keer zin hebben om met elkaar een gesprek te gaan. Het mailadres is sport@rtvridderkerk.nl.

En ja, we zijn er nu bijna weer aan het einde van ons programma. Het was een uurtje en dit gedeelte wordt over tussen 16 uur en 17 uur herhaald. Dan hoort u nog een keer deze prachtige uitzending met name de Vierdaagse en de korfbal en de honkbal. Ja, en het begint natuurlijk naar volgende week. Zondag speelt het Nederlands elftal tegen Japan. Het is een beladen wedstrijd en ik hoop niet dat weer Feyenoorders gaan scoren tegen Nederland. Maar dit even terzijde. Zaterdag 13 juni doen we dit nog een keer tussen een uitzending van een uur. Met wat korte nieuwsberichten, maar zaterdag 20 juni, dan hebben we weer een volledige uitzending met kijken hoe de voetbalploegen het hebben gedaan en hoe de toekomst is en hoe we dezelfde toekomst zien. 11 juni start de WK, Mexico tegen Zuid-Afrika, om 9 uur. Dat is alles wel te vinden. Jammer dat de dames het niet gehaald hebben tegen de Ieren. En maandag gaan we kijken hoe het Nederlands elftal tegen het Uruguay gaan doen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel. En ik dank Timo voor het geluid. En ik heb zelf de presentatie gedaan. Hey, groetjes allemaal.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft heb je 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Een melding van een reanimatie in Oud-Beijerland is uitgemond in een zwaar auto-ongeluk waar een brandweerbusje bij betrokken is geraakt. De brandweer in het dorp kreeg een oproep voor een fietser die onwel was geworden. Het brandweerbusje rukte uit voor de reanimatie van de fietser, maar botste op de lange weg tegen een personenauto. De bestuurder van de auto, die met de brandweer botste, moest uit het voertuig worden geknipt en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bijrijder moest naar het ziekenhuis. De fietser naar wie de brandweer onderweg was, is gereanimeerd en met een hartslag naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn twee gewonden gevallen na een gasexplosie. De explosie vond plaats bij het opstarten van de frietkraam. Direct na de explosie ontstond er een kleine brand. De kraam was geplaatst op de Rommelroute in Harderwijk. En dat is een evenement waarbij bewoners van de wijk Slingerbos tweedehands spullen verkopen. En de provincie Zeeland heeft een strenger toerismebeleid doorgevoerd. De provincie maakt zich zorgen over de verroompotisering van de Zeeuwse kust. Veel campingplaatsen worden in Zeeland namelijk opgekocht door projectontwikkelaars om er vakantiehuizen neer te zetten. Door het nieuwe beleid komt er een stop op minicampings en mogen nieuwe campings nog wel landinwaarts in Zeeland, maar niet meer langs de kust. Volgens enkele fracties in de provincie zouden er sinds 2012 ruim 70 campings zijn verdwenen en omgeturnd in vakantieparken met huisjes. Kustgemeenten hadden liever hun eigen beleid willen uitvoeren, maar volgens de provincie krijgen de gemeentes te weinig grip op de vakantieparken. En dan sportrolstoeltennister Dieder de Groot heeft voor de 6e keer Roland Garros gewonnen. De 29-jarige Nederlandse versloeg in de finale de Franse Xenia Chastot met 6-1 en 6-0. Voor de Groot was het haar eerste titel in 2 jaar tijd. De rolstoeltennister miste sinds 2024 meer dan een jaar aan toernooien door een heupoperatie. Voor die tijd had de Groot het Grand Slam toernooi van Parijs al 5 keer eerder gewonnen. En dan nog het weer. Eerst zon, later veel bewolking. In de middag her en der wat regen. Dan wordt het 19 graden. Vanavond harde wind met kans op regen. De minima rond 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 Rotterdam-Den Haag staat bij Delft een file van 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum 10 minuten oponthoud. En ook op de A16 bij Terbrechtseplein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk. Luister dus naar The Story Of. Would you sit down, scratching and give me a beat?

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 Rotterdam-Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Een hele goede middag, sportvrienden. Het is vandaag zaterdag 6 juni. En we hebben één uurtje, maar één uurtje sport. Maar rug gerust, u wordt nog een stuk gedeeltelijk herhaald. We hebben een klein programma, dat is logisch, maar een uur heb. We hebben korfbal, daar gaan we met Martijn Gort over praten. Hun laatste wedstrijd. We gaan luisteren naar honkbal om te evalueren. Als het mee zit, krijgen we misschien ook nog de aanvierdaagse in ons programma. En voor de rest, Timo zorgt het heerlijke muziek en de techniek. En ik ben in het zitten en ik doe de rest.

Ja, dat was natuurlijk een lekkere zwingend nummertje om te openen. Ja, wat is er allemaal gebeurd afgelopen week? Slikkerveer jongen, JO 17. Was toch moeilijk, vroeger makkelijk hoor, B1, B2, B3. Maar oké, jongeren, 17. Wint de bekerfinale, en wel heel leuk natuurlijk, tegen Ajax alleen. ASC Ajax uit Oegstgeest. Het team met name van Danny Noorlander, en Ali Letsu en Ronald Piesma en Jurgen van der Pakt. Die behielden een hele knappe 0-0. En toen moesten de penalties genomen worden. En Ajax, ja, blijkt toch een andere naam te leggen, denk ik. Ajax miste er een en Slikkerveer scoorde er allemaal. Dus het was hartstikke geweldig. En geloof me, het was een heel groot feest in de kantine daarna. Ze werden vreselijk onthaald en het was gewoon een grote party. Jammer dat vorige week Bonnes strandde in de halve finale. Eigenlijk die ploeg die... Ja, ik vond het heel te klap, vind ik nog steeds klap. Vijfde klasse doorstroomde naar de vierde klasse en bijna naar de derde klasse. Helaas hebben we het net niet gehaald, maar nog steeds complimenten voor deze ploeg uit Bonnes. Resort jongeren 15 oefent tegen Katam Pumas. Een leuke oefenwedstrijd om eens een keer te gaan kijken. En ja, voor de KCR, we wachten nog even op Martijn en hopelijk dat we daar dan heel snel bij gepraat worden.

0: Ja, een heerlijk swinger nummer. We gaan kijken of dan we contact kunnen krijgen met Arno. Arno Stellig van de Honkbal. Klopt het, Arno? Ben, heb jij aan de lijn?
1: Ja, zeker. Ik zit hier hartstikke goed.
0: Hartstikke geweldig. Je zit goed daar ook? Hoorde ik?
1: Ja, zeker. Ja, ik zit wel buiten. Ik zit even bij de collega, bij de buurman, bij de minigolf.
0: Oh.
1: Want ik was even met het veld bezig, maar het begon ineens te regenen. Ja, dan... dan moet je even schuilen, hè. En dan is het altijd makkelijk om even bij de buurman te gaan zitten als je
0: en ze horen toch ook.
1: Sportpark loopt.
0: Want, beter een goede buur.
1: Ze zijn er vandaag niet. Ja.
0: Hey, maar vertel eens ons even wat.
1: Ja, vorige week toch weer een teleurstellende wedstrijd eigenlijk, om het maar eens even zo te zeggen. Ik had er zelf in, was vorige week ook nog even. En, ja, als je al in de eerste inning, de eerste slagbeurt van de tegenpartij, eigenlijk met 6-0 achter komt te staan, dan sta je eigenlijk al een verloren wedstrijd te spelen. En dat is wat er vorige week gebeurde. De eerste twee ballen die er geslagen werden door de tegenpartij werden allebei slecht verwerkt. Of in principe, er werden gewoon fouten gemaakt, waardoor de mensen op de honken terechtkwamen. En dan een paar goede honkslagen erachteraan. En als je eenmaal slecht begint, dan eindig je ook slecht. En dat bleek ook eigenlijk wel vorige week.
0: Is er nou een terugval of is het een kwaliteitsverschil of gewoon pech?
1: Nee, het is de ene kant een stukje, de aantal wedstrijden was het echt te maken met net geen mazzel hebben, dan sta je voor. De wedstrijd van Zijndag die ik een week of drie geleden al over had. Dan sta je gewoon voor en dan helpt de scheidsrechter even de tegenpartij, want dat was de scheidsrechter van de vereniging zelf. Ja, en dan ga je ineens met 15-14 ga je de Bietenburg op. De andere is dan ook weer net even niet. Je bent net even niet goed genoeg, waardoor de tegenpartij net even wat extra punten kan maken. En ja, het is een beetje van alles wat. We hebben er gewoon een hele goede pitchingstaf. Maar zoals wij dan de mensen langs de kant, hè, want daar staan natuurlijk altijd de beste stuurlui. Daar dan staan we te kijken en dan denken we, er staan de verkeerde mensen op de verkeerde posities. En dan daar zou eigenlijk wat aan gedaan moeten worden om het wel wat beter te maken. Zodat de nullen die gemaakt worden, de uitjes die gemaakt moeten worden, dat die ook gemaakt worden. En en daar schort het op dit moment aan. Op het moment dat er een fout is. Ja, dan volgt dat meestal gelijk, dan levert dat eigenlijk gelijk weer punten voor de tegenpartij op. En dat, dan loop je continu achter een achterstand aan en dan wordt het al heel erg moeilijk. Nou goed, morgen hebben we Wassenaar, die uit, een moeilijk veld moet ik eerlijk zeggen. Aan de linkerkant is het daar niet al te groot. Dus met de slagboek die wij hebben, dan hoop ik eigenlijk dat er daar toch wel een paar ballen het veld uit gaan. En

0: Ja, Wassenaar staat heeft ook nog steeds 0 punten. Dus mogelijk dat we daar dan eigenlijk de eerste 2 punten kunnen pakken. Maar ja, het is een beetje de maan van de dag, zeg maar, waar we op dit moment mee te maken hebben.
1: Maar je ziet wel vooruitgang, progressie. Je ziet toch wel dat...
0: Ja, ik heb nu vorige week hebben we toch wel redelijk lang staan kijken. En ik zie daar best wel dingen die ik denk van, er zit genoeg in. Alleen wat ik zeg, ja, je moet wel de juiste speler op de juiste plek gaan zetten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus je kan een korte stop die eigenlijk een buitenvelder is, dat gaat niet. En ja, zolang de spelers zelf een beetje samen met de coach de opstelling kunnen bepalen, ja, dan ga je eigenlijk ook geen wedstrijden winnen. En dan kan je hele goede werpers hebben. Wij zeggen altijd, als coach vroeger haalde ik wel eens een werper. Je had dan 4 punten of 5 punten tegengekregen en haalde ik die al heel vroeg van de heuvel af. Terwijl die verschrikkelijk goed stond te gooien. Alleen zijn veld, ja, die helpt hem dan om zeep. En dan moet je ingrijpen door een andere werper neer te zetten, waardoor hopelijk de tegenpartij iets anders gaat slaan en het iets moeilijker maakt en je veld je er dan wel gaat helpen. En daar loop je nu tegenaan, zeg maar.
1: Ja, ik heb heel lang gevoetbald, maar als ik mij ging bemoeien met de opstelling, verloren we. Dus ik vind dat de voetballer moet zich gaan spelen en niet met de leiding gaan bemoeien. Maar
0: dat is het ook. En dat is ook een heel klein beetje gegroeid. Het is natuurlijk, vorig jaar hebben we natuurlijk van de tweede het eerste gemaakt. En het is een beetje een vriendenploeg die het jaar ervoor echt allemaal leuk en gezellig en Hosanna hebben gehombald in 2 klassen lager. Ja, nou moeten ze 2 klassen hoger spelen al 2 jaar. Ja, en dan ga je gaat het niveauverschil ga je gewoon op een gegeven moment ga je zien. En ja, daar zullen ze toch ook zelf wat mee moeten doen. Daar zullen de technische mensen in het bestuurder wat mee moeten doen. Wil je dit om gaan draaien? Dat betekent dat je gewoon als een eerste team moet gaan spelen. Slikkerveer 1 speelt ook om in principe om kampioen te worden. En even, ja, noemen ze maar op. En ja, wij zullen ook moeten gaan spelen om kampioen te worden. Dat gaan we niet worden, maar je moet wel die instelling hebben. En niet van, joh, we vinden het wel heel gezellig om even 9 innings op het veld te staan. En daarna gaan we naar de kantine, we zetten de barbecue aan. En we kijken wel waar het schip is gestrand.
1: Ja, dat is hoe ga je de sportmentaliteit in, hè? Het is wel het eerste team, dus.
0: Ja, en dat zitten wij een aantal jongens wel in. En een aantal jongens, ja, die zijn natuurlijk in principe gepromoveerd, terwijl ze dat helemaal eigenlijk nooit in hun achterhoofd hebben gehad. En dat gaat je nu wreken. We hebben het vorig jaar keurig eens dicht kunnen houden. En nu zie je gewoon dat je redelijk tekort gaat komen.
1: Nou ja, volgende week gaan jullie gewoon die punten pakken. Ik heb een glazen bol gekeken en die klopt. Die hebben nog nooit gelogen tegen me.
0: Maar die geven ook naar onze Einzelganger. Dat is de angstgegner.
1: Oh, angst.
0: Dus dat vond ik niet. Maar goed, laten we hopen dat we morgen inderdaad om 2 uur in Wassenaar, dat we daar toch wel eindelijk de punten pakken die we willen hebben.
1: Ja, ook. Hey, jullie gaan je best doen, joh. We horen het allemaal. Hey.
0: Absoluut.
1: Houd ons op de hoogte.
0: Dat gaan we zeker doen. Zolang jullie in de lucht zijn, dan ga ik jullie horen op zaterdag.
1: Hartstikke geweldig. Hey, tot volgende week.
0: Heel
1: goed. Petter, dag. Hoi.
0: Joi, dag.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce.

0: En zoals jullie gemerkt hebben, de afgelopen zes dagen, was de avondvierdaagse weer aan de beurt in Ridderkerk. Het is altijd een groot evenement. Ik kan me nog herinneren dat wij meegeliepen met de honden. Daar kregen we toen een tijd ons kritiek op dat de honden ook 5 kilometer moesten lopen. Maar volgens mij was dat een geslaagd. Maar Jolande, jij zat in de organisatie. En als ik zo lees, ik zie Jolande Muts zitten bij ons dan, in de organisatie. En ik lees een combinatie dat het ondanks de buien, wat meeviel, hartstikke gezellig was.
1: Ja, en zelfs de buien vielen mee.
0: Ja.
1: Dus we hebben echt... maandag was natuurlijk nog een vrij warme dag. En ook hoge luchtvochtigheid. Dus het voelde ook benauwd aan. Maar dat was de startavond. En dan is het altijd lekker als je met mooi weer en een zonnetje van start kan.
0: Ja.
1: En de dinsdag zou het gaan omweren. Maar dat bleef uit hier. Dus toen hebben we eigenlijk een droge avond gehad. Dus dat viel mee. Woensdag hebben we wel een natte avond gehad. Maar ook dan weer de buien die om ons heen trokken. En we hebben 1 keer een echte bui gehad. Maar dan is wat miezer. Nou, we zijn niet van suiker, dus we hebben gewoon doorgelopen. En een donderdagavond was er ook sprake van buien en onweer. En die zijn helemaal niet langs geweest hier. Dus we hebben het super kunnen afsluiten.
0: Ja, de weersverwachtingen waren niet zo positief. Waren
1: nee, zeker.
0: Die dagen afgeblazen wegens code oranje.
1: Ja, code oranje is ook bij ons. En onweersdreiging. En die kunnen ook ontstaan. Hè. Dan heb je koude en warme lucht. Gert de Bruin heeft me dat helemaal uitgelegd.
0: Ja, ja.
1: En die kunnen ook ontstaan. Maar daar was gelukkig bij ons geen sprake van. En ik moet echt zeggen dat wij dit jaar heel veel geluk hebben gehad met het weer.
0: Ja, ik zag wat neefjes en nichtjes die voorbij kwamen. Die zeiden, die vonden het geweldig om mee te lopen. Waar ook voor het eerst dat ze meeliepen met de Vierdaagse.
1: Ja.
0: Volgens mij was het alweer een geslaagd feest.
1: Ja, het blijft. Het is een evenement, maar het is feest, het is gezellig. En ik ben dan de laatste avond ook nog langs de stoet gelopen. En ook heel veel enthousiaste mensen langs de kant met allerlei lekkernijen. Voorlopig hoeft er geen snoep meer verkocht te worden. Ja. Maar het is gewoon een gezellig, leuk, vrolijk evenement.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe groot was het deelnemersveld op dit moment, dit keer?
1: Dat ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Hè. We hebben 23.500 inschrijvingen. 300, sorry.
0: Ja, dat is wat half Ridderkerk meegelopen, dat geloof ik niet.
1: Ja, nee, nou daar leek het wel op.
0: Ja, toch wel.
1: Maar inderdaad, inschrijvingen. Dat zijn er met name de kinderen die voor medailles lopen. Gelukkig lopen er ook begeleiders mee. Maar elke avond het dubbele aantal op de route. En donderdagavond is natuurlijk feest. En toen hebben we meer dan 6.000 deelnemers.
0: 6.000?
1: Gehad. Ja.
0: Zo.
1: Dus dat zijn de geregistreerde en de niet geregistreerde. En als je dan nog eens telt wat er langs de kant staat. Dat is onvoorstelbaar. Dus het groeit elk jaar nog meer.
0: Ja, ik zulke soort dingen horen gewoon bij een gemeente.
1: Dus
0: de Vierdaagse, of dat nou de Vierdaagse of de Avondvierdaagse is, dat maakt niet uit. Maar
1: nee,
0: het hoort erbij.
1: Ja.
0: En zeker voor de jeugd. Want het was dan 5 en 10 kilometer of alleen 5 kilometer?
1: Nee, we doen de 5 kilometer. Ja. Helaas hebben we niet genoeg medewerkers om ook de 10 kilometer te doen. En daar is dan het animo ook net te laag voor. Om dan, want je moet de hele route dus kunnen beveiligen. Of kunnen structureren qua verkeer. Maar als mensen 2 rondjes willen lopen, zijn ze van harte welkom.
0: Ja. Ja, ja.
1: Geen probleem.
0: Voor het eerst dat het tenminste de organisatie geheel bij SV Slikkerveer is gebeurd. Is dat geslaagd? Of,
1: Ja, voor herhaling vatbaar.
0: Ja, toch.
1: En zowel de deelnemers als organisatie. Het veld bood veel meer ruimte, veel meer rust, veel meer overzicht. Het geluid wordt daardoor ook beter gedragen en is voor iedereen verstaanbaar. Dat was al jarenlang lastig om goed te krijgen. De kantine van Slikkerveer heeft ons ontvangen iedere avond. En dat is voor ons ook dichterbij. Nou ja, in samenwerking kunnen we ook spullen opslaan. De medewerkers kunnen na afloop. Dan doen we altijd even een debriefing met een drankje. Daar hebben we nu ook genoeg onderdak voor. Dat was bij Saturnus voorheen. Mm. En net wat verder van de startlocatie af. Maar dit is een prachtige combinatie.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het was goed te doen. Tenminste, je kon alles zien vertrekken natuurlijk. Je zit ook wat hoger als je gaat. Of?
1: Nou, dat was ook voor ons heel leuk. Als je dan nog aan de organisatie bezig bent in de kantine of in de bestuurskamer. En die gaat dan eigenlijk in de kantine bij het raam staan. Dan zie je alles. Nou, mooi, prachtig. Ja, mooi gezicht.
0: Ja, ja. En zeker als je de eerste dag dat iedereen nerveus loopt te vertrekken.
1: Ja.
0: Ja. Nee, hartstikke tof. Volgens mij, ik hoor alleen maar positieve berichten. En Jawel.
1: Nou ja, we kunnen ook een kanttekening maken. Ik hoorde net iets over mentaliteit. En als organisatie hebben we helaas wel een aantal keren moeten ingrijpen op toch de mentaliteit van enkele deelnemers. En die verpesten het dan voor het grootste deel.
0: Ja.
1: Dat er toch onderweg voorvalletjes zijn. Ik wil daar verder niet op detail gaan, maar die dan wel verstoren. Verkeersveiligheid, hè? Toch gauw tussen auto's doorspringen om in te halen. Rennen onderweg, voor de voorlopers uit gaan lopen. Of belletje trekken bij mensen, in de tuinen lopen en aan bomen hangen, dieren opjagen. Kijk, dat zijn allemaal dingen die zien we liever niet.
0: Nee, maar is dat nu van de afgelopen keer? Of is het volgens mij is dat toch
1: nee,
0: al heel...
1: Nee, kijk, anders? Het is altijd. En als ik zeg belletje lellen, ik zie je lachen. Natuurlijk is dat leuk. Maar als jij daar woont en er lopen 2000 mensen langs je deur, ja, dan word je daar een beetje simpel van.
0: Ja.
1: En als ze dan aan je bomen hangen, ja, dan wordt die ook niet mooier. Ja. Dus daar vinden wij als organisatie, en daar spreken we dan ook de begeleiders op aan, van joh, let daar nou even op. Hè? We kunnen het niet voorkomen, maar we kunnen het wel verminderen. En als we daar met z'n allen een beetje op letten, dan wordt het een nog leukere stoet. Ook voor de kijkers thuis.
0: Maar het zijn over het algemeen zijn het groepen toch? Je loopt bijna heel weinig individuele mensen. Ik denk meer groepen. Die zou je dus kunnen aanspreken. Die groepen.
1: Nee, en dat hebben we ook gedaan. Woensdagavond hebben we, en dat hebben we nog nooit in de hele geschiedenis gedaan, hebben we echt de aandacht gevraagd. Dus bij de start alles stilgelegd. En gezegd, dames en heren, jongens en meisjes. Dus ook de volwassenen hebben we aangesproken. Gedraag je. Heb respect voor elkaar. Hè? Iedereen mag zijn wie die is. Maar respecteer elkaar daarin. Als iemand anders is, dan is dat niet erg. Dus ga daar niet op zitten jennen. Ja, ik wil niet in detail treden.
0: Nee,
1: dat vind ik niet fijn.
0: Het gaat niet om detail, maar het gaat wel over van... ik denk dat zo'n evenement juist heel prima is om een keer de mensen op aan te spreken van... joh.
1: Nou, eigenlijk heb je ook een opvoedkundige taak.
0: Ja, ja,
1: en wij zijn ook met verkeersveiligheid bezig. Maar deze editie was ook gewoon je eigen persoonlijke fysieke veiligheid een item. En daar hebben wij echt expliciet aandacht aan besteed. Het ging daarna ook stukken beter. En we hopen dat dat ook volgend jaar beter blijft gaan. Het is net een kleine samenleving die op de route loopt.
0: Ja, maar het is de samenleving. Hè?
1: Ja, daarom. Dus we kunnen het niet voorkomen, maar we kunnen het wel met elkaar gezelliger maken.
0: Ja, natuurlijk. En nogmaals, ik blijf er altijd bij. Ik loop het altijd te zeggen, de jeugd is helemaal niet zo slecht.
1: Nee, hoor, helemaal niet.
0: Vaak, dat wordt een beetje overdreven. Ik bedoel, als
1: kijk wat het is, Rinus. De negativiteit krijgt vaak de overhand.
0: Ja.
1: Als je ziet dat er inderdaad op donderdag 6000 mensen op de route lopen en daarnaast heel veel mensen op de route staan, de hele route, 5 kilometer lang. En er zijn misschien 2 of 3 incidentjes. Dan is dat helemaal niet ernstig.
0: Menige burgemeester jaloers is op zo'n activiteit met 3 kleine gebeurtenissen.
1: Ja, nee, zeker. Ja.
0: Nee,
1: de insteek is vooral gezellig, gezond en verkeersveiligheid. Maar vooral met elkaar gewoon een leuk evenement in je gemeente hebben.
0: En nu laten jullie het even zakken en dan gaan jullie het nog een keer evalueren en met een nieuw plan komen voor volgend jaar?
1: Over 2 weken gaan we evalueren. Dat doen we vrij snel daarna, omdat het dan bij ons ook allemaal vers in het geheugen zit. Dan zijn we inmiddels weer een beetje uitgerust. En dan beginnen we in december altijd weer met de opstart. En dan hebben we in de tussentijd dus ook gesprekken gehad. Bijvoorbeeld met verkeer over routes of met sponsors. En dan beginnen we in januari weer met frisse moed naar de nieuwe editie. De 79ste.
0: 79,
1: ja. Ja, over 2 jaar hebben we weer een mooi jubileum.
0: Even oefenen, dan dus hebben we de 80.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar nu hebben jullie over zaken ook tenminste het centrum gemeten, dacht ik, hè? Ja, kijk.
1: Nee, we lopen op maandag door Slikkerveer. Dinsdag west, woensdag Slikkerveer, maar de andere kant. Dus meer richting het centrum. En donderdag door het centrum, we zijn uit het centrum gegaan. Maar we willen zeker ook voor de ondernemers en de gezelligheid op het Koningsplein, willen we daar blijven komen. Hm. En met 5 kilometer kun je niet je hele gemeente bedienen.
0: Nee, maar ik vind het centrum wel een van de... Denk ik.
1: Zeker, nee. En we kijken elk jaar kritisch naar alle routes, naar de puntjes tussendoor. Naar het Savorin Lohman Park heeft 2 heggetjes. Daar moet je doorheen. Dat is helemaal niet handig.
0: Ja, ja.
1: Dus misschien kunnen we daar weer een mooi alternatief voor vinden. En staat er volgend jaar weer een verbeterde editie.
0: Nou, de 80ste wordt gewoon perfect.
1: Ja, absoluut.
0: Zullen we dat afspreken?
1: Doen we.
0: Hey, bedankt voor jullie aanwezigheid en de uitleg. En we kijken uit naar de volgende 4-daagse.
1: Ja, wij ook.

0: Als het goed is, hebben we nu Martijn Gorter aan de lijn. En dan gaan we praten over de korfbal. Martijn, klopt dat?
1: Ja. Ik weet niet wat ik het anders over moet hebben.
0: Nou, er zijn wel meer dingen in de wereld, maar dan gaan we het nou niet doen, hè?
1: Is goed.
0: Vertel eens, jullie maken kans om te promoveren, las ik.
1: Wij maken kans om te promoveren. En ik heb het inderdaad al wat vaker verteld dat die veldcompetitie tegenwoordig niet meer in twee delen wordt gespeeld. Dus een deel voor de zaalcompetitie en een deel daarna. Maar die veldcompetitie is maar 6 wedstrijden lang in een poeltje van 4. En dat speel je in september, oktober. En dat speel je in april, mei, juni. En dan kan het zomaar zijn dat je binnen een seizoen twee keer kan degraderen of twee keer kan promoveren. En een jaar later ineens twee niveaus ook gespeeld. Dat zou bij KCR het geval kunnen zijn. We speelden vorig jaar in de eerste klasse na een degradatie. En pakte die plek in de overgangsklasse mooi terug. En ja, daarin deed KCR het heel erg goed op eigenlijk één uitwedstrijd bij Excelsior. Na die werd verloren. Maar 4 andere wedstrijden werden gewonnen. 2 van Maassluis, 1 van Excelsior. En 1 van Corbis. En datzelfde Corbis komt vanmiddag op bezoek hier in Ridderkerk.
0: Spannend. En hoe laat is dat?
1: Het is om 4:30. Laten we hopen dat het dan weer iets droger wordt dan nu. Want ja, het is toch wel jammer als je met zo'n wedstrijd in juni toch wel heel veel paraplu's langs de kant ziet staan. Onze onder 19 is nu onder aan het spelen. Straks gaat KCR2 in actie. En dan, die hebben ook aan een kleine nederlaag al voldoende voor de titel. Dat heeft te maken met onderling resultaat. En dat is dus vanmiddag bij KCR 1 ook het geval. Want we staan 2 punten voor op Corbis dat op bezoek komt. KCR heeft 8 punten, Corbis heeft de 6. En het verschil is in de uitwedstrijd was het 13-17 voor KCR. Dus op het moment dat wij vandaag verliezen, komt Corbis in punten gelijk. Maar dan wordt naar het onderling resultaat gekeken. En dan, als je dan verliest en je verliest dan met maximaal 3 punten verschil. Ja, dan is die onderlinge marge in ons voordeel. Ja, zodra dat 4 verschil is, dan is het in ons nadeel. Omdat we dan helemaal gelijk staan. En dan wordt naar doelsaldo gekeken. En op dat moment zou de ploeg het Waddinxveen beter zijn. Maar ja, als die met 4 verschil hier winnen, dan zijn ze ook de terechte kampioen. En het is zeker geen slechte ploeg, want zij hebben dus al in de hoofdklasse gespeeld voor de winter. En degradeerden uit die hoofdklasse. Dus ook zij willen natuurlijk graag terug naar dat niveau.
0: Maar het is, je moet er natuurlijk nooit ingaan van we moeten maar met 2 punten verschil verliezen.
1: Nee, en dat is dus dat is eigenlijk voor je mindset. Hadden we het net ook over. Van, joh, je kan eigenlijk, ik denk dat het heel lastig voor een coach is om. En je kan zeggen, ja, dat moet je gewoon inderdaad even erbuiten zetten. Het zit toch, het blijft toch in de hoofden zitten. Maar ja, we hebben nog wel een marge. Je kan volgens mij, je kan volgens mij gewoon beter zeggen van joh, we moeten vandaag winnen of we moeten minimaal gelijk spelen.
0: Absoluut. Ja.
1: Dat vind ik anders klinken dan we mogen zelfs met 3 verschil verliezen. Want daar zit een heel gevaarlijk iets in.
0: Ja,
1: heel gevaarlijk iets.
0: Ja, echt een valkuil is dat, ja.
1: Ja. Dus dat. Maar oké, dat is aan trainer Steven de Graaf om die mindset te veranderen. En hier bezig aan zijn tweede periode bij KCR. Inmiddels al voor het 7e jaar sinds 2011 coach van de hoofdmacht. En zelf international geweest. Dus Hij weet heus al hoe hij dit soort dingen aan moet pakken, moet spelen. En ja, dan is het vanmiddag aan de spelers om goede seizoen, want er is zeker een goed seizoen gedraaid. Met een mooie ontwikkelingen. En het zou mooi zijn als dat met een promotie naar de hoofdklasse bekroond zou worden. En dan zouden we voor het eerst in Ridderkerk in de hoofdklasse korfballen.
0: Eigenlijk als we kijken naar jullie grootte van jullie vereniging, dus een van
1: Absoluut.
0: De grootste van Nederland. Of
1: qua ledenaantal zitten we nu nummer 10, nummer 11.
0: Ja, maar dan horen jullie dat toch?
1: Daar horen we in thuis, althans daar zouden we in thuis horen, moeten horen. Maar spelen eigenlijk gewoon nog niet hoog genoeg voor dat niveau. En op zich zijn wij geen club om het allerhoogste niveau te spelen, omdat je dan je vereniging anders in moet gaan richten.
0: Ja,
1: betalen aan spelers gaan werken, wat tegenwoordig ook op steeds lager niveau gebeurt. Maar wij zeggen, je speelt graag bij KCR, je speelt niet bij KCR. En daar houden we gewoon aan vast. Een vereniging die door heel veel vrijwilligers omhoog gehouden wordt. En daar maken wij geen onderscheid tussen spelers, vrijwilligers en andere leden. En ik denk dat dat een hele stevige basis is waar we met goed beleid de komende jaren vruchten van moeten gaan plukken.
0: Nee, maar het is ook goed beleid. Want ik heb tenminste, dat deed mijn voorganger al en toen ik nog voorzitter was van het Slikkerweer. Ik zeg, ik ben trots op de club omdat wij niet betalen. En dan moet je vast zien te houden. Want ja, leuk hoor dat je daarom zo hoog mogelijk speelt. Maar wie betaalt, wie bekosten, ja, wie draait op voor de kosten? Is toch de kantine en de leden en de sponsors.
1: Zeker. En op zich, we moeten gewoon zorgen dat mensen het hier naar de zin hebben. En dat ze hier bereid zijn om gewoon lekker te blijven ballen op een niveau met goede begeleiding. En dat is gewoon het belangrijkste.
0: Nou, ik hoor wel dat, tenminste dat merk ik bij Slikkerveer, maar ook bij Bolnes en ook bij alle verenigingen, sportverenigingen, ook bij betaalde voetbal, de groep jonger dan 17 of JO 17, daar blijkt zulke kwaliteiten in te zitten. Is dat bij jullie ook zo?
1: Ja, we hebben wel, zeker in de breedte. Ik kijk altijd niet alleen naar het eerste team in zo'n leeftijdscategorie, maar kan een speler nummer 15 of 16 ook in zo'n ploeg sterk worden?
0: Ja.
1: En die breedte die zit er nu echt in, zeker bij ons bij de U19 en de U15. En ook wel talentvolle jongeren daarachter. En we hebben natuurlijk 29 of 30 jeugdploegen. En dat is ook in het korfbal gewoon heel veel.
0: Ja.
1: En ja, dan kan het niet anders dan dat er ook talent tussen zit. En dat je dat talent herkent. En dat het talent ook bij je club blijft. Want het is wel dit met schering en inslag hoe... met name ook clubs in de Alblasserwaard en de KKC.
0: Ja.
1: Gewoon echt actief spelers van 13, 14 jaar benaderd. En dat is wel, vinden wij wel schrijnend. En we hebben in het verleden ook wel spelers gehad die dan naar een andere club gingen. En als ze talentvol zijn, moeten ze dat doen. Hè? Kijken hoe weer kan komen. Maar altijd de deur open houden. En zodoende hebben we al heel veel spelers terug zien komen.
0: Ja.
1: En een mooi voorbeeld daarvan is komend seizoen. Sabine Vlasblom heeft al... 3 seizoenen in KCR1 gespeeld. Ging daarna naar Detos toe. Heeft 3 jaar trainer gehad van Richard van Vloot. Een van de beste korfbaltrainers in Nederland. En keert komend seizoen terug hier aan de Kastanjelaan. En dat is, dat is wel een hele, hele prettige constatering. Dat mensen gewoon terug willen komen. Omdat dit toch hun club is.
0: Nou, het is zeker voor de ervaring die je binnenhaalt. Je stuurt een jonge speler, laat je gaan. En je zorgt dat er een ervaring op doet. Dus ze komen daar terug. Dat is gelukkig een ervaring. Maar ik vind trouwens de naam Vlasblom, die mag je ook niet aan andere verenigingen koppelen, hoor. Ja, Slikkerveer en dat is het enige. Maar voor de rest moet het allemaal KCR.
1: Nee. Daar zijn we toch wel redelijk gekleurd in, inderdaad.
0: Nou.
1: Ja.
0: Hey, wanneer gaan jullie weer voor het eerst trainen?
1: Nou, we gaan hier eerst nog wat mooie dingen doen. Dan zijn we er wel even klaar mee wat de korfbal betreft.
0: Ja.
1: We hebben nog een mooie juni maand met over 2 weken dan niet onder onze organisatie, maar dan wel Stichting Aniam. Mensen met een verstandelijke beperking die hier een hele mooie sportdag gaan beleven.
0: Leuk.
1: En wij mogen daar altijd gastheer van zijn en daar dragen we graag ons steentje aan bij. Week later, de 27e, dan hebben we hier nog mixtoernooi. Altijd een leuke afsluiting van het seizoen. Althans, dat is normaal een leuke afsluiting van het seizoen. Want een week later dan gaat KCR vieren dat ze 15 jaar geleden zijn opgericht uit de fusie tussen Sarita en Bolnes.
0: Ja.
1: En dat doen we met een tweedaagse festival met heel veel activiteit voor de kinderen. Een overnachting in de sporthal, lasergamen. Op zaterdag gaan we hier een compleet circus opbouwen met allerlei luchtkussens, een stormbaan, trampoline springen en een foodtruckfestival. En s'avonds afsluiten met een feestelijke band. En dat dus dan wordt het echt vakantie. Dan is het begin juli. En dan gaan we half augustus die ballen maar weer eens een keer opzoeken.
0: Nou, hartstikke geweldig. Ik zou zeggen, geniet van je festiviteiten die je gaat doen. En daarna waarschijnlijk van een heerlijke vakantie, hoop ik voor je. En volgend seizoen horen we elkaar weer.
1: Is goed. En als mensen willen weten of KCR echt kampioen wordt, vanmiddag om 16:30 aan de Kastanjelaan.
0: 16:30, luisteraars. 16:30. Dat is echt weer iets groots voor in de kerk, vind ik. Hey, Martijn, bedankt. En
1: graag gedaan.
0: Tot de volgende keer.
1: Oké, doei.

Op 20 juni wordt er een open dag gehouden voor door kanovereniging Lekko aan de Noldijk, 73 in Barendrecht. Ja, Barendrecht ligt toch dichter in de kerk en het gaat toch waarschijnlijk over het Waaltje. Dat is echt een roeien en is eigenlijk een hele mooie sport. Sowieso, het is heel goed voor je lichaam. En je geniet ook vaak van het water en van de natuur. Dat is ook altijd heel belangrijk. Je hoort even de krant overslaan, Nike Suzers. Het was een eerste editie van de Slick Dart Masters groot succes. Was een groot succes. De organisatie door Bas Mulder, DJ van Galen, Rowan Termont, Jeremy Fitters en Boy van Reden. Die hadden het georganiseerd. Allemaal echte slikke veters. Maar het ging niet alleen maar om slikke veters. Want er was een verliezersronde. En daar deden twee oud-oer Feyenoorders, wou ik zeggen. Dat zijn ook allebei voor Feyenoorders scheelt. Maar slikke veters er mee. Dat is de oud-voorzitter Joop van Hettingen. En een oud eerste elftal voetballer Ivo van der Sluis. Die namen het op tegen Jesse Egmonds en Laurens de Witte. Oftewel, wat bij slikke veren wordt gezegd, de overkant. Oftewel FVVA. Het was even een beetje droevig, want ja, helaas, de slikkenveren zijn verloren en de prijs ging dus naar de overkant. Ja, voor de rest, ja, we blijven natuurlijk alles het nieuws volgen. En wat we ook altijd aan jullie vragen, joh, vinden jullie het leuk om te luisteren? We vinden het ook leuk om een keer mee te doen, om toch mee te draaien in ons team. Ik zou zeggen, mailt ons eens een keer en dan kijken we een keer of dat misschien een keer zin hebben om met elkaar een gesprek te gaan. Het mailadres is sport@rtvridderkerk.nl.

0: En ja, we zijn er nu bijna weer aan het einde van ons programma. Het was een uurtje en dit gedeelte wordt over tussen 16 uur en 17 uur herhaald. Dan hoort u nog een keer deze prachtige uitzending, met name de Vierdaagse en de korfbal en de honkbal. Ja, en het begint natuurlijk naar volgende week. Zondag speelt het Nederlands elftal tegen Japan. Dat is een beladen wedstrijd en ik hoop niet dat weer Feyenoorders gaan scoren tegen Nederland. Maar dit even terzijde. Zaterdag 13 juni doen we dit nog een keer tussen een uitzending van een uur. Met wat korte nieuwsberichten, maar zaterdag 20 juni, dan hebben we weer een volledige uitzending met kijken hoe de voetbalploegen het hebben gedaan en hoe de toekomst is en hoe we dezelfde toekomst zien. 11 juni start de WK, Mexico tegen Zuid-Afrika, om 9 uur. Nou, alles valt te vinden. Jammer dat de dames het niet gehaald hebben tegen de Ieren. En maandag gaan we kijken hoe het Nederlands elftal tegen het Uruguay gaan doen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel. En ik dank Timo voor het geluid. En ik heb zelf de presentatie gedaan. Hey, groetjes allemaal.
1: .7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat tussen Rotterdam Overschie en Delft 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. De-fakkel.nl of bel 0800 0828.
9: 0180-491-122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Samen met Harry, luisteraars, u luistert weer naar Radio Zolle. En wel naar het programma Roetjakmanis en het programma Rassa Senang in Ridderkerk. U luistert naar, u weet het wel, hè, een cultureel programma. En het is een cultureel info-uurtje van Roetjakmanis. En we gaan zoals normaal altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. En informatie dus wat bij een Indisch programma hoort, dat komt zeer zeker voorbij. Ook de bekende vertellingen, want dat is het, dat is het punt van het programma. De andere Aziatische landen, die komen soms ook voorbij en die krijgen dan de hele uitzending. Er zijn best veel andere landen die net zo bekend zijn als Indonesië, maar die zeer zelden besproken worden. Tijd voor het koken. Nou, dat is er bijna altijd. En dat zijn lekkere recepten. Ook vandaag weer. Vandaag is het een makkelijk recept wat iedereen zou kunnen maken. U wordt daarbij geholpen door de diverse foto's. Hè? Dus ook het verhaal van vandaag, hè? De item vandaag, daar zitten foto's bij die de meeste mensen wel kennen. Nou, het heeft te maken met de muziek. Nou, dat is soms uit Indonesië. Indo-rock, country, 60, 70 jaar, maar vooral de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen als luisteraar. En zij krijgen dan ook een eigen plaatje. De allereerste plaat die u hoorde, dat is altijd de eerste plaat van Marcel. Hij zoekt die plaat uit. Het heeft in de meeste gevallen wel te maken met het programma. Nou, nog even dit. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. En er is een herhaling op de zondag 6 uur. In Ridderkerk is het anders. Het heet ook anders. Rassa Senang. Dat is op de woensdagavond 7 uur. En ook daar is een herhaling op de zaterdag 5 uur. Ik ga u veel luisterplezier toewensen. En we starten meteen met het eerste Indische huis, Kembang Baru, met hun eigen plaatje.

Ja, dan gaan we door naar het tweede Indische huis. Dat is een verzorgingshuis, dat heb ik al vaker gezegd. Het tweede Indische huis, dat is te vinden in Apeldoorn Roemasaya. En ook bij Roemasaya luisteren ze naar het programma. Hier komt jullie plaatje.

Ja, en dan gaan we naar de derde Indische huis. Het derde Indische huis, dat staat helemaal in spijkenis in de Endweg. Keurig netjes dat huis. En ook daar wordt naar geluisterd. Nou, hier komt jullie eigen plaatje.

Ja, en het derde Indisch huis heeft het eigen plaatje ontvangen. En dan gaan we over naar het bedrijf zelf. Nou, het programma dat gaat vandaag over de vele bruggen in Nederland. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Hè? Ja, want het is geen brug in de, op Java ergens. Nee hoor, het is een brug in Nederland. En het leuke is dat die brug, die kennen we allemaal. Het is een zeer bekende brug. Het is een hele grote brug. Hij is een aantal jaren geleden is die dus verdubbeld. Hè, want het verkeer dat groeit als kool. Het betekent ook dat die ene brug, dat was niet meer voldoende. En er ligt nu een tweede brug, exact hetzelfde, direct naast. Nou, dat weet u, hè? Dat is het gegeven van de Brinoordbrug. Maar waarom doe ik dat dan? Nou, het is mij opgevallen dat er verschillende mensen met Indische achtergrond daaraan eigenlijk gewerkt hebben, plannen gemaakt hebben enzovoort. De Indische achtergrond, dat kan al komen als je natuurlijk op Java geboren bent. Hè? Dan heb je ook al een Indische achtergrond, natuurlijk. Nou, het is de naam Wijnand Jan van Epp. En dat is degene die dus daarover nagedacht heeft. Wijnand Jan van Epp werd geboren in Batavia, hè, dus het huidige Jakarta. Hij studeerde civiele techniek aan de Technische Hogeschool van Bandung. Al op zijn 10e zei hij dat hij ingenieur wilde worden. Vertelde hij in 1959 aan Tong Tong. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in een speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug over de Sajaju rivier. Nou, als je nou die moeite even wilt doen om te kijken welke foto's dan er dan zeg maar op de website. Dan zie je dus die enorme brug. En de mensen die geweest zijn op Java, die zijn altijd... Die zijn zeer zeker over zo'n brug gegaan. Want die bruggen die lijken inderdaad veel op elkaar. Deze brug waarover ik het heb, dat is een grote uitzondering. Deze brug is dus heel lang, is ook heel hoog. Maar daar ga ik zo dadelijk op door. Nu wil ik alleen eventjes de aandacht erop schenken dat de brug die u ziet, dat is zo'n hele oude... Tegenwoordig dan, hè? Stalen brug. En inderdaad, op Java zie je regelmatig dat soort bruggen. Het gaat of over water, of het gaat over een diep ravijn. Maar die bruggen die zijn terug te vinden. Het zijn bruggen die al heel erg lang dienst doen. Hè? En je moet altijd maar hopen... En ik ga ervan uit dat dat toch wel gebeurt hoor. Maar ik ga ervan uit dat ook het onderhoud aan dat soort gigantische bruggen wel gepleegd wordt. He, want als de hoogte van de brug zeg maar grofweg 90 meter is, ja, dan hoop je niet dat er een stuk brug naar beneden valt. He? Want dan blijft er weinig van zo'n brug over. En dan hoop je ook niet dat er op dat moment net een trein overrijdt. Dat zou helemaal erg zijn. Maar... Die bruggen, die vallen Nederlandse mensen die dus daar op vakantie komen bijvoorbeeld. Dat valt altijd op, hè? Ja, heb jij die bruggen ook gezien, hè? Helemaal open, staal. En eigenlijk zie je die bruggen hier in Nederland bijna niet meer. Ik durf wel te zeggen, volgens mij zijn ze er niet meer. Dat kan ik niet helemaal staven, maar het betekent wel dat de bruggen in Nederland tegenwoordig toch wel een compleet ander model hebben. En ondersteuning hebben. Hè? Maar oké, dat even dagelijks. Ik ga zo weer door met het verhaal van die bruggen. We gaan even luisteren naar muziek.

het over Wijnand Jan van der Epp. Hij was een van de weinige studenten die in 1926 mocht afstuderen in de speciale richting. En hij ontwierp een grote spoorwegbrug voor over de Serdjaju-rivier. Van der Epp werd op voordracht geplaatst van de Dienst voor Constructie en Bruggenbouw der Staatsspoorwegen in Nederlands-Indië. Daar ontwierp hij de Sisomang spoorbrug. De hoogste spoorwegovergang in Indonesië. De Tsitsomaku viaduct, schrijft de redactie van de Tongtong, is van alle bruggen in dat onvergetelijke traject Bandung-Batavia de meest formidabele brug. Zo diep beneden, je lag het ravijn en je ziet het ravijn en zo langzamerhand kroop dat voorbij. En het leek eigenlijk alsof je in een soort laag vliegend vliegtuig zat. Tot je weer naar de baan keek en je merkte dat je toch echt in een van de snelste verbindingen van de SS reed. De brug van de 225 meter lang en ging over een ravijn van 95 meter diep. Dus dat is niet niks in die tijd, hè? Wijnand Jan van der Epp ontwierp de Pijlerbrug in 1929. En toen was ik nog maar een snotneus van 24, lachte hij tegen de redactie in 1959. De brug, nou, die staat er nog steeds. Al ligt er inmiddels wel een veel nieuwer broertje naast. Bruggen waren zijn lievelingswerk. De symboliek van het bouwen van bruggen trok hem aan. Het tot elkaar brengen van gescheiden werelden en het openen van nieuwe wegen. Nou, de redactie van Tongtong schreef lovend over zijn werk. Er is een grondige kennis voor nodig van metaal en metaalsoorten, van spanningen, van trillingen, van uitzetten, enzovoort, enzovoort. Zelfs de kleinste berekening werpt een aantal formules op papier waar een HBS'er absoluut nachtmerries van krijgt. Ingenieur van de Epp maakte niet alleen miljoenen van die berekeningen, hij ordende en sorteerde ze, ontwierp ze aan de kritiek en eindeloze verbeteringen. Hij ontwierp ook systemen, zocht eindeloos naar nieuwe formules en ook naar nieuwe denkwijzen. Zijn bruggen waren altijd steeds minder materiaal. Het gebruik dan, hè, van steeds minder materiaal. De constructie en ook de uitvoering was aanmerkelijk goedkoper na verloop van tijd. Als toepasser van efficiëntie in de staalconstructiebouw is hij zonder weerga. Ook Lex van der Epp herinnert zich zijn vader als een man die altijd in zijn hoofd aan het rekenen was. Dan zaten we aan tafel met het gezin te eten en viel hij opeens stil. Minuten later stond hij dan op. Ja, zei hij dan, ik heb het gevonden. En er kwam een nieuwe berekening op papier. Ja, zo iemand moet je natuurlijk, zeker in die tijd, hè, zo iemand moet je absoluut hebben. Die dus niet kan slapen als die niet uit die berekeningen is gekomen. Nou, dat is van belang. We gaan even naar het volgende nummer luisteren.

Ja, dan ga even door met dat verhaal. De Brinoordbrug die komt zo dadelijk naar voren. Er werden natuurlijk in de Japanse tijd werden er spoorwegbruggen opgeblazen. En de Japanners dachten, wie kan dat nou beter een brug opblazen dan de maker zelf? En zo kwam hij in de gevangenis terecht. Maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in gevangenschap te blijven ontwerpen. Hij bedacht een supersnelle trein die ook nog eens comfortabel reed doordat een gyroscoop de trein stabiliseerde. Dat was een revolutionair idee in die tijd dan, hè? Na de oorlog in 1946 vertrok Van der Epp met zijn gezin naar Nederland. Er was hier een grote behoefte aan bruggenbouwers nadat zoveel bruggen waren gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Van der Epp kwam in dienst bij Rijkswaterstaat en ontwierp heel veel bruggen. Waaronder de beroemde Van Brinoordbrug. Ze wilden eigenlijk iets als de Golden Gate Bridge, vertelde Lex van der Epp. Maar dat vond hij zelf gewoon helemaal niks. Hij keek altijd naar het landschap en zoiets paste niet in het Nederlandse vlakke land. De brug in zijn geheel ter plaatse gebouwd en om de bogen te kunnen bouwen werd tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerken van de bekende kabels, hè, want als u daar overheen rijdt, dan ziet u heel veel hele dikke kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven dus de constructie wel een hele grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm. Nou, de meeste mensen, ik zelf ook hoor, hebben niet zoveel verstand van boogvorm en de sterkte die bij een bepaalde boogvorm hoort. En als je de Brinoordbrug kent, dan weet u dus dat is best een hele grote brug, een hele lange brug. En dat betekent ook dat het wel moet kloppen wat er allemaal eigenlijk gemaakt wordt. Het was een tijd geleden was dat te volgen op de televisie, omdat er een tweede Van Brinoordbrug bijgebouwd werd. En dan zag je zo, stukje voor stukje, zag je die brug over het water gebouwd worden. Dus vanaf de kant zag je dus dat die brug groeide aan allebei de kanten. En dat is heel mooi om te zien. Je begrijpt niet hoe ze die hele zware constructie gewoon anderkantig kunnen krijgen. Want het is niet niks, hè? Als u de Van Brinoordbrug nooit gezien hebt, ja, dan is het een beetje moeilijk voor te stellen. Maar als u daar overheen rijdt, dan merkt u wel dat die best heel hoog boven het water uitkomt. En dat die ook best de gebogen stand, bedoel ik. Hè? De gebogen stand met een auto, dat voel je heel goed. Want eerst moet de auto flink trekken om dus naar het hoogste punt te gaan. Nou, dat is dan met een auto is dat simpel. Je geeft gewoon meer gas. Maar dat is dus met een brug bouwen niet. Dat is gewoon heel, heel iets anders. Heel veel kennis komt eraan te pas. Even luisteren naar muziek.

Ja, nog even wat over de Van Brienoordbrug. De Van Brienoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas in het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde en Kralingen-Krooswijk. En dat is aan de oostkant van Rotterdam. In de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkander gelegen boogbruggen. Met in het verlengde daarvan een driebasculebrug. De oostboog van de Brienoord is aangelegd in 1965. En de westboog in 1990. De weg over de brug is de Rijksweg A16. Die komt zo'n beetje iedere dag in het nieuws met files. En met 6 rijstroken per richting en dagelijks meer dan 250.000 voertuigen, een van de breedste en ook drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook nog een tweerichtings fietspad. De totale lengte van de Brienoordbrug bedraagt 1320 meter. En de doorvaarhoogte is afhankelijk van getijden. Dat werkt heel duidelijk in Rotterdam. De overspanning is dus over de Nieuwe Maas. En wat ik net gezegd heb, de lengte is 1320 meter. De breedte van de brug is, omdat de twee bruggen eigenlijk naast elkaar liggen, is het 2x28 meter. En de doorvaarhoogte is het NLP plus 25 meter in het midden. Doorvaarbreedte, dat is 280 meter. De overspanning, de bascule, is 60 meter. En die wordt natuurlijk beheerd door Rijkswaterstaat. Dat kan niet anders. Ze hebben er 4 jaar over gedaan, van 1961 tot 1965, om die brug te bouwen. En dat is met de drukte van alle dag. Er komen minimaal 250.000 auto's per dag dus overheen. Ja, nou, dan kun je een beetje voorstellen dat die brug, dat door een Indische jongen is bedacht. Dat was dus nog de eerste brug. Hè? Die tweede brug is dus veel later ernaast neergelegd. Maar die eerste brug. Nou, dat was een Indische jongen die helemaal gek was van berekeningen. En staal en ijzer. En wat kun je daarmee doen? Daar was die man helemaal gek van. Maar hij heeft het wel laten zien. Hè? En iedereen kent dus die brug. Even luisteren naar muziek.

Ik heb mijn doos weer te pakken. De doos met de potten, pannen en schalen. U weet wel. En we gaan vandaag iets makkelijks klaarmaken. Ik heb een foto gemaakt. En u kunt, als u die foto opzoekt, dan ziet u meteen wat ik bedoel. Want de Indische mensen kennen het woord kolak. Absoluut. Nou, en dat gaan we vandaag maken. Het leuke is dat als je met vele mensen bij elkaar zit, Indische mensen bij elkaar zit, dan heb je het over allerlei dingen, muziek en uitgaan en allerlei dingen. Maar uiteindelijk stopt de conversatie gewoon met eten maken. Dat is altijd zo. Want uiteindelijk was er altijd iemand die het gesprek naar een veiliger terrein, eten, dirigeerde. Via tropisch fruit fladderde het dan naar exotische groenten die in beide landen sappige mango's en papaya's had, stond voor beide partijen buiten kijf. Wat is nou kolak? Nou, dat is een soort soepachtig iets. De kolak is een populaire Indonesische dessertsoep bereid met een basis van palmsuiker en kokosmelk. En bovenop deze basis wordt een hoofdingrediënt toegevoegd. Meestal een vrucht of een zetmeelrijke wortel. Tot slot geven de pandanbladeren het een subtiele, maar ook onmisbare geur. De kola pisang is eigenlijk een van de meest populaire daarin. Hierbij wordt de kookbanaan gebruikt, samen met de extra ingrediënten. Zoals bijvoorbeeld, er zit ook zoete aardappel in en palmvruchten en rijpe jackfruit enzovoort enzovoort. De beste kookbananen om te gebruiken zijn pisang kapok, dat is saba banaan, pisang raja en pisang tanduk. Nou, of je die allemaal zou kunnen krijgen hier, dat weet ik niet zeker. Kolak wordt het hele jaar doorgegeten, maar is vooral populair tijdens de Ramadan. Dus tijdens de vaste maand. Het is raadzaam om het vaste te verbreken met iets zoets. Dus kolak wordt vaak geserveerd als voorgerecht tijdens de iftar. Dus tijdens het verbreken van de vaste. Nou, je komt het op Pasamalams ook wel eens tegen. Ik moet eerlijk zeggen, je komt het niet zo vaak tegen. Misschien ook omdat iedereen vraagt naar nasi goreng of zoiets dergelijks. Hè. Maar dit is als voorgerecht, is dat heerlijk om te eten. Het zal wel te maken hebben met de veranderde smaak van de pisang en het pandangblad wat erin zit. En natuurlijk de gula java, hè, dus die bruinachtige suiker die daar ook in gebruikt wordt. Ik weet waar ik over praat en ik vind het ook hartstikke lekker. Nou, ik hoop dat u het een beetje heeft kunnen volgen. Het is je hebt niet zoveel dingen nodig. Dat valt best mee. En probeer het eens klaar te maken. Bijna iedereen vindt dit lekker. Hè? Nou, veel succes ermee. Ik ga even wat spullen schoonmaken en u mag luisteren naar muziek.

0: Ja, dus de bedenker van de Van Brienerbrug en vele andere bruggen. Dat was wel een Indische man. De brug werd in zijn geheel ter plaatse dus ook gebouwd om de boog te kunnen bouwen. De hulppijlers werden in het water gemaakt. Hè. Dat heb je natuurlijk nodig, want ergens in het midden moet je wel ergens op kunnen steunen. Nou, het ontwerp van Wijnand Jan van Erp en Rijkswaterstaat was voor die tijd zeer revolutionair. En is daarna de inspiratie geweest voor, ja, toch wel vele andere bruggen. Maar hij bleef altijd stil en bescheiden. Hij schreef aan Tong Tong: ik heb nooit gestreefd naar rijk worden. Wel naar mooi werk. Onzelfzuchtig te ik moet het zelf kunnen.
1: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6:00.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Radio Ridderkerk verwacht u. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
2: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenboer.
3: Het is zaterdagavond, even na de klok voor zes. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. En dat betekent weer twee lang blues in de programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Radio Ridderkerk in het eerste uur zoals gebruikelijk lekkere slow blues. Het tweede uur gaan we er ook wat pittige nummers bij draaien. Ik ga beginnen met het nieuwe album van de Oostenrijkse band, de Bedrock Blues Band, getiteld Shadows. Het track die ik ga draaien draagt de titel What's Wrong. Ik zou zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1. Lekkere slow blues.

Exotic op een graf met de Bedrock Blues Band met What's Wrong van het album, hun nieuwe album Shadows. En ja, het kan aan mij liggen, maar ik vond het toch wel enige gelijkenis met een heel bekend nummer onder de titel Radical Blind. Maar misschien hoor ik dat verkeerd, ik weet het niet. Maar ik vind er wel, vooral de muziek, iets veel, behoorlijk veel van weg hebben. De Dips, nog niet zo erg lang geleden waren zij te gast bij Bluespodium L'Esprit. Ik heb een nieuwste, een eerste cd volgens mij enige tijd geleden al binnengekregen. Ik heb er al wat van gedraaid, maar het werd hoog tijd dat ik weer eens een keertje wat van het album ging draaien. Een goede band trouwens. Just For You is de titel van het album en ik ga draaien Like Lovers Do.

0: Mitch Wood van het album Friends Along the Way. And You Were Crying for My Baby. En die vriend op dit album was dan in ieder geval op mondharmonica Charlie Musselwhite in de zang, uiteraard. Dan McLeod, hoort mijn gast. En toen een hele gezellige avond gehad hier in de studio van Radio de Kerk. Heeft live gespeeld en heel veel grappen verteld. En een hele leuke uitzending. Ik heb zijn album Brand New Eyes meegebracht. En daarvan gaat hij draaien. Same Old Blues Song. Ofwel subtitle I Can't Count on My Blues. Doc McLeod.
1: Well, first of all, I say this to them. I'm glad they listen to the blues. I'm glad they support it. We need your support. We need your help. We need shows like your show. And we need this music to stay out there. So everybody that's listening, you have my heartfelt thanks. Nico, thank you.

Ja, like I Sing All Blues Song en ofwel de andere titel ervan, I Can Count On My Blues. Ik hoorde Doc McLeod met van het album Brand New Waves. Gaan we eens lekker een stukje terug in de geschiedenis naar de 60er jaren. 1961 namen J.T. Adams en Shirley Griffith het nummer Oh Mama How I Love You op. En ik draaide van het album, want dat komt van een verzamelalbum, de Bluesville. Hier is, dan heb ik volume 9 meegebracht. Van het album ga ik er achteraan draaien nog een nummertje van Tampa Red. Daar, even kijken, wat heb ik op een lijstje? Dark and Stormy Night. En daar stond uit het jaar 1960. Terug in de tijd dus.

stukje terug in de tijd naar de 60er jaren. Je hoorde J.T. Adams en Shirley Clifford met Oh Mama, How I Love You. En Tampa Red uit 1960 met Dark and Stormy Night. Alle twee afkomstig van het verzamelalbum The Bluesfield Years. En ik heb nummertje 9 meegebracht. Verder met toch wat recenter al wel, toch alweer een tijd geleden, 13 jaar geleden, 2013, nam Lightning Kai het album In Hell My Worlds op, Into Your Arms.

Lightning Guy met Into Your Arms van het album Inhale My World uit 2013. Nieuw is het album van J.P. Soares en Anna Harris met als titel Gypsy Blues Review. De bezetting op dit album is naast Soares zanger en diverse instrumenten, onder andere dobo, lapsteel gitaar, koeienbel staat erop en uiteraard gitaar. Speelt Anna Harris op viool en mandolin. Chris Peet op de drums. En Cleveland Frederick op bas en bongo's. En Jeremy Stask op de shaker en tamboerijn. Dat is de bezetting op dit album. Het nieuwste album van J.P. Soares en Anna Harris. Gypsy Blues Review. Ik ga draaien All Silver Bridge.

Silver Bridge Yuppiesaurus en Harris van het album Gypsy Blues Review. Het laatste nummertje in deze uur te schrijven van Bob Corridor en Friends. Blind Man Cries van het album, het laatst verschenen album, Ernestine Blues.

betekent dan gelijk het einde van het eerste uur van Bluesy op deze zaterdagavond. Sorry. Met Bob Corridor en Friends, Blind Man Cry van het album Ernestine Blues. We gaan er even uit voor reclame weer en de boodschappen, het nieuws uiteraard. En dan kom ik na dat hele gebeuren weer terug met de deel 2 van Bluesy. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Tot straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Rijlschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: You're listening to Bluesy Radio on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Welkom terug bij deel 2 van Bluesje op deze zaterdagavond. Het eerste deel, lekkere rustige solo Bluesje. Het tweede deel gaan we er ook wat pittiger werk bij doen. Ik ga beginnen met het nieuwe album van Monster Mike Wells. Keep Living Till I Die. Do What You Want With Mike Graves. Dan zeggen we veel plezier bij Bluesje deel 2.

0: van het nieuwe album van Monster Mike Wells. Do What You Want With My Grave. Van het album Keep Living Till I Die. Jody Williams. Ik heb twee albums van hem. En dit album kwam uit onder de titel van Return of Legend. En dat mag gerust gezegd worden, want het is ook een legende. Maar het album dat is ook al enige jaren geleden dat ik dit ontvangen heb. Dat was in het jaar 2001, dus dat is alweer 25 jaar geleden. Ik ga ervan draaien, Brown Eyes Big Dicks, Jody Williams.
1: Ooh, you see the thighs on that bit.
2: Boy, did I ever, man. I'm just steady gawking at them gams, Jody.
1: Got some big, pretty brown eyes, too.
2: Well, I wasn't looking up that high.
1: No, I see you a leg man. Long ago, a leg man.
2: Boy, I can't help it. I'm crazy about them big thighs.

ik heb er ook in het eerste uur al wat van gedraaid van het album In Heel My World van A Lightning Guy. Dit keer draaide dit de Maxfield Street. Chambers and the Sorries. People Go to Talk. En dat is afkomstig van een laatst verschenen album. Our Time to Write.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

Ronaldo en de Dice van een album, een van een eerder albums, Tunes for a Dime, en je hoorde Worlds and Blues. Eetje plug, shoo shoo, going under.

een keer live meegemaakt. Dat was in Quaterdam, maar dat is al heel erg lang geleden. Kenny Neal, Hooked on Your Love. Dat is de titel van het album wat ik bij me heb. En ik draaide Old Friends. Ja, echt rauwe, pure U-Joint Blues. Dat hoor je ook niet zoveel meer al wel. Tegenwoordig wordt het ook geprobeerd om behoorlijk na te doen. Maar er is er eentje die dat echt kan natuurlijk. Is Aaron Burnside. Ik heb in mijn reisje in Amerika nog aan zijn graf gestaan. Helemaal in de wildernis zou je zeggen. Het album S Pocket of Whiskey heb ik meegebracht. En daarvan ga ik zijn uitvoering draaien van Shake 'em On Down. Aaron Burnside.

Shake Him On Down, Errol Burnside van het album A S Pocket of Whiskey. En dat is nog eens echte ongepolijste muziek uit het, het oude blues verleden. Echte Union Blues noem ik het maar. Johnny Burgin, Ramblin' From Coast to Coast. Dat is de titel van, naar mijn mening, zijn laatst verschenen album. En ik ga er van draaien. I Need Something Sweet.

gentlemen, this is Helix from Blues Lee vanuit het verre Belgische zuiden. U luistert naar Radio Ridderkerk. Veel plezier met Nico Bravendoor.

Alex P. Shooter Band met Breed van het album Stay High. Ja, ik zei net wel dat Errol Burnside er wel wat van kon. Behoorlijk de Nederlandse band in de beurt. Experience is een behoorlijk naam trouwens, vind ik. En hun eerst verschenen album, hun naamloze album, daarvan ga ik draaien, Birds Boogie. Dat betekent gelijk het einde van 2 uur lang bluesje op deze zaterdagavond bij Radio Ridderkerk. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arjan Jong met zijn sensatiegeneratie. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesje. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Yo.

herkenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneraal.

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie van muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen natuurlijk met de nieuwste single van Kensington, Take It As A Man. Afkomstig van dat laatste nieuwe album wat ze hebben uitgebracht begin dit jaar. Een mooie First Rodeo. En wil je de mannen aan het werk zien? Ja, dan moeten we daar nog eventjes bijvoorbeeld wat aandacht vestigen op het grote festoptreden wat ze gaan doen in de Ziggo Dome. 3 december. Maar ze doen ook wel wat tussen... hoe noem ik dat? tussen optredetjes op festivals die ze meepakken. Zoals bijvoorbeeld... even kijken hoor. Live in Dordrecht stonden ze gisteren. Maar de komende weken staan ze ook bijvoorbeeld op Concert at Sea. 26 juni is dat op de Brouwersdam. Bospop in Weert op 11 juli. Culinesse Festival in Rotterdam op 28 augustus. En nog het Festival Strand in Utrecht op 29 augustus. Ja, dat zijn een beetje de data hier in de buurt. En uiteraard dan die 2 concerten in de Ziggo Dome in december. 3 en 4 december in Amsterdam. Goed, dat over Kensington. We hebben dit uurtje weer aardig wat verrassingen voor je. Qua muziek hoop ik. We nemen je weer mee op een muzikale ontdekkingsreis. Liedjes uit Nederland, maar ook vooral veel, denk ik, vandaag weer uit het buitenland. We hebben uiteraard ook nog een blokje Nederlandstalig. Alhoewel daar half Engels of Belgisch in zit. En soms ook nog wat half liedje Nederlands, half liedje Engels. Dat soort zaken komen allemaal voorbij. De grote verrassing eigenlijk vond ik deze week is de formatie Evanescence. Zij komen weer helemaal in de picture met het nieuwe album Sanctuary. En hebben ook een mooie nieuwe single uitgebracht gisteren. How Do I Heal? Dit is Evanescence. Een mooi dromerig liedje zoals we dat kennen van deze band. Evanescence.

Ja, Meule, een ballad, Wide Open Heart van Evanescence. Een mooi liedje wat ongetwijfeld meer van zich zal doen spreken. Er komen ook weer optreden in deze buurt. Bijvoorbeeld 16 september staan ze in het Forest Nationaal in België. Maar 22 september doen ze ook Nederland aan. Dan staan ze in de Ziggo Dome. Deze Amerikaanse formatie van rondom zangeres Amy Lee. Die al in 1994 startte, dus al een tijdje bezig is. Maar ja, de laatste jaren was het eventjes stil. En nu dus weer een mooi nieuw teken van leven met deze nieuwe muziek. Goed, dat over Evanescence. Gaan wij door met een mooie nieuwe ballad van singer-songwriter Benson Boone. Hij kan het niet laten met mooie liedjes uitbrengen. Deze volgende is getiteld I Still Leave the Light On. Qua titel komt dat bekend voor, maar het is toch weer zelf van de hand van Benson.

I Still Leave the Light On, de nieuwe single voor Benson Boone. Ja, en dat allemaal ook met het uitbrengen van zijn laatste nieuwe album American Heart. Gaan we ook kijken of hij wellicht nog een keer deze kant op komt. Maar voorlopig staat het nog niet in zijn concertagenda. Voornamelijk optredens in zijn eigen thuisland Amerika. En niet aan deze kant van de plas. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. Zoals dat zo mooi heet. We houden het voor je in de gaten. Benson Boone was dat. We gaan lekker vrolijk verder op ontdekkingsreis. Kijk er dan even op de klok. Want we hebben natuurlijk straks weer rond de klok van half aandacht voor onze lokale, regionale helden. Een nieuwe demo van de maand, dat zeker. We gaan ook nog eventjes kijken naar bijvoorbeeld over de kant van de plas. Naar een Amerikaanse, Canadese singer-songwriter. Een beetje in de hoek van de country Americana zit ze. Ik heb het over de zangeres Bella White. Die heeft gisteren een nieuw album uitgebracht. Dat heet A Sign in the Weather. We gaan maar lekker luisteren naar de single die ook gisteren is uitgebracht. Die is getiteld Stuff. Dit is Bella White.

Ja, mooie nieuwe single, mooi nieuw album van Bella White. Dus All My Friends is de titel van het liedje. Ja, wij gaan lekker door met, of Stuff moet ik zeggen. Dat was de single die je zojuist hoorde. Even kijken hoor. We gaan lekker door met nog even te kijken in haar concertagenda. Maar helaas alleen maar optredens in eigen land, zoals het zo mooi heet. Wie weet komt zij ook nog wel deze kant op. Bella White dus. Met het nieuwe album A Sign in the Weather. Wij gaan door met muziek uit Hawaii. Ook nog steeds aan de andere kant van de plas. Lily Mayola komt daar vandaan. Zij heeft een nieuwe single uit. Die is getiteld Daisies. En die klinkt zo.

Lily Meola was dat met de mooie liedje Daisies. Oftewel over de bloempjes en de bijtjes ging dat. ja, en kunnen we nog meer over aanmelden? Nou ja, even een kikker in mijn keel. Dat kunnen we ook melden. Maar ze had laatst nog een duet met de countryzanger Jamie Johnson. En vorig jaar nog met Nikki Lane. Ja, twee mooie liedjes die ze ook eerder uitbracht. We gaan door met een bijzonder duet van S10. Samen met Oscar en De Wolf. Getiteld Seven Sound.

Ja, S10 en Oscar en de Wolf met hun nieuwste single Safe and Sound. Een mooi liedje vindt ze zelf ook. Schrijft ze op haar eigen Facebookpagina dat ze even heerlijk kon schuilen bij Oscar en de Wolf. En daaruit is dit liedje voortgekomen. Goed, ja, dat allemaal natuurlijk na het zware jaar van vorig jaar. Doet het wel wat met je, zoals S10 ook zelf aangeeft. En Oscar en de Wolf kennen we als Belgische muzikant. We gaan lekker door met muziek van eigen bodem. En wel regionale, lokale helden, om het precies te zijn. Ik heb het over de Dordtse formatie C-Sharp. 5 jonge muzikanten met 1 missie. En dat is mooie muziek uitbrengen. Dat hebben ze gedaan op vrijdag 8 mei. Een nieuwe release show. Daarop is hun debuutplaat uitgebracht. En die is getiteld If Perfection Exists, System Exit. Ingewikkelde naam, maar ja, het zijn mooie luisterliedjes geworden. Ga gezellig even voorzitten. Beginnen we met Lost and Found. Mooie ballad van deze mannen uit Dordrecht. C-Sharp, demo van de maand.

Time Robbery. En daarvoor hoorde je Lost and Found. Twee liedjes van het nieuwe album. Debuut EP van deze formatie C-Sharp uit Dordrecht. De band bestaat uit muzikanten Ian Bijmolen, Minna Lohman, Glenn Hilgers, Wiebe Karsten en Mika van Amerom. Met z'n vijven zijn ze dus de band C-Sharp. De EP die uit is, die heet If Perfection Exists, System Exit. Ja, de titel is nogal ingewikkeld, maar de liedjes zijn gewoon goed te volgen, zoals dat zo mooi heet. In ieder geval hebben we dus weer een mooie nieuwe demo van de maand. Maak je ook muziek? Wil je ook in de spotlight staan? Dat kan natuurlijk hier altijd bij Radio Ridderkerk. Laat het ons gewoon even weten. Stuur een demo op naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet, zien we elkaar dan snel. Goed, dat over de band C-Sharp. We gaan lekker door met de Amerikaanse zangeres Ella Langley. Zij heeft weer een nieuw album uit, zoals dat zo mooi heet. Dat album is getiteld Dandelion. En een nieuwe single die eergisteren uitkwam is getiteld Some Days Don't Heal. Dat is Ella Langley, From USA.

Mooi liedje van Ella Langley. Some Days I Don't Heal. Ja, we gaan lekker door met het blokje Nederlandstalig, wat we ook hebben beloofd. Want ja, we hebben wat bijzonders voor je op de plank liggen, zoals dat zo mooi heet. Ik zei al, zometeen misschien iets uit België, maar we hebben ook nog gewoon iets uit Nederland. Ja, dat is singer-songwriter Joost Stanford, oftewel artiestennaam Venster, met een S ertussen. En Venster die gaat binnenkort een EP uitbrengen. Maar eerst ook nog eventjes lekker spelen. Staan bijvoorbeeld 11 juni in het Paard van Troje in Den Haag op de planken. Extra bewust meegegeven dat het kleine zaal is van het Paard. Dus niet in de grote zaal, maar in de kleine zaal. Lekker intiem, want daar houdt hij van. Dat zal ook terugkomen op zijn nieuwe EP. Die gaat heten Op Open Water. En we hebben een nieuwe single die heet Tot het Schip Vergaat. Dit is Venster.

0: mooi liedje van Venster, Tot het schip vergaat. Allemaal dus afkomstig van zijn nieuwe EP die hij gaat uitbrengen op open water op 11 juni aanstaande. Dan komt hij uit, dus nog even een paar dagen wachten. Ja, we gaan daarna ongetwijfeld nog meer van hem horen, maar met name in de kleine zalen. Een paar jaar geleden deed hij ook al mee aan de popronde. Wie weet zien we hem daar ook weer in terug. Gaan we door met muziek uit België, zoals aangekondigd. Oftewel de artiest Joris van Rossum. Die kennen we beter als Meteor. Zijn nieuwste single is getiteld Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Ja, we blijven nog even in België met een mooie ballad van de zangeres. Na Meteor is het de beurt aan de zangeres Sabine Tiels, alweer 49. Haar nieuwste single is getiteld Tegenpolen.

Ja, Sabine Tiels met Tegenpolen, haar nieuwste single, brengt ons aan het einde van deze aflevering van Sensatiegeneratie voor vandaag. Het zit er weer helemaal op. We zijn weer bij je volgende week uiteraard. En eventueel als je luistert naar de herhaling op de woensdagavond om vanaf 6 uur. Uitsmijter is nog de nieuwste single voor de Sliedrechtse zangeres Sera de Bruin. Van de week mocht ze het Nederlandse elftal voorzingen qua Wilhelmus. Ging niet helemaal vlekkeloos. Baalde ze zelf ook wel een beetje van. Maar ja, dat kan gebeuren als het live is. Haar nieuwste single, daar gaan we mee uit. Die is getiteld Move. Dit is Sera. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi hoi.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
8: Goedenavond.
7: Radio Ridderkerk.
9: Op zaterdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast de beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

bubbling tunes, back to back, in alleen voor jou, altijd, dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd, The Beat Company, be there.

0: tussen 9 en 11 op Atos RTV. Of op Radio Ridderkerk tussen 10 en 11.
1: De TBC House and Dance Mix. Alleen voor jou. Altijd. Dezelfde dag, dezelfde tijd en natuurlijk wereldwijd. The Beat Company. Be there. Mail jouw reacties naar info@thebeatcompany.nl. Thank you very much.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: The world of records and mixes. There can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

We have had some technical problems.

Spiel, Sam. Spiel. As time goes by. Spiel, Sam.

Feel it, fam. Feel it.

Spiel, Fan. It's time goes by. Spiel, Fan.

hoorden de veel te vroeg overleden Rob Bass en DJ Easy Rock, Turn It Out. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met O Fortuna en O Fortuna, de dance mix. Maar eerst luisteren we nog naar D-Light en The Power of Love.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdag 18 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al waarop u gaat stemmen? Laat u inspireren door het Ridderkerks TV-debat. Dat wordt georganiseerd door RTV Ridderkerk, De Combinatie en Gemeente Ridderkerk. Kom langs in Theater Het Plein of kijk naar RTV Ridderkerk op dinsdag 10 maart vanaf 8 uur 's avonds.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Op tijd.
3: Outstanding Wilfred Kissel remixes.
4: Radio Ridderkerk.
5: Outstanding 12 inches and remixes.

0: Outstanding! 12 inches en remixes!
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches en remixes. We begonnen dit uur met Mr. President en Coco Jumbo. En we gaan verder met Flash en The Second Choice.

hoorde The Romantics en One in a Million, de dance mix uit 1983. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Claudio Simonetti en Demon, de 12 inch versie uit 1985. Namens Mark en mij, tot volgende week!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
5: Jouw radio. Goedenavond.
6: In de maanden juni en september is er geen top 15. In plaats daarvan kunt u luisteren naar non-stop muziek.

0: Bij ons hoor je ook de lekkerste non-stop muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Muziek non-stop.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RT.